Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen.

0320-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-5050. Hear the clock ticking on the wall.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

een sirene. Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB. Verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een flitser. Die staat op de A6 Emmeloord-Jouren. Bij Emmeloord, hectometerpaal 282,7.
5: Hendrix, buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 17 juli. Goedemorgen, Joline.
9: Goedemorgen, Roy. Hoe is het met je?
4: Ja, het gaat goed met mij, maar hoe gaat het met jou? Want het is de day before, nou ja, een paar dagen van tevoren. Maar dit is de laatste werkdag voordat je aan iets groots gaat beginnen.
9: Ja, ik vertrek zondag al naar Nijmegen. Ja. En dan ga ik me een beetje installeren. En dan ga ik nog weer even terug naar huis. Je moet natuurlijk aanmelden voor die Nijmeegse Vierdaagse.
4: Ja, maar dat ga je doen, de Nijmeegse Vierdaagse.
9: Ja, zeker. Dinsdag begint het. Ik heb er echt zin in.
4: Zin in of kriebelt het ook?
9: Nee, echt zin in. Gewoon de sfeer, de muziek, alle mensen. Ja.
4: Leuk. Nou, dus. Ik hoor graag alles, dus hou me op de hoogte, zou ik zeggen.
9: Ga ik doen. En jij?
4: Ja, lekker weekend vieren natuurlijk. Ik ga komend weekend ga ik naar Tilburg toe, want de grootste kermis van de Benelux is er weer.
9: Ook
4: en, dan,
9: leuk,
4: en dan doe ik altijd vrijwilligerswerk daar. Vind ik altijd leuk. Dan altijd
9: super.
4: Allemaal radio maken daar en zo.
9: Ja, dus. Ja, gigantisch groot. Ja. Ja, ik ken het nog uit mijn studententijd. Echt fantastisch.
4: Ging je altijd overal in? Of?
9: Nee, dat niet. Nee, want ik word er echt kotsmisselijk van. Maar ja,
4: kijken, maar niet.
9: Ja, maar ook de sfeer. Gewoon leuk.
4: Ja, dat is wel gezellig.
9: Zeker.
4: Ja. Vandaag in het nieuws. In Almere komen bijna 200 woningen speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. In 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd en onze verslaggever die nam alvast een kijkje.
9: Ja, en de Zeewoldenaren hoeven voor het opbaren van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Zeewolde heeft sinds deze maand een eigen uitvaartcentrum. Het is een initiatief van uitvaartverzorgers Simon en Licia Rijnsburger. En die hoor je straks.

0: The Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Het is 6:08. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: In het centrum van Almere zijn afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefab-woningen gebouwd. De huizen zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en mensen uit de buurt.
0: Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Verslaggever Marielle Bakker spreekt met projectleider Thomas Lanfe van de Alliantie.
2: De bouw aan het Annapark in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lanfe van de Alliantie, hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Ja. Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne en omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren er wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
3: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: De Heartache Avenue van de Maisonettes. En daarvoor hoorde je Somber, My Body Isn't Ready. 18 minuten over 6 is het.
1: Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
0: Ja, tot nu toe moesten nabestaanden naar Lelystad of Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan dat nu ook in Zeewolde.
2: Welkom bij Uitvaartcentrum Zeewolde.
3: Liesje Rijnsburger geeft de rondleiding.
2: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
3: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
2: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten, het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
3: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
4: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras, en dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
3: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
4: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen, is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart

0: Dan hier niet, hè?
1: Nee, nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
0: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
1: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is nou enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
2: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En ja, dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
1: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier ja, gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
3: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.

0: go.
1: Before I go van Guy Sebastian. Richt naar binnen buitenland.
2: Ja, president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Trump wijst dat nog steeds aan als fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. Deze correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
3: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerder onderzoek

0: onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
1: Ja, de Amerikaanse inlichtingendiensten die concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag van 2020 niet door andere landen was beïnvloed. President Trump die suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
2: Minstens 5 Nederlandse sekswerkers en kennis- en expertisecentrum Shop uit Den Haag zijn afgelopen jaar geblokkeerd op WhatsApp. Blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV's Pointer. Moederbedrijf Meta geeft de geblokkeerde accounts zelden uitleg, waardoor ze moeilijk in bezwaar kunnen gaan. Veel sekswerkers gebruiken WhatsApp om afspraken met klanten te maken en contact met hen te onderhouden. Nou, in de gesprekken die Pointer voerde met de slachtoffers, het sekswerk Meld en Adviespunt en Bits of Freedom, worden grote zorgen geuit over de inmenging van een Amerikaans bedrijf dat bepaalt of sekswerkers in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk. In het uitvaartcentrum in Zeewolde zijn 3 opbaarkamers. Nabestaanden kunnen daar 24 uur per dag terecht. Het uitvaartcentrum is een initiatief van Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
4: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart. Dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden, maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden, alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
3: Aan het Anna-park in Almere Stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. De afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet, maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Lanfen van de Alliantie.
5: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
3: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en er komen stapelwolken tot ontwikkeling. In de loop van de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Bij meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noordwesten wordt het nog steeds zomers warm met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. In de loop van de avond lossen de meeste stapelwolken op en vervolgens wordt het overal helder.
8: In bijna elke straat staat er wel eentje, een buurtkastje. De hele week hadden we daar aandacht voor in Flevoland is Wakker in onze zomerserie. En zometeen de laatste aflevering.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: My favorite waste of time van Owen Paul. Het is 6:06.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes, vandaag Lara Arts uit Lelystad. Ze had een periode weinig te besteden.
0: Ja, en dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gineke Smit zocht Lara op.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat-ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel,
3: denk
2: ik. Hij is
3: groot geworden. Ja, we begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En het werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden. Met, nou ja, een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen
3: nog
2: we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen
3: uitziet. Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10:00 buiten. En dan staan er echt, nou ja, allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatum spulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want dat vind ik zonde weggooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Nou ja, wat ik al zei, om 2015, 16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb er echt elke week haal ik een. Oké, nou, en zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Het werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld, maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen van, joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lust jullie dit? Ja, dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede, maar het was echt altijd wel kielen, wat moet ik kopen, kindjes gaan voor, mijn huur, zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En dat heb toch, die hulp heeft mij toch zoiets, ja, van ik kan het, weet je wel. Een beetje hulp hier en daar, het geeft je hoop, het geeft je wat ademruimte. En ja, zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
4: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
5: Alsjeblieft. En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zoal in?
5: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groenten. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
5: Heel goed. Wij komen echt de week van de mei door.
2: Ja, want u heeft het nodig?
5: Ja, je hebt het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
5: En je verdient niet miljoenen, want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
5: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
6: Ik heb eigenlijk geen inkomen, dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, ja. Beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
6: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
6: Alles. Ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
7: Ik kom hier elke week.
2: Hoe is de sfeer hier?
7: Die is heel goed. Ja. Ik kom hier zaterdags ook van 10:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Ik kan heel goedkoop kleding halen. Ja, een soort, ja, er staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
7: Ook voor de gezelligheid, een beetje, ja, met mensen te praten en dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Ja, het is ook een goede stichting.
1: Positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze website en in de app.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 7:15, zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond. Ja, radio of tv.
1: In Langs de Lijnen omstreken. Ja, je kent Siep van de Ploeg toch wel, hè, van de kast.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat hij goed kan zingen, ja, dat wisten we wel. Maar dat hij ook enorm sportief is, nou, dat bleek afgelopen week. Waarom dat is, hoor je zometeen. Na Michael Jackson en Justin Timberlake met Love Never Felt So Good.

0: 12 minuten voor 7 is het. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur ging het over vrouwenbesnijdenis. Het is vakantie en veel gezinnen gaan op familiebezoek in hun land van herkomst. En voor een groep jonge meisjes schuilt daarin gevaar. Ze lopen risico op besnijdenis. En dat overkwam ook Lubna Abdul. Zij werd als 8-jarige ritueel besneden in Sudan en herinnert zich alles nog.
2: Er komt allemaal flashback, zo. Ik herinner alles. Alles, de geur, de foto's, de gezicht van een vrouw, alles, hoe mijn tantes op mij vastgehouden. Nog steeds kan ik niet fietsen, een beetje irritatie. En dus nu tegenwoordig heel hard, de zadel kan ik niet op fietsen.
1: In opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg hoe Nederland meisjes beter kan beschermen. Ze kwam uit bij de Britse aanpak. Daar kan de rechter een beschermingsbevel geven. De meisje mag dan niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Wie een overtreding gaat, kan tot 5 jaar cel krijgen.
3: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dus degene die de besnijdenis wilden uitvoeren of het gedwongen huwelijk aan het plannen waren, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
0: Nou, dat werkt dus wel.
1: Ja, nou, dat lijkt me een hartstikke goede aanpak, denk ik.
0: Snel maar doorvoeren dan, heren. In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK-voetbal. Argentijnse spelers die vierden dat met een spandoek met de tekst: de Malvinas zijn Argentijns. Ja, Malvinas, dat noemen wij dus de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
4: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost. Niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
0: Ja, het is nu weer opgeleid.
4: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd, ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, vooral bekend als zanger van de Friese band De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en hij rende ook een hele marathon. En dat deed hij dan in totaal 11 uur en 30 minuten over. En met die tijd verdiende hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. Ja, die wedstrijd in Spanje van afgelopen weekend zal hij niet snel vergeten.
5: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in de Groot Stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter. Dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden. Dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn. Maar het was genoeg, die tijd.
0: Ja, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Want ik dacht inderdaad 11 uur en 30 minuten. Kijk, alle respect, hè, dat is niet normaal wat je dan doet, wat je neerzet. Maar ik dacht wel van, het is niet een spectaculair snelle tijd.
1: Nee, dat is.
0: Maar het is wel voldoende voor dat WK Ironman op Hawaii.
1: Ja, blijkbaar. Ik weet niet dan wat dan een beetje de grens is.
0: Nee, maar hij was dus zelf ook verbaasd.
1: Ja, en dat snap ik ook wel. Als je als je hoort dat het 38 graden was, van een meter.
0: Dat is toch niet te doen? Ja, ongelooflijk. Nou, zo
1: dus,
0: knap.
1: Je moet er dus goed voor trainen. En dat doet Van der Ploeg samen met zijn broer. En die ook regelmatig meedoet aan triathlonwedstrijden.
5: Ze zei even, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, laten we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
0: Oh,
1: ja, hij heeft het over age groups, hè, leeftijdsgroepen.
0: Ja, dus ik denk voor zijn leeftijdsgroep was die 11 uur en 30 minuten was voldoende.
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, echt zo knap.
1: Ik zou het ook al een keer willen doen, maar moet zeggen, ik vind het wel heel heftig, hoor. Een hele marathon, 180 kilometer fietsen.
0: Ja, ik zou eerst met een sprint triathlon of met een kwart. Ja, daar kun je mee beginnen.
1: Ik ga beginnen met een 1.8 als je het goed vindt.
0: Ja, nee, dat vind ik al heel veel respect, Roy. Ja. Echt waar, echt waar. Oh, ik durf niet meer over mijn Nijmeegse Vierdaagse te beginnen.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel. Dat dacht ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
1: Dit is Flevoland.
5: Is dat spannend?
6: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners naar Lelystad of Harderwijk.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
12: Het is echt een inbreuk op de privacy en dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
11: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
13: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
11: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Flevoland is wakker van vrijdag 17 juli. Vandaag in het nieuws. In Almere komen bijna 200 woningen. Speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. En in 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd. Onze verslaggever nam alvast een kijkje.
10: En Zeewoldenaren hoeven voor een uitvaart van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Zeewolde heeft sinds deze maand een eigen uitvaartcentrum. Het is een initiatief van uitvaartverzorgers Simon en Lisha Rijnsburger. En die hoor je zo meteen.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: With You van Douwe Bob. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: In het centrum van Almere zijn de afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefabwoningen gebouwd. En die huizen die zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en mensen uit de buurt.
0: Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Het verslag is van Marielle Bakker.
2: De bouw aan het Annapark in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lamve van de Alliantie. Hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne en omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren er wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
0: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: The Roof Garden van El Giro.
1: Wat voor weer gaat het deze vrijdag 17 juli worden in Flevoland? We vragen het aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat deze dag verlopen?
2: Nou, we zien nu dat wolkenvelden en zon elkaar afwisselen. Komend uur komt de zon er weer iets beter bij. Maar vanmiddag zullen ook een paar stapelwolken ontstaan en het blijft waarschijnlijk helemaal droog. En dat bij temperaturen van 24 of 25 graden. Dus op zich wel een prima zomerdag, zou ik zeggen.
1: Ja, een prima zomerdag. Gaan we dat de komende dagen ook krijgen?
2: Nou, vanavond in ieder geval nog wel. Dan schijnt de zon nog volop. Maar komende nacht raakt het grotendeels bewolkt. En met die noordwestenwind wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. En zeker morgen gaan we dat merken. Want dan komt de temperatuur al lang niet meer zo hoog uit als de voorgaande dagen. Hij blijft een beetje steken op 20 of 21 graden. In de ochtend veel bewolking. In de middag af en toe ruimte voor de zon. En dat is ook wel de opmaat voor de nieuwe week.
1: De nieuwe week die gaat iets minder warm verlopen, hè?
2: Ja, de noordenwind die blijft doorwaaien. En daardoor blijft het toch echt wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De temperatuur blijft zo rond de 20 graden steken. Met soms wat meer bewolking en een bui. Af en toe ook wel wat ruimte voor de zon. Maar dat echt mooie zomerweer, dat zijn we dus voorlopig wel even kwijt.
1: Ja, Joline die is blij, want ze gaat de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dus die temperaturen zijn dan wel prettig, hè?
2: Zeker, zeker tijdens de start van de Vierdaagse is het een graad of 11 in de ochtend. Och. Dus eigenlijk wel perfect voor het wandelen.
1: Ja, ook misschien nog een vestje meenemen. Als we nog iets verder kijken, na woensdag, komt er nog een weersverandering aan of dat niet?
2: Nee, voorlopig nog even niet.
1: Oké, nou helemaal goed. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.
0: En een fijne dag.
2: Hetzelfde, doei doei.
0: Jo, tot straks.
1: Dan gaan we verder met het nieuws in Flevoland. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
0: Nou, tot nu toe moesten nabestaanden naar Lelystad of Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan dat nu ook in Zeewolde.
3: Welkom bij uitvaartcentrum Zeewolde.
4: Liesja Rijnsburger geeft de rondleiding.
3: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
4: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
3: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten. Het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
4: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
5: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
4: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
5: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
4: Ja, want dat kon tot nog toe niet hier in Zeewolde.
5: Nee, dat klopt. Als mensen niet de mogelijkheid hadden of niet het ervoor kiezen om een overledene thuis op te baren, dan moest een overledene eigenlijk gelijk buiten de gemeentegrenzen in Lelystad, Harderwijk of elders opgebaard worden.
4: Crematies en begrafenissen, dat kan hier niet, hè?
5: Nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
4: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
5: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
3: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
5: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
1: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.
0: En zometeen hebben we berichten uit binnen- en buitenland. Roy, wat hebben we?
1: Onder andere over het watertekort. Dat raakt natuurlijk de boeren, de tuinders, maar ook de vissen.

0: Ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droog vallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitsadviseur.
1: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard. Daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
0: Waterschappen in Nederland nemen nu ook maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. En gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Maar dat geldt niet voor drinkwater.
2: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Dat is al jaren een probleem en daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar ja, het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Nou, als gemeenten dat publiceren op internet, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Nou, dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeenten.
3: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers, waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: Ja, vaak is het onkunde of slordigheid. Het gebeurt niet expres.
0: President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020... die hij verloor van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim een nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
4: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
0: De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben er ook naar gekeken en die concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. President Trump die suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. Dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht. Aan het Anna-park in Almere stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, zorgpersoneel, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet. Maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Landve van de Alliantie.
10: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
9: Die woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk. In het uitvaartcentrum in Zeewolde zijn 3 opbaarkamers. Nabestaanden kunnen daar 24 uur per dag terecht. Het uitvaartcentrum is een initiatief van Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
11: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen, is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden, maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden, alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
9: Meer nieuws vind je op onze website en ook in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
14: Dankjewel. Ja, buurtkastjes. Je hebt ze in alle soorten en in alle maten. En de hele week hadden we daar aandacht voor bij Flevoland is Wakker in onze zomerserie. En zometeen de laatste aflevering.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Le Freak van Chic, 6 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes, vandaag Lara Arts uit Lelystad. Ze had een periode weinig te besteden.
0: Ja, dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gineke Smit zocht daarop.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel,
3: denk
2: ik.
3: Hij is groot geworden. Ja, we begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En dat werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden met een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen
3: nog
2: we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen uitziet.
3: Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10 uur buiten. En dan staan er echt allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatum spulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want vind ik zonder weg te gooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Wat ik al zei, om 2015, 16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. Toen dacht ik, oké, ik heb er echt elke week haal ik een. En zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Het werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld, maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen van, joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lus jullie dit. Dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede, maar het was echt altijd wel kielen. Wat moet ik kopen? Kindjes gaan voor. Mijn huur, zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En die hulp heeft mij toch zoiets, ja, van ik kan het, weet je wel. Een beetje hulp hier en daar. Het geeft je hoop, het geeft je wat ademruimte. En zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
4: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
5: En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zoal in?
5: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groenten. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
5: Heel goed. Wij komen echt de week van de mei door.
2: Ja, want u heeft het nodig?
5: Ja, ik heb het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
5: En je verdient niet miljoenen, want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
5: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
6: Ik heb eigenlijk geen inkomen, dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
6: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
6: Alles, ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
7: Ik kom hier elke week.
2: Hoe is de sfeer hier?
7: Die is heel goed, ja. Ik kom hier zaterdags ook van 10:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Ik kan heel goedkoop kleding halen. Staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
7: Ook voor de gezelligheid, een beetje met mensen te praten en dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Het is ook een goede stichting.
1: Positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze website en in de app. Dit is Sam Vender met Olivia Dean met Remy in bij Flevoland.

0: Het is 7:15. Flevoland is wakker met zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, en onder andere langs de lijnen omstreken. Daar ging het over Siep van der Ploeg, bekend van De Kast, de Friese band De Kast. Ja, hij heeft 3,8 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst en een hele marathon gerend.
0: Zo.
1: Ja, en hoeveel minuten of hoeveel uur hij dat heeft gedaan, dat hoor je zo.

0: De Bos van de Braxtons. Het is zo'n beetje 8:10. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Op tv in Nieuwsuur ging het over vrouwenbesnijdenis. Het is vakantie en veel gezinnen gaan op familiebezoek in hun land van herkomst. En voor een groep jonge meisjes schuilt daarin gevaar. Ze lopen namelijk risico op besnijdenis. En dat overkwam ook Lubna Abdul. Zij werd als 8-jarige ritueel besneden in Sudan en herinnert zich alles nog.
2: Er komt allemaal flashback, zo. Ik herinner alles. Alles, de geur, de foto's, de gezicht van een vrouw, alles, hoe mijn tantes op mij vastgehouden. Nog steeds kan ik niet fietsen, een beetje irritatie. En dus nu tegenwoordig heel hard, dezelfde kan ik niet opfietsen.
0: Verschrikkelijk, hè?
1: Dat is echt verschrikkelijk. Ja, in opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg hoe Nederland meisjes beter kan beschermen hiertegen. En ze kwam uit bij de Britse aanpak. Daar kan de rechter een beschermingsbevel geven. En een meisje mag dan niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. En wie dan in overtreding gaat, kan tot 5 jaar cel krijgen.
3: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dus degene die de besnijdenis wilden uitvoeren of het gedwongen huwelijk aan het plannen waren, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
0: Nou, snel hier invoeren maar dan.
1: Lijkt me wel.
0: In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK-voetbal. Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek met daarop de tekst: de Malvinas zijn Argentijns. Ja, de Malvinas, dat noemen wij de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Kiki Brulman is hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En zij vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
4: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
0: Ja, het is nu weer opgeleid.
4: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd: ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, vooral bekend als zanger van de Friese band De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en rende een hele marathon. En daar deed hij dan 11 uur en 30 minuten over. Ja, in totaal is dat 690 minuten, dus dat is een flinke aantal. Met zijn tijd verdiende hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. Ja, en die wedstrijd in Spanje van afgelopen week, die zal Siep niet snel vergeten.
5: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in de Groot Stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter, dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden, dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn, maar het was genoeg die tijd.
1: 38 graden en dan hardlopen. Je moet er maar aanstaan. Nou ja, Van der Ploeg die heeft goed getraind samen met zijn broer, die ook regelmatig meedoet aan triathlonwedstrijden.
5: Zei van, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
1: Ja, dat is
0: ontzettend knap hoor.
1: Knap, hè? Ja. Ja.
0: Want hij is 60 jaar dus.
1: Hij is 60 jaar, net 60 geworden, ja.
0: Ja, echt respect, ongelooflijk knap.
1: Ik doe het ook gedaan.
0: Dan kun je natuurlijk alleen maar muziek draaien van De Kast. Wat ik ben, samen met Maaike Schuurmans.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je me beseft dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel. Ik dacht, oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
0: Dit is Flevoland.
4: Is dat spannend?
5: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. En hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
13: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
12: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
14: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though.
12: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere komen bijna 200 woningen speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. In 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd. En onze verslaggever die nam alvast een kijkje.
10: En de Zeewoldenaren hoeven voor een uitvaart van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Want Zeewolde heeft nu sinds een maand een eigen uitvaartcentrum.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Start Me Up van de Rolling Stones. 8:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: In het centrum van Almere zijn afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefabwoningen gebouwd. De huizen zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en de mensen uit de buurt.
0: Ja, het is een project van de woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Verslaggever Marielle Bakker.
2: De bouw aan het Annapark in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lamphe van de Alliantie, hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne en omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren er wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
3: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: de Fever Dream van Alex Warren.
1: We gaan naar het weer in Flevoland. Jeroen Elvering van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hadden de afgelopen dagen een prachtig zomerweer. Gaan we dat vandaag ook nog terugzien?
2: Ja, vandaag eigenlijk voor een laatste dag echt prachtig zomerweer. Deze ochtend wat wolkenvelden en zon. En vanmiddag vooral wat stapelwolken en zon. Blijft grotendeels droog. Misschien in de Noordoostpolder een verdwaalde bui later vandaag. Maar met temperaturen van 24 of 25 graden is het echt zomers vandaag.
1: Ja, 24, 25 graden. Een goed temperatuurtje. Vanavond gaan we dan, gaat de temperatuur nog een daling inzetten?
2: Ja, uiteindelijk wel. De noordwestenwind trekt nog wat verder aan het begin van de avond. En dan gaat de temperatuur al snel onder de 20 graden uitkomen. En komende nacht raakt het bewolkt bij een graad of 17. En morgen is dan ook echt wel even ander weer dan we gewend waren. Veel wolkenvelden, in de middag af en toe zon. En daarbij ja, toch 20 of 21 graden. Toch echt wel een stuk frisser dan de voorgaande dagen. Op zich klinkt 20 graden helemaal niet slecht. Maar we komen echt van dagenlang 25 graden of meer.
1: Ja, en die temperaturen die gaan we de rest van de week ook nog zien. Hè? Volgende week ook.
2: Jazeker, met die noordenwind wordt gewoon koelere lucht aangevoerd. Ook veel bewolking. Af en toe valt uit het wolkendek ook een spatje regen. Woensdag kunnen er zelfs een paar flinke buien vallen. En dat bij temperaturen rond 20 graden.
1: Jeroen Elvering van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
0: Ja, tot nu toe moesten nabestaanden naar Lelystad of naar Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan het nu ook in Zeewolde.
3: Welkom bij uitvaartcentrum Zeewolde.
4: Liesje Rijnsburger geeft de rondleiding.
3: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
4: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
3: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten, het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
4: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
5: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
4: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
5: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledenen bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
4: Ja, want dat kon tot nog toe niet hier in Zeewolde.
5: Nee, dat klopt. Als mensen niet de mogelijkheid hadden of niet het ervoor kiezen om een overledene thuis op te baren, dan moest een overledene eigenlijk gelijk buiten de gemeentegrenzen in Lelystad, Harderwijk of elders opgebaard worden.
4: Crematies en begrafenissen, dat kan hier niet, hè?
5: Nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
4: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
5: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is nou enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
3: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
5: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
1: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.

0: Dat hangt een grijs gordijn van rook.
1: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
0: Ja, hij hoopt dat het snel voorbij gaat. En ze gebruiken mondkapjes. Die hadden ze nog over van de coronatijd. Dus die konden ze weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies trouwens om zo min mogelijk naar buiten te gaan.
3: Oh jee, ja, dat is, ja, snap het wel. Maar ja, want een luchtje scheppen is in dit geval natuurlijk ook niet gezond. Dus ja.
0: Nee, want dan proef je, we hoorden het net ook op NOS, je proeft gewoon de smaak van...
3: Dat is niet gezond, nee. Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
4: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
3: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Nou, dat geldt gelukkig niet voor drinkwater.
0: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is dat een probleem en wordt er ook voor gewaarschuwd. Maar het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van de AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, dan moeten de privégegevens worden weggelakt. Maar ja, dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeenten.
5: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Vaak is het onkunde of slordigheid en het gebeurt dan niet expres.
3: President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim een nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
6: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
3: De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Nou, president Trump suggereert dus het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
0: Dan moet je daar dan niet ook gewoon je identiteitsbewijs laten zien, net zoals hier in Nederland als je gaat stemmen?
3: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Ja, oké.
3: Maar goed, het is dus al vaker ontkracht wat hij beweert, president Trump.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. Dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht. En aan het Annapark in Almere Stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. De afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet, maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Lanfe van de Alliantie.
12: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
11: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en in de app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
15: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes. En vandaag het verhaal van Lara uit Lelystad. Bij haar begon het klein met een kratje groente uit de moestuin dat ze voor haar huis neerzette. Maar ja, dat is nu uitgegroeid tot een grote kast voor haar woning. En een stichting die elke week boodschappentassen uitdeelt aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zometeen hoor je haar verhaal.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 7:07.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Lara Arts uit Lelystad. Zij had een periode weinig te besteden.
0: En dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gineke Smit zocht Lara op.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat-ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dit is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel,
3: denk
2: ik.
3: Hij is groot geworden. Ja, we begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En dat werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden. Met een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen
3: nog
2: we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen
3: uitziet. Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10:00 buiten. En dan staan er echt allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatumspulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want vind ik zonde weg te gooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Wat ik al zei, rond 2015, 16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. Toen dacht ik, Oké, ik heb er echt elke week haal ik een. En zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Het werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld. Maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Het was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen. Van joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lust jullie dit. Ja, dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede, maar het was echt altijd wel kielen. Wat moet ik kopen? Kindjes gaan voor. Mijn huur, zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En dat heb toch, die hulp heeft mij toch zoiets, ja, van ik kan het, weet je wel. Een beetje hulp hier en daar. Het geeft je hoop. Het geeft je wat ademruimte. En ja, zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
4: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
5: Alsjeblieft. En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zo al in?
5: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groenten. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
5: Heel goed. Waar kom ik echt de week van mij door?
2: Ja, want u heeft het nodig?
5: Ja, ik heb het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
5: En je verdient niet miljoenen, want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
5: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
6: Ik heb eigenlijk geen inkomen, dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
6: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
6: Alles. Ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
7: Ik kom hier elke week.
2: En hoe is de sfeer hier?
7: Die is heel goed. Ja. Ik kom hier zaterdags ook van 10:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Ik kan heel goedkoop kleding halen. Staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
7: Ook voor de gezelligheid, een beetje met mensen te praten en dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Het is ook een goede stichting.
1: Positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze app en onze website. Zonmilieu ga je nu horen met Dark Before the Dawn.

0: The Real Thing van Lisa Stansfield. 10 minuten voor 9. Nog wat zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK voetbal. En Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek met de tekst: de Malvinas zijn Argentijns. En dat noemen wij dan de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op onderzoek. Kiki Breulman, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
2: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
1: En dat is nu dus weer opgeleid.
2: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd: ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen, zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, de zanger van De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en rende ook nog eens een hele marathon. Nou, daar deed hij 11 uur en 30 minuten over. En met zijn tijd verdient hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. De wedstrijd in Spanje zal hij niet snel vergeten.
3: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in een groot stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter. Dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden. Dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn. Maar het was genoeg, die tijd.
0: Ja, knap zeg. Ongelooflijk. Ja. Van der Ploeg die traint samen met zijn broer, die ook vaak meedoet aan triathlonwedstrijden.
3: Zei even, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Zo knap.
1: Ja, ik doe het hem niet na hoor, denk ik, toch? 11 uur?
0: Nee.
1: Nu nog niet. Nu nog niet.
0: Nee, maar dat is Siep van der Ploeg is 60?
1: 60, ja. Ja. Oh, dat heb ik nog even.
0: Ja, zo. Tegen die tijd lukt het jou.
1: Ja, dan kan ik het.
0: Twee vingers in de neus.
1: Zeker. Tot zover Flevoland is wakker voor deze week. Jij gaat nog een uurtje verder met Flevoland Muziekland.
0: Ja, absoluut.
1: Met leuke nummers. En als je ook een verzoekje hebt, 0320 28 50 50. Ze zijn welkom.

0: Dit is Flevoland.
1: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
0: Dit is Flevoland.
4: Is dat spannend?
5: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. En hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
13: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
12: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Het is 9:03. Zometeen in Flevoland Muziekland gaat Wem je wakker maken.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Met Joliene Dalstra.

I Follow Rivers van Triggerfinger. En daarvoor hoorde je Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. 9:12 op vrijdag de 17e juli. Ah, wat verkoeling. Ik hoor om me heen, nou, de meeste mensen die zeggen van, vindt wel even lekker. Even niet zo heet, even de warmte het huis uit, even bijkomen. Nou, dat is misschien wel fijn inderdaad. Hoe laat leven we? 9:13, zei ik al. Ja, ik kijk al vast een beetje vooruit toch naar de maand augustus. Want ja, vrijdag 21 augustus, dan is het zover. Dan begint Lowlands weer. En ik vroeg me af, goh, is dat nou al uitverkocht? Nee, is nog niet uitverkocht. Nou, de organisatie van Lowlands, die maakt zich geen zorgen. Maar ja, vorig jaar waren het toch alle 65.000 kaarten binnen 20 minuten verkocht. Nou, dit jaar is dat wat anders. Ruim 5 maanden na de start van de verkopen zijn er nog kaartjes te krijgen voor het festival. 21 augustus dus begint het. En dan tot en met zondag de 23e augustus. Het hele festival in Biddinghuizen. We zien dat bezoekers hun aankoopbeslissing dit jaar wat later nemen. Terwijl de interesse onverminderd groot is. Dat zegt marketingmanager Daan Floren van Lowlands. De organisatie noemt de langere verkoopperiode niet uitzonderlijk. Nou, hoe duur is dat dan, zo'n weekendticket voor Lowlands? €365. De organisatie wil niet zeggen hoeveel tickets er precies zijn verkocht. En ook op de vraag of Lowlands dan verwacht om alsnog uitverkocht te raken. Nou, daar komt niet echt een antwoord op. We kijken met veel vertrouwen uit naar een sterke, mooie en goed bezette editie, zegt diezelfde Daan Floren. En aan de line-up ligt het dus niet, zegt de organisatie. En ik heb even gekeken wie er komen. Nou, deze zanger komt ook hoor. Somber, dit is 12 to 12.

Wolter Kroes, Route du Soleil. Nou, gelukkig, hè, hij is weer helemaal open. Die Route du Soleil was natuurlijk een tijdje afgesloten vanwege de natuurbranden. Maar je kunt gewoon weer lekker doorkachelen richting Frankrijk. Ze doen er ook wel alles aan, hè, die Fransen, om die Nederlanders nog een beetje tegen te houden. Zullen we eens even kijken waar Kiek is geweest? Twee foto's voor je in beeld. En dan aan jou de uitdaging om te kijken wat daar net even anders is. Twee foto's van de kermis bij Polderfest in Dronten, 14e editie. Begon ooit als een bescheiden verjaardagsfeestje. Nou, dat is uitgegroeid tot iets heel leuks. Nou, aardig druk hier. Leuke draaimolen. Altijd leuk, hè, voor kinderen. Ja. Maar ja. Ik zie hem. Ja, je moet even... Nou, hij is te doen. Je moet even goed kijken, maar... je hebt tot 11 uur de tijd, hè. Het is nu 21 minuten over 9. Dus wil je een leuke prijs binnenslepen, zo vlak voor het weekend? Nou, dan zou ik een poging wagen. Dan zou ik zeker meedoen. Want die prijzenkast, lekker gevuld voor je. Earth, Wind

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. En dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Voordat gekozen werd voor de Vaartweg in Lelystad als plek voor een nieuw afvalcentrum, vielen 4 andere locaties af. Blijkt uit een rapport dat deze week is vrijgegeven aan de gemeenteraad. Omwonenden zijn tegen de komst van het afvalcentrum op industrieterrein Noordersluis. De raad moet nog een definitieve beslissing nemen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Abonnees van Netflix keken het afgelopen halfjaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Al die kijkuren hebben ook geleid tot een hogere omzet. Bij een verkeersongeval bij het Groningse Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid. Onder meer op de WW en de VIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
8: Ik neem je zometeen heel wat jaartjes mee terug in de tijd. Mooi muzikaal jaar en dat doe ik met een geweldig mooi nummer over de zomer.
11: Goedemorgen.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. Het is 9 minuten over 9:30.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ach, we gaan terug naar het... kan ik dat zeggen? Ja, legendarische jaar 1977. Jawel, Star Wars veroverde de bioscoop. De Atari-computer kwam de huiskamer binnen. En ja, die hitlijsten. Ach, hier smolten we toch allemaal bij weg. Bij die fantastisch mooie stem van Rob de Nijs. Hij bracht zijn iconische single Het werd zomer uit. Ja, die mag ik je niet onthouden. Die is zo... Ja, die is te prachtig. Rob de Nijs, ja. Die leeftijd, hè? Wat was dat ook alweer? Hij bezingt het zelf.

Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Ja, don't go yet, Camila Cabello. Nou, nog een minuutje of 10. Dan ga ik er toch echt vandoor.

veel te lange lacht van Jeffrey Kuipers. En daarvoor Camila Cabello, Don't Go Yet. Het is 8:14. Muziek van de Bee Gees, nummer uit 1997. Ach, ze zingen over een verloren liefde. Die hebben we allemaal toch wel gehad. Ik wens jou een fantastisch mooi weekend en tot over een weekje.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Als we beseffen dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, dacht ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
1: Dit is Flevoland.
5: Is dat spannend?
6: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
10: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. En de twee vervallen gebouwen van Getronics langs het spoor in Lelystad zijn opgekocht. Het is de bedoeling dat er huizen komen.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel voor het nieuws van de verkeersinformatie. ANWB meldt geen vertraging op Flitsmeister. Meldt 1 snelheidscontrole op de N50 in Ens, is dat bij 262,9. Staan ze elke dag. Het zal me niks verbazen. Dat is volgens mij die focusflitser, of die flexflitser. Zo'n enorme bak met een camera erop. En die kunnen ze dan af en toe een beetje verplaatsen. Maar hij staat nu in ieder geval weer op die N50 bij Ens, bij 262,9. Komt trouwens toch nog een vertraging binnen op de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband. 4 minuten, dan weet je het. De ketelbrug die is weer open en dicht. licht aan het gaan. Uurtje Flevoland Muziekland. Wat denk je dat wij zometeen voor jou hebben? Heerlijke muziek van Dasha. En we beginnen met een feestje van Cool and the Gang.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
23: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Goedemorgen.
28: Flevoland Muziekland.
27: Arnoud Leket.

Ook dit valt in de categorie country music uit Amerika. Het is gewoon popmuziek. We hebben het al wel vaker gezegd. Country muziek is niet met cowboylaars en de hoed op. Nou, voor sommige mensen in hun ogen zien, uitzien dat gekke pasjes maken. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon popmuziek. Dasha is dat. Het Austin, daarvoor Cool in the Gang en Celebration. Ja, we gaan alvast het moment vieren dat je vandaag vakantie krijgt. Want vanaf vandaag gaat heel Nederland vakantie krijgen. Tenminste, zijn alle scholen in ieder geval dicht. Goedemorgen allemaal, 17 juli is het. Jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ik hoop dat je een heel fijne dag hebt. En dat je misschien ook wel lekker op vakantie mag gaan ook. Je bent samenjarig met het Nederlandse fotomodel Sophie Oosterwaal. Ze is 36 jaar geworden vandaag. Zangeres van de Britse meidenband Atomic Kitten, Natasha Hamilton, die is ook jarig. Zij is vandaag 44 jaar geworden. De man die op het veld werd gehecht, Jaapie Stam, voormalig verdediger, keiharde verdediger was dat. Hij heeft ook nog wel tegen Argentinië gespeeld, hè, toen die beroemde wedstrijd met ook met Dennis Bergkamp kwam. Jaapie Stam wordt vandaag 54 jaar. Verder is jarig Marielle Tweebeke, de presentatrice, wordt 55 jaar. Lou Barlow, de Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter, die wordt vandaag 60 jaar. Angela Merkel, de Duitse politicus en de eerste vrouwelijke regeringsleider in Duitsland was dat. Angela wordt vandaag 72 jaar. En weet je wie er ook jarig is? Derek de Lind, de acteur uit Gooise Vrouwen. De beste acteur. Nooit tekst gehad, in die hele serie niet. Dat is het wonderlijke eraan ook. Hij hoeft alleen maar te spelen. Of niks te zeggen. Nee, prachtig is dat. En Camilla Parker Bowles, ja, de echtgenote van de Britse koning Charles, die is vandaag ook jarig. Die is 79 jaar geworden. En weet je wie er ook jarig is? De Hof, oftewel David Hasselhoff.

Nou, vanmiddag wordt menige hitlijst weer bekendgemaakt. Zal nou Rutger van Barneveld wel die eerste plek hebben overgenomen van Justin de Wild of niet? Of blijft het gewoon 1 en 2, Justin en Rutger? Dit was in ieder geval Cheerio. En daarvoor een jarige David Hasselhoff. De Hof wordt hij ook wel genoemd. Looking for Freedom, zijn grootste bekendste meezinger. David is vandaag 74 jaar geworden. Ja. Zie hem nog zo rennen over dat strand, hè? Of in die auto, ook prachtig. We gaan even ons bezighouden met de foto van Kiek. Die is bij het Polderfest geweest. En daar heeft hij een fotootje gemaakt, een kiekje gemaakt, hè? En daar is hij mee aan het kieken geweest. Hij heeft er iets bijgekiekt, of weggekiekt, of verkiekt. Veranderd dus ook. Vind ik altijd wel leuk, hoor. Zo'n attractie is dit, hè, voor die kids. Circus World is dat. Een draaimolentje, een klein draaimolentje. Maar wel heel erg leuk voor ze. Bij de mainstage, de timetable, die zien we daar links bij het Polderfest. Wat is er nou veranderd? Zou het in die zuilen zitten waar dan de tijdsblokken op staan? Welke artiest hoe laat optreedt en waar? Of zit het meer in het draaimolentje? Of mensen? Dat kan natuurlijk ook. Soms haalt hij gewoon mensen weg of zet hij mensen erbij. Of hebben ze een keer een andere kleur t-shirt aan. Nou, ik zie het niet zo 1, 2, 3, maar er zit wel heel veel detail in deze foto's. En, Nou, eigenlijk zo moeilijk is die niet. Ik zie hem nu in één keer ook. En ik ben in ieder geval met vlag en wimpel geslaagd, wat dat betreft. Heb jij het ook gezien? Geef hem maar door. 0320 28 50 50. Zometeen Bruno Mars. Maar hier is Marvin Gaye en Tammy Terrell.

De mega-artiest die live misschien nog wel beter klinkt en beter is dan op de platen. Ik heb het natuurlijk over deze Bruno Mars en All My Soul. En daarvoor Marvin Gaye samen met Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. Straks eventjes na 11 uur, dan gaan we praten met Els Lucas over juridische zaken. En dat gaat eigenlijk een beetje over dat afgelaste evenement of afgelaste evenementen in het geheel. Door de temperatuur bijvoorbeeld. De afgelopen weken hebben we daar wel vaak mee te maken gehad. DEFCON 1 is natuurlijk afgelast, maar waar heb je dan als consument recht op als je zo'n kaartje hebt gekocht? Moet je je dan maar klakkeloos overgeven aan de regels die ze stellen en zeggen ze, nou, het kaartje is gewoon geldig voor volgend jaar? Maar ja, misschien denk je van, ja joh, ik weet niet wat de planning is voor volgend jaar of hoe het eruit ziet of wat dan ook, maar ik wil gewoon nu mijn geld terug. Kan je daar dan aanspraak op maken? Of heb je daar een

Deze zaken met Els Lucas. En we hebben vanmiddag ook weer een leuke nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Met Emmanuel, hij is een geboren entertainer met roots in Ghana. En over een geboren entertainer, ja, een van de mannen die al jarenlang op het toneel staat in diverse musicals, voorstellingen, kluchten, televisie, radio, stemacteur Arie Coupé. Nou, dat wordt echt een leuk gesprek. Maar eerst muziek van Piet Veerman. Hij is de nummer 1 hit. Dit is Sailing Home.

0: lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort IT

0: Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 10:30, goedemorgen. De sloop van de Getronics-gebouw in het centrum van Lelystad kan beginnen. Een vastgoedbedrijf uit Apeldoorn heeft de vervallen panden langs het spoor gekocht. Het is de bedoeling dat op die plek ruim 300 huizen komen. Die zouden dan in 2030 klaar moeten zijn. Voordat gekozen werd voor de vaartweg in Lelystad als plek voor een nieuw afvalcentrum, vielen vier andere locaties af. Blijkt uit een rapport dat deze week is vrijgegeven aan de gemeenteraad. Omwonenden zijn tegen de komst van het afvalcentrum op industrieterrein Noordersluis. De raad moet nog een definitieve beslissing nemen. En tot zover het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
7: Dan de verkeersinformatie, geen vertragingen gemeld.
9: Joepie,
7: het is bijna weekend, ik weet het. Flitsmeister die meldt wel één snelheidscontrole. En die staan op de N50. In Ens is dat bij 262,9. En zometeen gaan we terug naar 1977. Een uurtje geleden hebben we al Rob de Nijs gehoord met Het werd zomer. Maar er staat nog een mooie, stevige Nederlandstalige plaat in die hitlijst van week 29, 1977. Welke dat is, je hoort het zometeen.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.

0: Taylor Swift en Opa Light. En daarvoor die ELO en Mr. Blue Sky.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1977, voor Nederland een bewogen jaar. Maar er gebeurden ook veel leuke en bijzondere dingen. Op film- en televisiegebied bijvoorbeeld. De film Soldaat van Oranje ging in productie. Werd later een van de beroemdste Nederlandse films ooit. Disco was enorm populair. De film Saturday Night Fever die zorgde ervoor dat dansen en discomuziek een enorme rage zouden worden en nog steeds zijn. Het winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht werd officieel geopend. Destijds was het het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. In Amsterdam werden nieuwe metrolijnen geopend, waaronder de Geinlijn en de Gasperplaslijn. Dat is een belangrijke uitbreiding van het openbaar vervoer. En die Geinlijn had overigens niks te maken met Max Tailleur, hoor. Dat is echt voor de ouderen onder ons, hè. Sport dan. Wielrenner Jan Raas die won voor de eerste keer de Amstel Gold Race. Dat was het begin van een indrukwekkende carrière voor Raas. Nou, ik zei het net al, disco overheerste de hitlijsten met artiesten als de Bee Gees, ABBA en Boney M. En in Nederland waren artiesten als BZN en André Hazes erg populair. Mama, hè, dat was toen de grote hit van hem in 1977. Rolschaatsen werd ook een enorme trend. En dat is nu weer een trend aan het worden. Overal ontstonden rollerdisco's, waar mensen op discomuziek konden skaten. Ja, je verzint het niet, hè. En prinses Beatrix die opende verschillende grote projecten, waaronder dus Hoogkaterijnen. En was een veelgeziene publieke figuur. Maar er waren in 1977 ook wat minder leuke gebeurtenissen, zoals de treinkaping bij de Punt, de gijzeling in Bovensmilde en de vliegramp op Tenerife, waarbij een KLM-toestel betrokken was. Toch was het ook een jaar van nieuwe infrastructuur, populaire films, sportprestaties en de opkomst van de discocultuur. En we maakten kennis met een bandje uit de Achterhoek.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 77 met Normaal.

Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En daarvoor heeft hij 77 de achtergrondsgroep Normaal. En je hoorde ze met een van hun eerste hits. En dat ging natuurlijk over Ali. De foto van Kik laat ik je nog een keertje zien. Je hebt nog een goede 10 minuten de tijd om even je antwoord door te geven. Misschien bellen we jou straks dan wel om 11:45. En als je dan weer het goede antwoord geeft, kunnen we je blij maken met een mooie prijs. We hebben echt heel mooie prijzen. En misschien zeg je ook wel van nou, ik ga op vakantie. Dus gewoon een geldbedrag zou ook wel leuk zijn. Nou, dat behoort ook tot de mogelijkheden. Zomaar een leuk bedrag van bijvoorbeeld €50 netto op je rekening. Het kan zomaar gebeuren. Moet je Len even antwoord geven op de vraag, wat is er veranderd op deze twee foto's? Ten opzichte van elkaar natuurlijk, hè. Links is het origineel, rechts is de veranderde foto. En als je hem hebt, dan slaag je met vlag en wimpel. Geef het door via 0320 28 50 50. Dit is de nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En zometeen Diana Ross en The Chain Reaction.

0: Dit is Flevoland.
1: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort. Ook in Almere.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, dacht ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
0: Dit is Flevoland.
4: Is dat spannend?
5: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De sloop van de Getronics-gebouwen in het centrum van Lelystad kan beginnen. Een vastgoedbedrijf uit Apeldoorn heeft de vervallen panden langs het spoor gekocht. En voordat gekozen werd voor de vaartweg in Lelystad als plek voor een nieuw afvalcentrum, vielen 4 andere locaties af.
11: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 11 minuten. En de andere kant op voor het knooppunt Emmeloord 4 minuten. En tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk ook nog eens keer 4 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. En de N307 Kampen-Horen voor boven Karspel 6 minuten vertraging. Fred Marsten meldt een snelheidscontrole op de N50 in Enschede bij 262,9. Heb je meer informatie over de snelheid? snelheidscontroles. Geef ze door via de app van Flitsmeister. Zometeen advocaat Els Lucas bij ons in de uitzending. Gaan we het hebben over juridische zaken. Waar heb je eigenlijk juridisch gezien recht op als je het evenement wordt afgelast waar je zo lang al voor gespaard had?
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterrenslot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, weet je, ik dacht, doe even een Frans plaatje. Kan mijn Frans alvast een beetje opvijzelen.
1: Ja, je gaat lekker
0: volgende week in Frankrijk zitten.
1: Hè? Heerlijk, hè?
0: Ja, ja, want schijn je met Engels niet altijd overal uit te komen.
1: Nee, over het algemeen houden zij stug vast aan het Frans. Dat doen wij in Nederland niet met onze taal. Want ik merkte van het weekend
0: weer op. Weinig Frans.
1: We gingen ook niet Nederlands namelijk meer in Amsterdam bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Ik merk dat ik automatisch met Engels begin met bestelling of zo bij de horeca.
0: Ja, moet je niet doen. Je bent gewoon in Nederland natuurlijk.
1: Ja, maar er wordt nergens in het Nederlands teruggesproken meer hoor, in Amsterdam.
0: Nee, is moeilijk.
1: Ja,
0: ja, dat is very moeilijk. Very difficult.
2: Ja. Zo'n grote stad, dan mag ik niet komen, joh.
1: Oh, nee? Hey. Je komt zelf uit Lelystad, dat is ook een grote stad.
2: Nee, hey, ik ben een Rotterdammer, hè?
1: Ja, dat weet ik, maar je woont toch al lang in Rotterdam?
2: Nee.
1: Nee. Maar leuke mensen komen allemaal uit Rotterdam, Arnoud. Ja, toch?
3: Het is zomer. Oh. Dit is Flevoland.
1: Wordt gelijk weer gebruikt.

0: Harry Styles en The American Girls. 13 minuten over 11 is het geworden. Goedemorgen.
1: En het is tijd om juridische zaken te gaan bespreken. Natuurlijk met Els Lucas. We hoorden daar net al eventjes. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: We gaan het over afgelaste evenementen hebben. Zoals DEFCON 1 bijvoorbeeld. Dat was onlangs het geval. Ja, mensen die een ticket hebben gekocht. Waar hebben die mensen eigenlijk recht op?
2: Heel verdrietig, hè? Ja. Nou, wat in ieder geval geldt is dat wanneer het evenement in het geheel wordt afgelast, je als koper van een kaartje recht hebt op volledige vergoeding van de kaart die je hebt aangeschaft en eventuele servicekosten die daarbij gerekend zijn. Daar heb je gewoon recht op. En wat in dit geval bij DEFCON dan speelde, was dat ze ook de mogelijkheid hebben geboden om een kaartje in te wisselen voor een kaartje voor het volgende jaar, 2027. Mm.
0: Maar kortweg, je mag op dat moment mag je gewoon zeggen van nou ja, jammer, maar ik wil gewoon geld terug hebben nu en wel direct.
2: Je hebt gewoon recht op geld terug. Als je niet een
0: altijd?
2: Een ja,
0: okay.
2: Zeker.
0: Ja.
2: En je moet wel een beetje uitkijken in de zin van er zijn natuurlijk mensen die kopen bij het eigen ticketbureau, maar er zijn ook mensen die via ticketswap aan een kaartje zijn gekomen.
1: Dan en, krijg je het niet.
2: Ja, je hebt wel recht op geld terug, maar de organisatie boekt de betaalde kosten terug aan de oorspronkelijke hoofdboeker. En die heeft dat natuurlijk doorverkocht via de ticketswap.
0: Oh.
2: En ze hebben een systeem bedacht bij ticketswap dat als er een refund plaatsvindt, dat het dan dat geld wordt gereserveerd bij ticketswap en dat het dan doorgaat naar degene die het kaartje via de ticketswap heeft gekocht. Dus ook dan.
0: Dus dat is wel afgebakend.
1: Nou, is het natuurlijk in dit geval wel zo dat mensen natuurlijk ook van heinde en ver naar het evenement komen. Absoluut. Zelfs vanuit het buitenland.
2: Ja.
1: En die dan een hotel boeken.
2: Ja, ik hoorde inderdaad mensen met de trein, vliegtuigen. Ja. Die voor een aantal dagen kaarten hadden. Dat valt niet onder het risico van de evenementsorganisatie.
0: Hmm.
2: Veel mensen zullen misschien wel een doorlopende reisverzekering hebben. Ook dagjes uit en nachtjes ergens verblijven zouden daaronder kunnen vallen.
0: Ja.
2: Dan kan je dat daar claimen. Maar anders is het jammer. Maar helaas, dan ben je die kosten in ieder geval kwijt. Die hoeft de organisatie niet te voldoen.
0: Hmm. En is dat ook zo als bijvoorbeeld, nou, zo, nu was dus de factor het weer.
2: Ja.
0: Niet slecht weer, want dat hebben we ook wel eens gehad. Dat in één keer onweer is in het Olympisch Stadion met het concert van Lil Kleine. Die man die heeft net 2 liedjes gezongen en er wordt gesmeerd. Iedereen naar buiten toe, want er komt zwaar onweer.
2: Ja.
0: Dan kan daar de organisator niks aan doen? Valt het onder overmacht of zo?
2: Ja, dat is een vorm van overmacht. En dan zullen ze ongetwijfeld ook kijken van hoeveel heeft wel door kunnen gaan, hoeveel niet. Daar zal de organisatie best een handreiking in doen.
0: Ja.
2: Je kan het natuurlijk ook hebben bij in DEFCON geval was er ook een code rood alarm
0: voor de hitte
2: van de KNMI.
0: Ja.
2: En als dat speelt, dan kan je als organisatie zeggen, ja, wij zijn gebonden aan die regels, dus we mogen ook niet van start gaan. Maar het kan ook gebeuren dat je een evenement hebt waarin een aantal artiesten verstek laten gaan, terwijl je juist daar graag voor had willen komen.
0: Ja, maar dat staat allemaal in contracten, dat is allemaal afgebakend.
2: Dat is afgebakend, maar het is wel zo dat als dat nou de hoofdact is, dan heeft de organisatie ook wel wat uit te leggen met de noodzaak tot vergoeding.
0: Dat moeten zij dan maar weer bij de artiest gaan verhalen, of niet?
2: Ja, dat zal afhangen van het contract dat ze met de artiest hebben. Maar als echt de hoofdacts dan afvallen en er zijn nog wel wat B-bandjes of C-bandjes die komen spelen. Ja, dat zijn dan niet de grote trekkers van het evenement.
0: Ja.
2: Dus daarin is ook wel enige verplichting op de organisatie om daar dan een vergoeding tegenover te stellen.
0: Moet je dat op bepaalde formele manieren doen? Moet je ze dan aansprakelijk stellen of wat dan ook?
2: Nou,
0: zijn de standaardbrieven?
2: Die zijn te vinden in ieder geval op de website. Juridisch Loket heeft daar mogelijkheden voor. Consumentenbond heeft ook voorbeeldbrieven op de website staan. Ja. En die kan je eventueel, net als bij het Juridisch Loket, kunnen ze je ook helpen om zo'n brief te schrijven. Maar in principe kan je daar de teksten ook wel vinden. En dan communiceren met de organisator. En zoals ik tot dusver heb begrepen, gaat dat bij DEFCON allemaal vloeiend.
0: Ja.
2: Soms kan het eventjes duren voordat het helemaal is afgehandeld. Maar je krijgt gewoon uiteindelijk je geld weer terug.
0: Ja, dat is dus de basisregel, dat als een evenement niet doorgaat.
2: Ja.
0: Maar zijn er dan nog wel factoren waardoor ze niet het geld terug zouden hoeven te geven?
2: Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat een evenement wordt afgelast terwijl er niet gegronde redenen zijn geweest om dat te doen.
0: Ja.
2: En dan ligt het wel anders qua mogelijkheden die je hebt. als consument, als kaartjeskoper, om daar aansprakelijk voor te stellen. Maar het ligt wel iets ingewikkelder dan in de regelingen die ze gewoon vast hebben opgenomen in een algemene voorwaarde. Mm. Waar gewoon in vastgelegd is dat je recht hebt op volledige teruggaaf van de kosten en de servicekosten. Ook als je kaartje hebt gekocht, inclusief bijvoorbeeld parkeren.
0: Ja.
2: Nee, dat heb je natuurlijk ook bij die grote festivals, grote parkeerterreinen. Daar heb je ook niks meer aan. Ook dat geld krijg je dan gewoon terug van de
1: organisatie. Het is toch wel maar weer een hoop gedoe, terwijl het eigenlijk als vanzelfsprekend zou moeten zijn dat je terugkrijgt.
2: Ja, maar goed, de regeltjes zijn regeltjes. En het is wel belangrijk voor de consument ook natuurlijk dat het goed vast ligt. Ja.
0: Want ook al, ze bieden dan de mogelijkheid om, maar voor hetzelfde geld zeggen ze ook van alle kaarten blijven gewoon gelden voor volgend jaar. We hoeven geen nieuw kaartje te kopen, dus die kaart blijft geldig. We geven geen geld terug.
2: Nee, dat mag niet.
0: Okay.
2: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: Okay. Nou, duidelijk. Goed om te weten. Dankjewel, Els.
2: Nou, graag gedaan.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, het is 11:30 geweest. Tijd voor het nieuws inderdaad. Een vrachtschip is afgelopen nacht tegen een pijler van de Hollandse brug bij Almere Poort gebotst. Daar is een staande waarop de brug rust. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water. Uit onderzoek van de kustwacht blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen. Er zijn ook geen gewonden gevallen. 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knaardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Volgens de politie remde de voorste auto voor overstekende eenden of ganzen. De bestuurder van een achteropkomende auto kon op tijd remmen, maar een derde automobilist botste op de voorganger. Een inzittende van de aangereden auto is nagekeken door ambulancepersoneel en moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder was er alleen materiële schade. De sloop van de Getronics-gebouw in het centrum van Lelystad kan beginnen. Een vastgoedbedrijf uit Apeldoorn heeft de vervallen panden langs het spoor gekocht. Het is de bedoeling dat op die plek ruim 300 nieuwe woningen worden gebouwd. En die huizen zouden dan in 2030 klaar moeten zijn. En voordat gekozen werd voor de Vaartweg in Lelystad als plek voor een nieuw afvalcentrum, vielen 4 andere locaties af. Blijkt uit een rapport dat deze week is vrijgegeven aan de gemeenteraad. Omwonenden zijn tegen de komst van het afvalcentrum op industrieterrein Noordersluis. De raad moet nog een definitieve beslissing nemen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
13: Verkeersinformatie dan. Het wordt wat drukker op de wegen in en rondom Flevoland. ANWB die melden vertraging op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwichterband 5 minuten. En de andere kant op voor Lelystad Noord ook daar 5 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 9. En de N307 Kampen Horen voor Bovenkarspel 4 minuten extra reistijd nodig. Flitsmars de meldcontrole op de N50. In Ens is dat bij 264,1 of 262,9. Zou kunnen gaan om dezelfde melding. Heb je meer informatie over de snelheidscontroles, over zojuist genoemde snelheidscontrole, geef hem eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer gaan we prijzen weggeven in ons spelletje Kiek.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ik vind dat toch wel mijn favoriete plekje in de auto altijd. De driver's seat.
1: De driver's seat?
0: Ik zit er niet graag naast.
1: Nee, ik ook.
0: Heb jij dat ook?
1: Ja, wij gaan rijden met de auto naar de vakantie toe. En dan zegt iedereen, oh, hou je dat vol? Ik zeg, ja, juist wel.
0: Ja, juist.
1: Als ik ernaast ga zitten, dan, of ik, ja, wordt heel suf en saai. En ja. Dan denk ik van, oh,
0: verveelt
1: het gaat niet. Het schiet niet op.
0: Maar ben jij ook zo iemand die dan vindt dat anderen niet zo goed kunnen rijden als jij?
1: Oh, nee, dat heb ik niet.
0: Nee?
1: Nee, nee, ik ga ook niet mee zitten remmen of zo.
0: Nee?
1: Je, dat soort dingen.
0: Oh, ja, maar je hebt ook geen rem daar, hè, op die plek.
1: Nee, maar die zitten op die vloer te stampen. Ja, ik wilde eigenlijk een oude lesauto. Ja. Ja. Lijkt me wat.
0: Zeg dan jij maar, schat.
1: Ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat soort dingetjes, ja.
0: Nou. Goed, we gaan een spelletje natuurlijk spelen. Dat is echt een heel leuk spelletje. Het zijn de vakantiekiekjes deze week natuurlijk. Want ja, het is zomervakantie nu ook in heel Nederland, geloof ik. Hè? Of in ieder geval in heel Flevoland.
1: Vandaag krijgt iedereen dan vakantie. En volgens mij de bouwvak begint nu ook.
0: Ja, maar dat verschilt ook per regio.
1: Ja, dat kan ook nog een beetje, ja. Maar we zitten nu echt midden in de vakanties, kan je wel zeggen. Ik weet niet of dat in Haarlem ook zo is, bij Gerrit Verbeek.
0: Haarlem?
1: Goedemorgen, Gerrit.
2: Goedemorgen.
1: Hi. Is bij jullie ook vakantie nu?
2: Ik heb geen vakantie, want ik loop in het ziektebed.
1: Oh, oké. Niks ernstigs, hoop ik. Niks ernstigs?
2: Nou, last van mijn knieën.
1: Oh, is dat versleten knieën of is dat iets anders?
2: Nou, het is ik weet niet wat het is, een speciale benaming, maar het kan wel een jaar duren.
1: Oh, zo? Geen artrose of artritis of zo?
2: Nee, dat niet.
1: Niet? Heb je last van de banden?
2: Ik hoor dan, in oktober ga ik het tweede jaar in.
1: Ja?
2: Ik hoor maart volgend jaar ook 67.
1: Oh. Heeft dat nog gevolgen voor elkaar dan? Want dan ga je met pensioen eigenlijk, maar vanuit de ziekte...
2: Met pensioen.
1: Ja.
2: En ze willen kijken of ik nog afgekeurd kan worden.
1: Ja.
2: Maar ja, voor die 7 maanden, ik denk dat het UWV zegt, dat gaan we niet meer doen.
0: Afkeuren
1: nee,
0: niet.
1: Maar zou dat iets opleveren dan? Ik bedoel, jij doet niks af van de zaak.
2: Nee, het hangt niks af van de zaak. Want ik krijg hetzelfde bij het UWV als ik bij mijn werkgever krijg.
1: Ja, waarom zouden ze dan dit hele traject nog willen doen?
0: Ja,
1: ja dat moet natuurlijk, hè? Dat is wettelijk zo vast.
2: Ja, moet eigenlijk, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar wat is het voor of nadeel voor jou als ze je wel of niet afkeuren?
2: Nou, er zit voor mij één voordeel in. Als ze me afkeuren, dan krijg ik nog een transitievergoeding van mijn werkgever.
1: Oh.
2: En als ze me niet afkeuren, dan krijg ik geen transitievergoeding.
1: En hoe zit het eruit? Heb je daar een beetje zicht op? Dat je denkt, het gaat die of die kant op?
2: Nou, ik heb er nog geen zicht op. Ik krijg 20 augustus weer een telefonisch consult met een bedrijfarts.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: En wanneer gaat je pensioen in? 1 september.
2: In maart volgend jaar.
1: Oh.
2: 26 maart.
1: Ja, het zou een klein appeltje voor de doorstander bij zijn, zeg maar.
2: Zo. Ja, klopt. Ja.
1: En als je er recht op hebt, dan heb je er recht op. Dan moet je het gewoon krijgen.
2: Ja, daarom is zo. Ja.
0: Hoe lang heb je daar dan gewerkt?
2: Ik heb een jaar of 6 gewerkt.
0: Oh, ja,
2: ik heb vroeger altijd in de grafische industrie gewerkt.
1: Ja. Maar wat belemmert het nu dan? Is het ook het lopen of doet het continu pijn?
2: Het lopen eigenlijk, belemmert het.
1: Ja. Het zit dus echt in het gewricht. Het
2: zit echt in het gewricht, ja.
1: Okay. En heb je er al lang last van dat?
2: Ja, ik heb vanaf oktober vorig jaar last van.
0: Oh. En dan komt dan zomaar opeens ontstaat dat? Of dus voel je dat aankomen?
2: Opeens ontstaan eigenlijk. Ik heb altijd staand werk gedaan.
1: Oh. Ja.
2: Altijd lopen, staand werk.
0: Ja. Dus opeens, ik sta ook altijd. Misschien heb ik ik begin het ook een beetje te voelen soms.
1: Ja.
0: Ja, daarom, ben je een jaar van mij af.
1: Ja, daarom zit ik ook altijd gewoon lekker zittend hier.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Een collega van me die ook in de bediening werd, die heb het ook gekregen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Hoe heet het eigenlijk dan?
1: Ik denk gewoon slijtage van het kniegewricht, of niet?
2: Ja, het is een speciaal benaming.
1: Ja.
2: En ik heb het opgezocht op Google en het kan een jaar duren voordat het een beetje open gaat.
1: En weet je hoe het heet dan, of niet?
2: Nee, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het heet.
1: Ongeveer, een beetje de gigolodipiodenapras.
0: Nee,
2: ik zou het echt niet weten hoe het heet uit mijn hoofd.
1: Nou ja, goed.
0: We gaan gewoon naar het spelletje, want Gerrit, dat hoort ook bij het leven. Af en toe wat lol en af en toe wat verdriet.
2: Ja, is waar.
0: Foto's van de kermis bij Polderfest in Dronten. Daar vond de 14e editie van dat evenement plaats, dat ooit een bescheiden verjaardagsfeestje was.
1: Ja.
0: Daar heb jij een verschil ontdekt en wij willen donders mieters graag weten welk verschil jij hebt ontdekt.
2: Op de linkerfoto staat op die draaimolen 4 vlaggen en op de rechterfoto 5 vlaggetjes.
0: Nou, we gaan dat eens eventjes controleren aan de hand van het filmpje. En daar zien we dus ook die...
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het goed is, hoor.
0: Ja, ik denk het ook. Maar goed, er zijn ook mensen die kijken natuurlijk met ons mee op televisie. Die zeggen, ja, maar hallo, ik wil wel het bewijs zien.
1: Ja.
0: En hier is het bewijs. Het is omcirkeld. Ja hoor, een vlaggetje meer of minder. De vlag hing uit en hangt uit. Goed. Oké, misschien kan zometeen de vlag bij jou ook wel uit. Want ik ga het rad draaien en dat levert doorgaans prachtige prijzen op.
2: Okay.
0: En soms zelfs fantastisch mooie prijzen. Hoe wil je dat ik aan het rad draai? Linksom of rechtsom? Hard of zacht?
2: Doe maar rechtsom.
0: Ja, met mijn knieën of gewoon met mijn handen?
2: Met je handen maar.
0: Ja, met mijn handen. Rechtsom, hard of zacht?
2: Doe maar hard.
0: En lekkere harde? Ja, hard hoor. Ja.
1: Dat jij zelfs... Dat jij sowieso geen last van je knieën hebt.
0: Hoezo? Omdat ik pas op mijn knieën zit geroeid. Ja, als je me oud wordt, doe je dat niet meer zo vaak. Hè?
1: Nee.
0: Even kijken hoor. Het is wit geworden.
1: Ja, naar beneden wil, maar omhoog.
0: Ja, dat is het vooral. Ja. Even kijken. Dit is ook heel prachtig wat ik nu heb.
1: Oh, wat leuk.
0: Ongelooflijk. Ja. Het is namelijk de Omroep Flevoland. En jij maakt de Blitz in Haarlem binnenkort. De Omroep Flevoland Kiek rugtas.
2: Oké, hartstikke mooi.
0: Als je gaat wandelen. Oh, dat kan het.
2: Ja, is waar.
1: Nou ja, als je maar rustig wandelt.
0: Ja, dat kan wel.
2: Ja, zwaar. Moet je rustig wandelen.
1: Ja, ja. Oké.
0: Of zwemmen, dat schijnt ook heel goed te zijn voor de knieën.
1: Ja, dan heb je geen druk naar beneden naartoe natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, goed. Ze zullen je er absoluut goed mee helpen, denk ik.
2: Ja, zeker weten.
1: Succes met het hele traject. Dat is het enige wat we kunnen zeggen eigenlijk.
2: Oké, bedankt.
1: En dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Dag Gerrit.
2: Oké.
1: Doei.

0: Flirtations zijn dat, en Nothing But A Heartache. En daarvoor Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Nou, dat vuurwerk dat gaat nog hartstikke goed ook. Ondanks het vuurwerkverbod douwen zij flink door.
1: Hè? Ja, leuk liedje ook.
0: Ja, zeker. Heel leuk liedje. Ja.
1: Ja, ook altijd leuk is natuurlijk Bart Ettenkalver. Die heeft nog een jetlag, denk ik. Want die heb ik gevolgd op zijn heerlijke reis naar Boston. Oh. Hoe was het?
0: Was hij naar het voetbal?
1: Nee.
2: Dat was leuk. Nee, ik was niet voor het voetbal.
1: Hij heeft terug even, ook wel leuk. Hij heeft zijn man eventjes de universiteit waar Bart aan heeft gestudeerd, heeft hij laten zien.
0: Bart Harvard gestudeerd?
1: Toen moest ik zo lachen, dat filmpje.
2: Dat is waarom vond je dat zo grappig? Waarom vond je dat zo grappig?
1: Nou ja, goed, iedereen merkt natuurlijk aan alles dat je nooit echt
0: Waar merk je dat dan aan?
1: Nou ja, goed, stel hem een vraag. Bart. Nee hoor, nee, grapje. Nee. Maar heb je echt op Harvard gezeten?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Nee. Nou ja, ik weet niet, misschien heette die Harvard.
1: Goed, goed.
2: En dan nog niet. Dan zit ik er meestal niet op.
0: Nee. Maar, Ali B. die heeft van zich laten horen.
1: Is dat zo?
0: Of laten zien.
2: Ja, in Almere is het weer wat onrustiger. Als we toch bij Omroep Flevoland zitten.
0: Ja.
2: Ali die is weer op zijn socials actief. Maar voordat hij van de week al een paar voeten had laten zien. En vandaag zit hij weer, maakt hij ook weer een selfie in de auto. Ja, dat hoorde ik net iemand zeggen.
0: Ja, hij laat ook weer een lachende selfie van zichzelf
2: zien. Een lachende selfie.
0: Maar is hij ook in Nederland weer? Is hij in Almere weer?
2: Ja. Hij is, of hij in Almere is, dan dat weet ik niet. Maar ja, daar woont hij, dus ik neem aan dat hij daar dan is.
0: Nou ja, goed.
2: En, dat hij dus inderdaad, wordt al regelmatig gezien. Ook weer met een andere dame op terrasjes. Allemaal juice-kanalen wordt er hevig gespeculeerd wat er allemaal precies aan de hand is. Dus nou ja, dat moeten we wel een beetje in de gaten gaan houden. Maar het is wel opvallend dat hij daarvoor kiest. Dat hij na zoveel jaar eigenlijk in toch wel de luwte lijkt hij nu toch langzaam weer een beetje de spotlights op te zoeken. Of in ieder geval, hij wordt ook regelmatig gesignaleerd op plekken waar hij ook op de foto gaat met mensen en dat soort dingen. Dus ik blijf me daar dan toch altijd over verbazen.
1: Ik ook,
2: je in zo'n positie zit, lekker een beetje onder de radar blijven. Maar, ja.
0: Nou, de zaak is natuurlijk in cassatie, maar in principe is hij veroordeeld. Hè? Ik bedoel, er wordt nu alweer een vervolg aangegeven. Maar in principe is het toch veroordeeld.
2: Ja, op zijn eigen verzoek, hè, in cassatie had ook ervoor kunnen kiezen om gewoon lekker te gaan zitten. Nou ja, niet lekker te gaan zitten, om te gaan zitten. En dan is hij er over een jaar vanaf, of over 2 jaar.
0: Ja, ja.
2: Maar hij houdt het zelf zo lang allemaal in stand. Aan de andere kant, jongens, als je echt in de stellige overtuiging bent dat je het niet hebt gedaan, dan ga je natuurlijk door tot het bittere einde. Hè. Ik bedoel, we moeten ook die optie, ondanks het feit dat hij inderdaad ook in hoger beroep is veroordeeld.
0: Ja.
2: Ergens in ons achterhoofd houden. Dus we houden het in de gaten.
0: Ja, en we toch een beetje ook over Flevoland hebben, ook nog steeds een beetje van ons natuurlijk. Glennis Grace. Het lijkt er toch op dat ze nu toch wel een beetje aanstuurt op een huwelijk, of tenminste een huwelijksaanzoek.
2: Ik hoop het zo ontzettend, want wat een ontzettend leuke man is dat in haar leven.
0: Ja.
2: Ze werd natuurlijk verliefd op de bokstrainer van de zoon en van zichzelf. En ik moet je zeggen, het is ik heb hem een paar keer nu ontmoet. Het is zo'n ontzettende leuke, lieve jongen. Die echt volgens mij heel goed is in haar leven. Dus die haar heel erg met beide voetjes op de grond houdt.
0: Mm.
2: Die een enorm goede invloed heeft op haar. Dus ik hoop dat ze gaan trouwen en dat hij op 1 knie gaat binnenkort.
0: Dat zou toch leuk zijn. Iedereen is gewoon natuurlijk ook een beetje liefde gegeven ook. Tot slot nog eventjes kort ook. Hoe gaat het eigenlijk met jullie nieuwe presentatoren? Tenminste, nieuwe presentatrices. Ik zie allemaal nieuwe gezichten van bij jullie voorbij komen.
2: Ja, ze zijn wat. Onze Tooske is bijvoorbeeld nu op vakantie. Dus dan worden daar inderdaad altijd wat nieuwe gezichten ingeschoven. Ja, ik vind het leuk. Ik hou altijd wel van fris bloed.
1: Nou, hoe heet zij ook weer toen Catharine zat van de week? Daar haal ik ook
0: nog een donker haar.
2: Heb ik het niet gezien?
1: Nee, heb ik niet gezien. Nee. Ja, ik weet niet, donker haar. Ik weet even haar naam niet. Maar deed het hartstikke leuk.
0: De meisje met die krullen, die zit er wel wat vaker natuurlijk.
1: Ja, die is van de radio, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Q Music, dacht ik. Of nee?
0: Zou kunnen, dat weet ik niet helemaal zeker ook.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Maar het gaat goed met ze. Ze zitten in een lekker leuk vaarwater, zeg maar.
2: Nee, dat scene van Q. Ja, die doet inderdaad. Toch? Die is er nu. En Maddie is er nu van de sport. Doet ze bij Ziggo. Doet af en toe sportdingen en zo. Dus ja, wat nieuwe frisse gezichten. Dus, maar dat betekent niet dat de vaste gezichten, dus Iron, Dianta en Tooske, die blijven ook gezellig bij ons. Maar ja, die meiden moeten ook af en toe op vakantie, hè?
0: Ja, en zoals een Dianta, die doet ook nog wel andere dingen. Die zit ook zo op radio natuurlijk, hè? Of niet?
2: Iron zit heel veel op de radio.
0: Oh, Iron is dat, ja. Iron.
1: Vind ik wel een leuke meid.
0: Ja, ook.
1: Ja. Ja. En goed ook, trouwens.
0: Ja, dus ze kunnen eigenlijk van alles daar.
2: Zeker.
0: Nou, goed, Bart. Het is voor deze week, want we zijn er alweer doorheen. Door de tijd in ieder geval. Dus we spreken jou hopelijk volgende week weer. En dan zit je met, dan praat je met Marco en Catherine.
2: Gezellig.
0: Tot dan. Doei, doei.
2: Fijne vakantie.
0: Dank je.
1: Oh nee, ik zeg dank je, maar jij gaat.
3: Informatie uit je eigen regio. Dit is

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Als het niet doorgaat en je hebt, stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een vrachtschip heeft afgelopen nacht averij opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. En de sloop van de Getronningsgebouw in het centrum van Lelystad kan beginnen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Zien we dat het langzaam rijdt op de A6. Muiden en Emmeloord voor Lelystad Noord 16 minuten. Het rijdt er langzaam over een afstand van 5 kilometer. De N303 Harderwijk-Barneveld voor Putten Oost. Daar 4 minuten extra reistijd nodig. Flits Marsten meldt nu een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flits Marsten. Zie je de komende tijd in Noordoostpolder iemand rondlopen met een fotocamera en een stukje papier waar ze iets op schrijven, dan ga je misschien afvragen waar is dat voor? Je krijgt zometeen het antwoord.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: El sol. Ja, heel flauw zie ik het een beetje doorkomen hier ook. Temperatuur is wel oké, hoor, maar goed. Meer details over het weer horen we straks eventjes na 11:15. Alvaro Soler hoorde je nu met El Mensmosol.
1: Ja, zie je de komende tijd in Noordoostpolder iemand rondlopen met een fotocamera en een stuk papier waar ze iets opschrijven, dan is het mogelijk een medewerker van een adviesbureau die de gemeentelijke monumenten in kaart brengt. En ze kijken ook naar nieuwe interessante plekken.
0: Nou, de gemeente Noordoostpolder wil de plaatselijke monumentenlijst uitbreiden. En dat moet ervoor dat het verhaal van het gebied beter bewaard blijft. Bureau Helsdingen uit het Utrechtse Vianen, die trekt hiervoor door de gemeente. En daar gaan we over praten met Piet den Hertog van het bureau. Meneer den Hertog, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U hebt een grote lijst van zo'n 200 gebouwen en plekken in Noordoostpolder opgesteld die nog niet beschermd zijn. Waar bestaat die lijst zoal uit?
2: Ja, nou, je moet eigenlijk even een stapje terug doen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een beleidsnota vastgesteld over erfgoed. En daarin is eigenlijk de conclusie getrokken dat er eigenlijk meer erfgoed in de gemeente beschermd moet worden. En daarom gaan we nu inderdaad inventariseren wat er daarvoor potentieel in aanmerking komt. En de lijst waar we nu mee gaan werken, waar we mee gaan starten, die is samengesteld uit eigenlijk eerdere lijsten die al circuleerden. Bijvoorbeeld de gebouwen die de gemeente in de kerkenvisie heeft opgenomen. Er zijn objecten aangedragen door de mensen van de Canon, Noordoostpolder en het Cultuurhistorisch Centrum. En dat is eigenlijk de groslijst waarmee we gaan starten.
0: En hoe brengt u dan de bestaande gemeentelijke monumenten en dat potentiële erfgoed in kaart?
2: Ja, dat doen we aan de hand van het maken van foto's en het, het noteren van specifieke kenmerken. En dat koppelen dan op een gegeven moment aan criteria die eigenlijk ons moeten helpen om te bepalen wat nu het waardevolle erfgoed en wat eventueel minder waardevol erfgoed is. En dat doen we dan eigenlijk zo objectief mogelijk, proberen we dat vast te leggen. En uiteindelijk als de inventarisatie gereed is, dan gaan we waarderen. Wat vinden we daar nu van? Wat zijn nu de belangrijkste objecten? En die gaan we voordragen aan de gemeente om daar inderdaad de bescherming beter van te gaan regelen.
1: Ja, dus nu is er een lijst van zo'n 200 gebouwen en plekken. Wat blijft er vervolgens van die 200 panden en plekken over, denkt u?
2: Over aantallen zijn er geen uitspraken gedaan. Dat is heel erg afhankelijk van wat er uitkomt. Het is ook wel zo dat de gemeente Noordoostpolder qua erfgoed buitengewoon interessant is. Het is natuurlijk allemaal tot stand gekomen in een periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij heel bewust nagedacht is over hoe woningen en boerderijen gebouwd moesten worden. En aan welke kenmerken die moesten voldoen. En dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van een heel interessant concept. Hoe er toen naar de samenleving gekeken werd. Dus in die zin is er heel veel interessant. Maar van die 200 zullen zeker niet alle objecten aangewezen geworden. Daar proberen wij een goede selectie om te maken.
0: Wat moet er volgens u zeker bewaard blijven, wat nu nog onbeschermd is?
2: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schokbetonschuren. En die schokbetonschuren zijn natuurlijk ook uniek voor Noordoostpolder. Die vind je bijna nergens anders. Dat is echt wel heel kenmerkend en daar zou voldoende aandacht voor moeten komen. En de intentie is om van alle boerderijtypes, van alle schuurtypes, tenminste 2 van op de monumentenlijst te krijgen. En dat zou dan gaan om de meest gave, meest kenmerkende exemplaren.
0: Ja. Wanneer wordt de lijst met de resultaten eigenlijk gepresenteerd aan de gemeente?
2: Het najaar gaan wij met ons werk richting van de gemeente. En dan zal het college daar waarschijnlijk de loop van volgend jaar een besluit over nemen.
1: Pieter Hertog van Monumentadviesbureau Helsdingen, hartelijk dank.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: again.
1: Good night, people. Lekker buitje dit, hoor. Lekker voor een zomersavond.
2: Ja,
1: als zomer weer terug. Op de veranda of zo.
2: Ja, nou ja.
3: Ik was vanavond wel van plan om even lekker in de tuin te gaan eten. Maar ik weet niet of dat kan. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ook al vriest het. Jeroen Elfrink, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Zeg je van nou doen of gaan we lekker binnen zitten?
4: Ik denk dat het wel prima kan.
3: Oh ja?
4: Misschien moet je wel een vestje meenemen als je echt lang buiten wil zitten.
1: Ja. Of een stolaatje.
3: Stola?
1: Ja.
3: Ja.
1: In ieder geval iets om het warmer te houden.
3: Ja.
1: Fris windje is er.
3: Dichter tegen elkaar gaan zitten.
1: Een keer wat anders.
3: Ja. Fris windje is een keer wat anders.
1: Hey Jeroen, wat krijgen we eerst vandaag overdag nog?
4: Nou, vandaag is het eigenlijk nog heel aangenaam. De temperatuur ligt vanmiddag rond 24 of 25 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook wel drukkend aan. Dus vanmiddag is dat vestje echt nog niet nodig. Daarbij wisselen zon en wolken elkaar af. En mocht je naar het noorden van het land gaan, dan moet je nog even rekening houden met een bui. Flevoland blijft het waarschijnlijk droog. En vanavond lossen de wolkenvelden op. Komt de zon er dus nog even goed bij. Dan is het dus echt nog wel even heerlijk om naar buiten te gaan. Maar die noordwestenwind, ja, die trekt wel een beetje aan. En zorgt ervoor dat de temperatuur, ja, toch al snel onder de 20 graden duikt vanavond. En dan kan het dus wel weer even wat frisser zijn. En komende nacht is het veelal bewolkt bij temperaturen van 17 graden.
3: Ja. Oeh, dat is even, nou ja, 17 graden. Ach ja, weet je, ik vind het ook wel weer even lekker.
1: Het is lekker om de boel open te zetten.
3: Ja, precies.
1: Ja, fijn ook.
3: Zet alles open s'nachts. Ja.
1: En dan, morgen?
4: Nou, morgen kan ook alles gerust open blijven, want de temperatuur komt maar moeizaam omhoog. Uiteindelijk zien we in de middag een temperaturen die toch nog de 20 of 21 graden kunnen aantikken. Daarbij veel wolkenvelden, in de middag ook weer wat ruimte voor de zon. Maar het is dus wat minder warm en minder mooi dan de voorgaande dagen. En ja, dat weer nemen we dan ook mee in de nieuwe week, want het blijft vaak bewolkt volgende week. Met temperaturen rond 20 graden en soms een bui.
3: Ja, maar daarna komt dan toch weer die warmte terug. Want de weermodellen spreken elkaar een beetje tegen. Hoe kijk jij er tegenaan, Jeroen?
4: Nou, vooralsnog denk ik dat we nog op 20 graden blijven steken. Ja, wat de lange termijn brengt, dat is afwachten.
1: Ja. Oké, okay, maar voor verwachtingen? Wat zeggen de modellen een beetje?
4: Ja, jullie willen altijd verder.
3: Ja, dat willen wij gewoon. Nou, ja, wij lopen zijn ook zaken vooruit.
1: Die willen op vakantie hier.
4: Waar het vandaan komt.
1: Oh, nou ja.
4: Dan worden wij altijd weer ingerekend dat het niet klopt.
1: Ja, nee, maar het blijft een verwachting natuurlijk ook. Het is geen voorspelling.
4: Het wordt mondjesmaat aan, wordt het wel weer wat warmer. Maar ja, wat het precies gaat zijn, laten we vooral focussen op de eerste dagen.
1: Nou, maar het is in ieder geval een positieve gedachte, weet je wel?
4: Ja, maar ik vind het ook positief dat het wat koeler is.
3: Ja, dat vind ik nog wel positiever als ik heel eerlijk ben. Voor mij mag het zo blijven.
1: Zo heel af en toe een zonnetje, weet je wel. Maandag en op woensdag zien we toch het zonnetje wel af en toe een beetje. Nou, best prima eigenlijk ook wel.
3: Waar ga jij ook weer naartoe, Arnoud, op vakantie?
1: Ja, naar Frankrijk.
3: Hoe is het daar eigenlijk?
1: Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje, hoe is het daar eigenlijk, Jeroen?
4: Nou, op dit moment is het nog heel warm. De temperatuur op dit moment ligt op 26 graden in Parijs. Oh. 28 graden in Bordeaux.
1: Oh.
4: Wat warmer is het in Spanje. Daar gaan ze vandaag naar 40 graden. En in Italië is zelfs vandaag een code rood actief voor temperaturen over 40 graden.
1: Nou, ik kom gebraden terug, denk ik.
3: Maar waarom reserveer je niet een kamer in de herberg? Dat je gewoon toch maar hier blijft.
1: Oké, ja, ga ik doen. Jeroen, dankjewel en tot de volgende keer.
4: Ja, doei.
1: Doei. Met die temperaturen wordt het gewoon bloed, zweet en tranen, hè?
3: Ja, dan wordt het hier sowieso wel.
1: Dan moet je gewoon alleen maar in het water blijven zitten en dan maar hopen dat het water ook een beetje koel is.
3: En naakt stuur je foto's?

0: Laat me een Flevolands tintje, mogen we wel zeggen. Jacques Verburgt uit Lelystad, de gitarist.
1: Heeft hem gezongen?
0: Nee, die heeft hem gespeeld. Bloed, zweet en tranen natuurlijk van André Hazes.
1: Ja, de eerste avond van het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt, je raadt het al, met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen en in de draai raakte hij met zijn knie zijn hoofd. En dat was een flinke klap, zegt hij.
2: Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
3: Zegt de stuntman, hè, als je geen gekke dingen doet.
1: Precies. Er staan nog 6 van die katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan, is natuurlijk niet helemaal duidelijk.
3: Leuk voor jou, dat is grappig.
1: Dat ik er nog 5 doe.
3: Ja.
1: Maar als het dan misgaat? Oh, daarom juist.
0: Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrekken heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB die trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden. Legt deze verslaggever uit.
4: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet meer neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
0: Ja, de Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen.
1: Ja, en de fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spaan, is vader geworden via een draagmoeder, terwijl dat verboden is in Duitsland. En correspondent Gim Balduk vertelt hoe dat toch lukte.
5: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
1: Ja, Spaan is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging heeft tegengehouden waarmee draagmoederschap legaal zou worden.

0: in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemiddag, het is 2:30. Een vrachtschip heeft de afgelopen nacht averij opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 s'nachts en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water uit het schip. Uit onderzoek blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen en er is niemand gewond geraakt. 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Volgens de politie remde de voorste auto voor overstekende eenden of ganzen. De bestuurder van een achteropkomende auto kon op tijd remmen, maar een derde automobilist botste op de voorganger. Een inzittende van de aangereden auto is nagekeken door ambulancepersoneel en moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder was er alleen materiële schade.
15: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af en in Flevoland blijft het waarschijnlijk helemaal droog. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden en daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Deze noordwestenwind trekt later vanmiddag nog wat verder aan en kan aan het IJsselmeer even vrij krachtig worden. Vanavond is er eerst ruimte voor de zon, maar komende nacht raakt het bewolkt en uit de bewolking zou een spatje motregen kunnen vallen. En ook morgen heeft de bewolking de overhand en dan wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden.
17: De verkeersinformatie dan. ANWB die meldt een vertraging op de A6. Lelystad en Meloord tussen Lelystad Noord en de afrit 5 minuten. De A27 Almere-Gorinchem voor knooppunt Lunette 4 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld voor Ermelo 5 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen voor de N50, ook daar 4 minuten vertraging. Frits Marsten meldt de controle op de Larsen Dreven Lelystad. De N50 in Ens wordt ook in de gaten gehouden bij 262,8. En er zou ook nu een controle staan bij 264,3. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Frits Marsten.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: 5 december overleden, 2021. Ja. 5 jaar geleden dus. Op Sinterklaasavond.
1: Ja.
0: Ja, of s'avonds weet ik niet, maar in ieder geval op Sinterklaasdag.
1: Ja, John 72. Miles met het wereldberoemde Music.
0: Ja, 72 is hier geworden.
1: Ja, een van de weinige trilogieën dat eigenlijk een hit is geworden.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody is er ook eentje.
0: Oh ja.
1: Rood, Marco Borsato, dat is ook zoiets.
0: Wat bedoel je met trilogie dan?
1: Maar 3 verschillende soorten muzieksoorten in één liedje gepopt.
0: Was dat ook niet van Valencia, Gaia?
1: Dat
0: was ook niet zoiets. Dat was ook met klassiek en pop en andere symfonisch.
1: Maar als je echt 3 verschillende thema's zou hebben dan ook.
0: Oh.
1: Er zijn maar heel weinig die er geweest zijn. En lange platen natuurlijk, hè, maken ze tegenwoordig niet meer.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld de nieuwe polderplaat van volgende week, Rolf Sanchez, die is volgens mij 1,59 of zoiets.
0: Rolf Sanchez?
1: Heel kort.
0: Oh ja.
1: Ja, heel kort. Hm. Straks om 1 uur hebben we een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Met vandaag weer leuke gasten.
0: Zeker musical veteraan kan ik wel zeggen. Arie Cupé schuift aan. Gaat ook voor ons zingen. Prachtig nummer van Annie M. G. Schmid. En Emmanuel. Ja, die gaat ook voor ons zingen.
1: Ja.
0: Die doet het heerlijk.
1: Ja, hopelijk loopt het niet uit de klauwen.
0: Nee, voor het zingen ook, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Dit is Sam Fender met Olivia Dean.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schoolbetonschuren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een vrachtschip heeft afgelopen nacht averij opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. En drie auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6 Emmeloord Lelystad voor Zwitserland 4 minuten extra reistijd nodig. En de A6 Lelystad Emmeloord, de andere kant is op voor de afrit Urkenaar 10 minuten. De A27 Utrecht Almere voor Huizen 5 minuten. En de N331 Emmeloord Zwolle voor Giethoorn 4 minuten vertraging. Frits Marsten meldt een controle op de Larsendreef in Lelystad en op de N50 in Ens. Daar staan ze bij 262,3. Meer informatie over de snelheidscontrole geef ze door via de app van Flitsmeister. En zometeen beginnen we met een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland op deze vrijdagmiddag 17 juli met nieuwe muziek van Emmanuel en een mooi nummer van Annie M. G. Schmid, gezongen door Adi Coupé.
10: Mijn zwemband.
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe. Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
18: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
17: Maar nee,
18: door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Leen Huizer, oftewel Lee Towers en I Can See Clearly Now. Het is 1:07 geworden.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Met vandaag twee bijzondere artiesten. Eentje die al heel lang in het vak zit. En ik denk zo'n beetje, nou ja, elke musical die in Nederland heeft, heb je wel ingezeten. Ari Cupé, goedemiddag, van harte welkom.
3: Hallo.
2: Leuk dat je er bent. En Emmanuel, jij doet ook al wat langer mee, maar nog niet zo lang als Ari.
4: Nee, nog lang mijn best doen.
2: En ook een beetje een ander vlak. Jij bent niet zozeer in theater te vinden, meer als zanger.
4: Nee, meer in de show, althans in de cover scene.
2: Zeg maar. Ja, ja, maar coverband. Hoe ben jij begonnen, Emmanuel?
4: Ik ben ooit begonnen met een coverband uit Hoofddorp. Dat heet De Tour. En Tour de Funk heetten we eerst.
2: Ja.
4: En daarna De Tour. En toen zijn we helemaal als hobbyband begonnen. En op een gegeven moment is het helemaal uit de hand gelopen.
0: Hoe ontdekte je dan dat je ging zingen of dat je wilde zingen?
4: Nou, dat is eigenlijk een grappig verhaal. Ik zong al als kind.
0: Ja. Hebben we allemaal.
4: Ja. En heel vaak onder de douche. En dat deed ik heel veel. En ik weet nog dat vroeger met vrienden, dan gingen we naar de challenge toe. En,
2: de challenge in Hoofddorp.
4: Ja, de challenge in Hoofddorp.
2: Ja, zeker, ja.
4: En Robert Schinkel, dat is een maat van mij, die... als we naar de challenge liepen, dan ging ik altijd in zijn oor zingen. Ik zei, vriend, jij moet echt in een band gaan. Je moet echt met een band mee gaan doen. Ik zei, ja. Hij zei, nou, ik ken een jongen en... Dat is met Erik Land en Matthijs Brul. Die jongens waren met een band begonnen. En ik mocht een keer meedoen. Mm-hmm. En dat is, zo is het gegaan. Ja, maar het is eigenlijk onder de douche. Ja.
2: Is bij jou ook begonnen onder de douche, Ari?
3: Nee, mijn ouders hadden een café. Dat wel. Ja. Tussen mijn 6e en mijn 12e.
0: Café Coupé?
3: Café Coupé.
0: Wat een goede naam, hè? Mm,
3: en lekker. Daar zong ik. Ja. Maar, want ik was een heel verlegen jongetje. Maar ik stond wel bovenop tafel te zingen. Dat er weer wel. Nee, maar pas op mijn 11e wist ik dat ik dit vak wilde doen.
2: Hoe ging pas dat? Op je 11e? Vind ik vrij vroeg nog wel, hoor.
3: Ja, maar ik bedoel niet tijdens het zingen in het café.
2: Nee.
3: Dat kwam omdat wij kregen naast gymnastiek ook dansles op school. Heel modern, in die tijd, lagere school.
2: Ja.
3: En dat was Tony Dekker en die danste in Wat een Planeet, een musical van Annie Schmid en Harry Banning.
2: Oh ja.
3: En die ging naar het café van mijn ouders toe om te zeggen dat ik het theatervak in moest. Dat nog niet echt... Dat ik dacht, dat moet... Nou. Maar ik wilde dat graag zien. Die musical natuurlijk, met mijn dansjuf.
2: Mm-hmm.
3: En toen heb ik gegaan met mijn ouders in de pauze gezegd... Dit ga ik ook doen.
0: En hoe reageerden ze daarop?
3: Ja, die vonden het... moet je
2: voor
3: je best
2: die tijd
3: doen.
2: Wel. Moet je best goed. Doen. Ja, wel goed voor die tijd, hè?
3: Ja, want ik mocht alles kopen wat met het vak te maken had. Platen en boeken. En ik heb heel veel voorstellingen. Ik ging bijna elke week of naar de Lamar of naar Carré.
2: Mm-hmm. Dus je woonde al vroeg een beetje in het theater eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Het
3: enige voorwaarde was dat ik met een taxi heen en weer moest. Dat voelde het niet erg. Mocht niet met de tram.
4: Nee.
2: Maar wanneer was dan voor het eerst dat je professioneel, behalve dan het zingen bij je ouders in de kroeg, maar dat je echt professioneel iets deed?
3: In 82.
2: In 82?
3: Ja, een show met Lex Goudsmit.
2: Ach, was dat Zoon van Louis Davids?
3: Nee, dat was daarvoor.
2: Oh, daarvoor nog?
3: Een liedjesprogramma met... voor de pauze deden we allemaal musicalliedjes en cabaretliedjes. En na de pauze alle liedjes uit aan het FK.
2: Oh ja.
3: Mm-hmm. In kostuum.
2: Mm-hmm.
3: En Jan Ander Drent, die praatte dat aan elkaar. En het, dus het was heel leuk om... Ik heb Lex natuurlijk niet gezien als tefje in aan het FK.
0: Nee. Hij is wel onlosmakelijk verbonden met elkaar. Hè?
3: Ja.
0: Als echt musical liefhebbers, als je aan ze vraagt wie is Stefje, dat is allemaal Lex Goudsmit wel.
3: Ook de schrijvers, hij is op Broadway, heeft hij ook bij de zoveelste keer dat het opgevoerd werd, toneel gestaan, even bij het einde.
0: Ja.
3: En schrijvers vonden hem ook even de beste.
0: Ja.
3: Ja, maar dus het was wel heel leuk om die show mee te maken naast je.
0: Wat staat daarvoor dan? Want ik bedoel, dan ga je professioneel musical doen, maar daar zit wel iets voor. Sommige mensen rollen er vanzelf in. Was dat bij jou ook zo? Autodidact, zeg maar? Heb je het jezelf geleerd?
3: Nou, was toen ik dus 11 was en dacht ik wilde dat doen... belde ik meteen de Kleinkunstacademie op... wat je moest hebben als vooropleiding.
2: Ja.
3: Dat was HAVO. Mm. Dus toen de CITO-toets kwam, ik moest naar het Atheneum. Dat deed ik niet.
4: Nee.
3: En dan moest ik naar het Lyceum, deed ik ook niet. Dus mijn ouders naar school, hele toestand geweest. Ik wilde gewoon zo gauw mogelijk naar die Kleinkunst.
0: Ja.
3: HAVO, dus dat werd het uiteindelijk ook.
2: Ah.
3: Alleen daar werd ik niet aangenomen, dus dat was wel geestig. Te ver en niet meer te vormen.
2: Oh, ja. Te ver in de zin? Ja. Je carrière was al...
3: Ik weet het niet, te ver en niet te vormen. Ja. Dus ik heb allemaal privélessen genomen. Ik heb zangles en dansles en spelles en zo. En, nou ja, 2 jaar later stond ik op het toneel. Dus.
0: Want je was zo vastberaden, je wilde dat vak in. Dat moest en zou gebeuren.
3: Ja, ik had ook niet iets van, oh, nou ja, dan maar niet of zo. Dat had ik niet. Nou, dan niet. Met dag 1 Academie voor Rijkunst.
2: Zo is het. Niet opgeven.
4: Niet opgeven.
2: Jij hebt, Emmanuel, heb ik laten vertellen, ook in het voorprogramma van Golden Earring gestaan.
4: Een paar keer, ja. Met coverband. Ja,
2: als coverband. Als coverband,
4: ja.
2: Hoe was dat eigenlijk?
4: Dat is spannend.
2: Ja, dat geloof ik.
4: Ik vond het heel leuk. Het was in Hoofddorp, in Nieuw-Vennep in de buurt. Ja, Nieuw-Vennep.
2: Ja, ja.
4: En het is heel spannend als je voor de Golden Earring wat mogen doen.
2: Ja.
4: Dus het publiek komt ook voor de Golden Earring en dan ga jij daar. En het is toch heel mooi gelukt. Dan mochten we 2 of 3 keer mochten wij de voorprogramma doen.
2: Maar praat je daar ook met ze? Komen ze ook naar je toe?
4: Ja.
2: Wat zeggen ze dan?
4: Nou, wil je van het podium af? Nee, geen.
2: Mogen wij eindelijk? Ja.
4: Nee.
0: Je kan niet blijven staan.
4: Nee. Nee, het zijn hele lieve mannen. Echt, we hebben echt leuk daarna gewoon een paar biertjes gedronken. En gewoon een beetje gekletst, maar... Het is,
2: zijn net mensen eigenlijk.
4: Ja. Ik ben alleen de drummer zijn naam vergeten.
0: Cesar.
4: Ja, dat is echt, die is uniek, vind ik.
0: Een legend.
4: Ja, die is echt nog down to earth, vind ik. Ja.
0: Die is heel rustig.
4: Heel rustig. Ik denk ook, hij geeft ook de rust, straalt hij door naar de anderen.
0: Terwijl het de meest energieke van het hele stel.
4: Zeker. Ja.
0: Heb je ook wat geleerd van die gasten?
4: Nou, ik denk... Je leert wel van elk artiest wel wat.
0: Ja,
4: en je moet wel iets meenemen. Ik vind ook altijd hun podium present vind ik heel belangrijk. En ik denk een van die dingen wat ik wel leuk vond om te zien... is dat ze toch altijd niet alleen met publiek voor, maar publiek achter. En dat is wel iets wat ik altijd meeneem in mijn optredens. Dat je niet alleen bezig bent met publiek voor je... ook met mensen achter, dat je ook meeneemt in jouw show.
2: Dat is eigenlijk een beetje de theatermanier.
0: Ja, een van de theaterwetten natuurlijk.
4: Ja, dat is waar. Dus dat vond ik wel leuk om mee te nemen. Ja, ja.
0: Mm. En je had ook een bijzondere link toch met Leen Huizer, Lee Towers.
4: Lee Towers, ja. Ja, het is echt leuk. Want ik zit al jarenlang in de covers hier. En je komt bijna iedereen wel eens een keer tegen. En ik denk jaren terug... was er een bruiloft. En de bruidegom die kwam aan mij vertellen van... hey Manuel, wil je zometeen komt een artiest? Wil je die aankondigen? En ik zeg, ja, wie bedoel je? Wie komt er? Zeg, ja, Lita. Ik zeg, nee, hou op.
0: Hmm.
4: Hij zei, ja, mijn vrouw is helemaal fan van. Ik zeg, nou, je zult niet geloven. Ik zit al bijna 20 jaar in het vak. Ik denk, dit is de eerste keer dat ik hem ergens tegenkom.
0: Ja.
4: Dus ik was helemaal starstruck. En toen ben ik daarna naar hem toe gegaan. En ik zeg, ja, ik ben meneer Towers. Ik ben bezig artiest. En weet je wat ik zo leuk zou vinden om die microfoon van jou...
2: Maar die gouden?
4: Ja. Toen zei, nou vriend, dat gaat mijn graf in hoor. Dat gaat niet met je mee.
0: Die krijgt niemand.
4: Nee, het is echt een topper. Echt wat een stem ook.
0: Over rust op een podium gesproken. Ja. De man die stond de rust zelf altijd uit. Maar een enorm charisma.
4: Ja, en echt... Toen nog steeds. Ik denk 4, 5 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
4: En ja, toen kon ze niet helemaal meer mobiel.
0: Nee.
4: Maar wat een stem, joh. En toch die uitstraling. En toch wel, iedereen ging los.
0: Nee.
2: Arie, je hebt natuurlijk ook met de grootheden uit het theatervak mogen samenwerken. En nog steeds eigenlijk.
3: Ja.
2: Heb jij ook wel eens dat je, we hoorden Emmanuel dan zeggen, starstruck. Heb je dat ook wel eens gehad dat je dacht van, god, dat ik daarmee mag werken. Wat bijzonder eigenlijk.
3: Ja, dat sowieso. Maar het is heel gek toen ik klein was en naar al die dingen ging. En zo. En dus dacht, dat ga ik ook doen. Ik was eigenlijk een soort, voelde mezelf al een collega in spe.
2: Ja.
3: Dus ik wilde wel met iedereen praten altijd. Maar gewoon over het werk. Niet zozeer omdat ze zo beroemd zijn of zo.
2: Maar meer hoe het ging in dat vak eigenlijk? Als je dat professioneel uitoefent.
3: En dat voel ook altijd aan. En dat voel ik ook aan als je hebt toch wel mensen...
4: Normaal behandeld,
3: vreemde mensen die handtekeningen willen. Ja. Bij musical zeker.
4: Ja.
3: Maar je hebt er ook tussen waarvan je denkt... Oh, jij wil ook het vak in. Dat is een hele andere categorie.
2: Hoe merk je dat dan?
3: Ja. Die zijn niet zo
2: dat
3: gek.
2: Gevoel ook.
3: je voelt dat aan. En ze voelden dat bij mij ook aan, dat weet ik zeker.
2: Of het om jou ging of om wie je bent?
3: Ja, dat je een soort van geïnteresseerd in het vak bent. En in het niet zozeer vanwege een hele grote naam of zo.
2: Nee.
3: En je bent wel gek van iemand, daarom ga je kijken.
0: En Liza Minnelli?
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, ja. Maar ja, ik vind het ook wel leuk hoor, om te merken dat mensen dat merken.
0: Ja. We hebben allemaal wel een beetje, als je in het theatervak een beetje zit, kijk je naar iedereen. En van iedereen neem je wel iets mee.
3: Ja.
0: Weet je? Dat je denkt van, of je probeert het na te doen. Ja. Er zijn mensen. Ik heb Willem Nijholt altijd vanaf de zijkant mogen bekijken. Dat ik elke avond dacht van, hoe doet die man dat om dat publiek muis en muisstil te krijgen bij bepaalde scènes?
3: Ja. Ja.
0: Heb jij ook van die mensen of van die kleine dingetjes dat je zegt van, daar heb ik nog steeds bewondering voor, hoe die of die dat doet?
3: Ja. Bij de allereerste musical die ik deed zat Jenny Arian. En daar was ik al fan van. Gewoon, altijd al. En mijn ouders hadden platen, en dus ik wist al heel veel. Ja, dat is nu nog steeds natuurlijk een enorme
0: kanon
3: op het toneel.
0: Wat is het dan dat haar zo'n kanon maakt?
3: Ja, dat weet ik niet. Want als je nummers hoort dat ze pas begonnen was bij Wim Kan, zingt precies zo. Toen al zo.
5: Ja.
3: En niet dat je denkt, oh, die heeft dat langzaam aan, heeft ze een eigen stijl of een eigen. Je had dat meteen. Dat zijn natuurtalenten.
0: Ja. Zijn er tegenwoordig ook weer veel meer nieuwe natuurtalenten? Want inmiddels hebben we veel meer scholen gekregen voor het theatervak aan zich.
3: Ja.
0: Komen daar dan ook echt nieuwe grote talenten uit?
5: Ja, zoals Jasperina de Jong en Adele Bloemendaal, Jos Brink.
3: Ja, het is gewoon een hele andere tijd. Ook in de hele wereld is dat zo. Het is een hele andere tijd van stardom, zeg maar.
5: Maar hoe is dat dan veranderd? Want ik bedoel, al die namen die kennen wij natuurlijk nog. Hè? En daar wordt nog steeds over gesproken.
3: Ja.
5: Maar niet van de laatste, pak een beetje, 15, 20 jaar of zo hoor ik. Niet echt een rising star waar nu heel veel over gesproken wordt.
3: Nee, ik weet dat toen wij de Zoon van Louis Davids deden, dat Karin Bloemen daarin gelanceerd werd.
5: Ja, dat weet ik. Ja.
3: En nou, dat was dan zo'n moment.
5: Johan Ooms was toen toch Louis Davids?
3: Ja.
5: Ja.
3: Dat boom, Stars Born in de kranten en zo. Ja, en terecht ook natuurlijk. En allemaal, we konden allemaal aanvoelen hoe dat ging verlopen. Ja, maar dat, ja, ik weet
5: was
3: ook niet
5: waar
3: dat aan ligt. Ja,
0: ja het gaat wat sneller tegenwoordig ook.
3: Ja, het is ook wat eerder voorbij.
5: Ja, dat is het. Ja.
3: En dus de lange adem is anders. En het leerproces ook van iedereen. Hè? Die dan in de...
5: Je moet sneller meer goed kunnen.
3: Ja.
5: Is dat het?
3: Nou ja, je wordt meteen naar je gekeken. Op een, ze hebben gewoon allemaal in kleine theatertjes. En, met, en konden vallen en opstaan.
5: Ja.
3: En je leert natuurlijk heel erg van je fouten.
5: Ja. Ja.
3: Zo. En
5: nu leer je van die fouten die in de praktijk in de grote productie zal plaatsvinden. In plaats van in de luwte.
3: Ja, dat denk ik wel. Iedereen ziet het meteen.
5: Ja.
3: Dus ben je ook meteen weg als het drie keer verkeerd gaat of zo.
0: En de producent moet er ook een neus voor hebben natuurlijk. Joop van den Ende had er een perfecte neus voor om de mensen, zoals Chantal Jansen, dan uit het ensemble te pikken en te lanceren. Dat hij altijd zei, luister naar mij en dan kom je ver. Hans Cornelis heeft dat ook. Ik bedoel, kijk naar Esmee Dekker. Die hebben wij meegemaakt als stagiaire bij de Jantjes.
3: Ja.
0: Is nu een van de nieuwe, grotere musicalartiesten.
3: Ja. Nou, ik zit er ondertussen een beetje na te denken van wie dan.
0: Ja.
3: Maar Susanna Pleiter is voor mij iemand waarvan ik denk, nou dat...
5: Zou
3: een hele grote kunnen worden.
5: En gaat het is dan nog steeds niet de naam waarvan als je dat op straat dat mensen zeggen, oh, goed,
3: maar,
5: ja,
3: nee, omdat ze... En dat is, dat heb ik trouwens ook. Als je weinig televisie doet, dan ben je geen BN'er.
5: Is dat een bewuste keuze?
3: Bij mij was dat, ik wilde theater doen. Dus ik ben niet het vak ingegaan, dat klinkt heel raar, om beroemd te worden of zo. Ik wilde met mensen werken waar ik graag mee wilde werken. En regisseurs en schrijvers. En ik heb heel veel geluk gehad, want ik heb heel veel stukken gedaan. Toneelstukken en musicals die echt origineel Nederlands zijn. Van die 25 musicals, 3 vertaalde. Dus dat is heb ik daar een lintje voor verdiend. Hè?
4: Vind ik ook.
3: Bijdrage aan de origineel Nederlands musical. Ja,
0: bij deze.
3: Ja. Maar goed, maar dat... ik ben mee, ik maak mezelf helemaal van mijn kapot.
0: Is dat bij jou ook de drijfveer, Emmanuel? Wil je beroemd worden of wil je goede muziek maken?
4: Ik wil goede muziek maken. En ik wil normaal over straat kunnen lopen.
0: Ja.
4: Want nee, het gaat niet om beroemd worden.
0: Dat is wel het ding waar Arie het ook over heeft.
3: Ja.
0: Als je op televisie komt, door wat voor een zeg maar zogenaamde kwaliteit dan ook.
4: Dat klopt.
0: Dan duikt iedereen er vol bovenop.
3: Ik heb ook wel eens last van. Hoor.
4: Ja, maar ik
3: last.
4: Ik kan me best wel voorstellen. Want heel veel mensen denken bij mij ook van, hey Manuel, graag op het podium. Dus hij haalt van de spotlight. Ik vind dit al vervelend.
5: Ja?
4: Ja, ik hou er niet helemaal niet van.
0: Maar zit het wel leuk? Wat vind je daar vervelend
4: nou,
0: aan?
4: Nee, het is gewoon niet vervelend, maar het is meer. Ik voel me niet snel op mijn gemak. Hmm. Ik voel me op mijn gemak omdat ik lekker op het podium sta en dat ik mensen blij maak en that's it.
0: Maar dat zijn alle artiesten. Iedereen die op het podium staat is eigenlijk een grote onzekerheid maar bij elkaar, toch?
4: Zet je een camera op mij, dan word ik al een beetje
5: verlegen.
4: Ja, verlegen.
5: Ben je bang omdat je het verkeerd zegt?
4: Nee, niet zozeer. Maar het is meer van, dan moet het ineens en dan is het...
5: Moet je aanstaan?
4: Ja. Hmm. En ik vind, het moet altijd natuurlijk gaan. Ik vind, als ik op het podium sta, dat is voor mij natuurlijk. En dan geniet ik ervan.
3: Ja.
4: En dan kan ik het ook overbrengen naar de mensen.
5: Hmm. Maar Arie zegt net, ik had er ook last van.
3: Nou ja, dat bedoel ik in de vorm van... als je dan, zeg maar, als... alternate wordt gekozen, zeg maar, in plaats van de rol.
5: Okay.
3: En dan komt het daardoor.
5: En dan
3: zeggen ze er ook leuk bij. Je bent veel beter, maar hij is natuurlijk veel beroemder en zo. Dat soort
4: ja.
3: Dingen. Dus dat is merkwaardig. Ja, en ik snap dat wel, hoor. Ik snap heus wel de
5: maar leuk zeggen is dat
3: je bankable
5: als
3: bent als je beroemd bent.
5: Ja. Ja.
3: Maar dan, op die momenten heb ik je er last van.
0: Ja. Krijgt dat nog wel eens?
3: Nou, knagen niet.
0: Nou, maar dat je denkt van, god, 10 jaar geleden, als ik toen die rol had gedaan, dan was ik dan wel blijer van worden misschien dan. Of 15 jaar of 20 jaar geleden.
3: Nee, maar ik zou wel bijvoorbeeld op televisie dan een rol hadden willen doen.
0: Ja.
3: Die in het oog was geraakt.
5: Ja, waardoor je
0: maar meer
5: TV,
0: om te laten zien dat jij iets kan. Niet nee, zozeer weer om dat beroemd worden dan. Want dat hoort er dan wel bij. Maar wel meer om te laten zien van, kijk, dit is wat ik kan. Want...
3: Ja, veel mensen hebben toch iets van als je niet een bekende Nederlander hebt. We gaan toch gewoon, ik weet 7% naar theater of zoiets van de Nederlanders. Mm. Dus je bent natuurlijk bij heel weinig mensen bekend. 3 keer op televisie en iets wat je zegt, dan ben je wel bekend.
5: Maar zeker tegenwoordig met de reality series hoef je helemaal niks te kunnen ook.
0: Nee. En die worden ook in een musical gecast.
5: Ja. Ja, dat is toch vreselijk?
3: Maar daar heb je dus ook last.

0: liedjes te hebben.
1: Ja.
2: Nee, dat liedje is echt samen met Bas en Catalina geschreven. En het gaat eigenlijk over de ontmoeting van mijn meisje en ik in de Café Nol.
1: Oh, dat is een goede plek.
2: Dat is
1: een
2: Café Nol.
3: Altijd lol in de Café Nol.
2: Ja, dat is zeker altijd lol.
0: Er
2: zijn
0: ook andere dingen, hoor.
2: Ja. Dus, ik ben heel blij dat ik het heb mogen schrijven. Nou, dat we het hebben kunnen uitbrengen, dat het zo leuk is.
0: En gaat jouw sound ook zijn? Dit pad ga jij volgen?
2: Dit ga ik zeker volgen. Okay. Dit is, ik hou van Nederlandstalig.
0: Ja.
2: Ik ben oorspronkelijk kom ik uit Ghana.
0: Nee.
2: Ik woon al twee. Ja, echt waar hoor. Het is niet, Ghana, niet uit Gouda.
1: Het klinkt bijna hetzelfde. Het is hoor, dus bijna. Niet uit. Ja.
2: Nee, maar ik wilde altijd Nederlandstalig. En ik kan heel goed Engels zingen. Maar ik wilde echt in de Nederlandstalige mezelf ook daarin verbeteren.
0: Nou,
2: dus uit de klauwen.
0: Ja, ja. Ga staan, de nieuwe single van Emmanuel hier in de studio. Zometeen trouwens in het tweede half uur van Gastvrij Flevoland zien we ook AUKP. Hij noemt het net al eventjes, Wat een planeet. Prachtig nummer van Arnie M. G. Smit. Eén, gaat hij zingen. Heeft hij een goede microfoon, Arnie?
1: Heb je één microfoon? Eén, hè? Ja, ja.
0: Ja? Oké, okay. Ja, dat is wel belangrijk.
1: Anders heb je standje Arie.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat klinkt ook allemaal niet verkeerd. Dat heb ik net zelf gehoord. Emmanuel is hier met zijn nieuwe single Uit de Klauwen.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Betaal jij niet te veel voor energie?

0: beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
2: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Waarmee?
2: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:30. Een vrachtschip heeft afgelopen nacht averij opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 s'nachts en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water uit het schip. Uit onderzoek blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen en er is ook niemand gewond geraakt. En 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Volgens de politie remde de voorste auto voor overstekende eenden of ganzen. De bestuurder van een achteropkomende auto kon op tijd remmen, maar een derde automobilist botste op de voorganger. Een inzittende van de aangereden auto is nagekeken door ambulancepersoneel en moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder was er alleen materiële schade. Dit was het nieuws.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af en in Flevoland blijft het waarschijnlijk helemaal droog. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden en daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Deze noordwestenwind trekt later vanmiddag nog wat verder aan en kan aan het IJsselmeer even vrij krachtig worden. Vanavond is er eerst ruimte voor de zon, maar komende nacht raakt het bewolkt en uit de bewolking zou een spatje motregen kunnen vallen. En ook morgen heeft de bewolking de overhand en dan wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden.
13: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere-Gorinchem voor knooppunt Lunette 4 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Nijkerk 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid 10 minuten. En de N50 Zwolle-Emmeloord de andere kant is op voor Enstar 4 minuten. Geflitst wordt er op dit moment alleen extra op de Larsendreef in Lelystad. Maar hebben ze ook ergens anders gezien in onze regio? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En zometeen deel 2 van Gasvrij Flevoland voor deze vrijdag 17. In juli horen we zometeen nog het prachtige nummer Wat een planeet, gezongen door Arie Coupé.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: De Pet Shop Boys staan met Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This? 7:07.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, nog altijd Adrie Cupene, maar je zat midden in een verhaal aan. Ja. Je moet het afmaken.
3: Ja. Ja. We hadden het over...
2: We hadden het over studies
3: en Hilke Bierman is iemand die dat heel goed kan.
2: Hilke
3: die leert
2: Bierman, ja.
3: Binnen de no time een rol uit haar hoofd. En die doet dat dan.
4: Ja.
3: Ja, en ook niet zenuwachtig.
2: Nee.
3: Ik zou gek worden als ik dat heel snel en heel... Ik zou er niet van kunnen slapen.
0: Het lot van de understudy is natuurlijk altijd... Je moet maar afwachten wanneer je je kans krijgt.
3: Ja.
0: He, want in principe gaat iedereen altijd voor de eerste, de first cast, de rol in principe. En die anderen, ja, die moeten maar een beetje bijhouden. Je moet zelf ook maar een beetje je weg vinden als understudy. He, bij de repetities, een beetje kijken naar wat is belangrijk voor zo'n man dan ook. Ja, en het kan soms zijn als understudy dat je nooit opgaat... omdat de eerste rol gewoon altijd aanwezig is.
3: Ja, en je bent een ander mens ook. Dus je moet je eigen ding zoeken. Daar heb je helemaal geen tijd voor als je dat in één keer moet doen.
0: Ja, nou, ik was de understudy van Arie in de Jantjes.
3: Ja.
0: Als de mop.
4: Oh, ja. Ja.
0: Ik heb hem één keer voor de repetitie mogen doen. Maar dat was het dan ook.
4: Oh.
0: De man had een zweepslag. Ging nog op gewoon ook. Ik dacht, dat is mijn kans. Toch niet. Nee, zeker niet ook. Dat is fijn ook. Wat zou je nog graag eens een keertje willen doen, Arie? Is er nog een show waarvan je zegt van... Nou, als die nog een keertje terugkomt...
3: Nee, dat heb ik niet zo. Ik zou wel heel graag in een film of in een tv-ding... of in theater een serieuze rol willen spelen.
0: Ja.
3: Want ik ga door voor komisch. Ik zit in het vakje komisch. Dat is in Nederland zo. Hè.
0: Ja.
3: En ik ben ervan overtuigd. Dat weet ik gewoon 1000% zeker. Dat mensen die komisch werken ook drama kunnen spelen. Ja, omdat er bij goede comedy... Ja. Een dramatische onderlaag ligt. Want anders is het alleen maar leuk doen of zo.
2: Comedy kun je niet spelen als je niet goed bent in drama.
3: Nee.
2: Want comedy is het lastigste wat er is.
0: Ja.
3: Ja, en zeker. Toch worden mensen die zogenaamd komisch zijn... nooit zo vaak gevraagd voor een drama.
2: En andersom.
3: Alleen Op Hoop van Zegen was een serieuze rol voor mij. Hele nare man. De secretaris van de reder. Dus dat was een redelijk vervelende man. En
0: is het Nederlands publiek ook zo dat ze willen jou graag zien op de manier zoals ze je kennen?
3: Weet
0: je,
3: dat weet
0: heel veel mensen hadden zoveel problemen destijds toen André van Duin en Hendrik Groen ging spelen.
3: Ja, dat heb je met die hele beroemde mensen die ergens bekend van zijn.
0: Ja.
3: Dat ze dat misschien moeilijk, maar ook producers doen het gewoon.
0: Ja.
3: Ja, ik weet dat Hetty Blok, daar heb ik heel lang les van gehad, spelles en zo. Die ging natuurlijk ook op voor komisch en dat was ze ook. Maar die heeft Mooi Weer vandaag gespeeld. Een heel serieus stuk. Was prachtig.
0: Ja, ja.
3: En het is de enige keer geweest dat zij gevraagd is voor een dramatische rol.
0: Mm-hmm.
3: Dat is een beetje jammer. Dus dat zou ik wel willen. Dat zou ik wel
0: dat is nog
3: een keer
0: wel,
3: willen doen. Heel zielig. Een heel dramatisch iets.
0: Hey, Manuel, wat was voor jou de uitdaging in het muziekvak?
4: In het muziekvak? Nou, nu doorpakken. Het is voor mij meer een portfolio opbouwen, zeg ik.
0: Ja.
4: En hopelijk dat men mijn muziek leuk vindt... en mij uitnodigt voor voor een optreden.
0: Hmm.
4: En verder vind ik het prima.
0: Waar kom je achter dat het moeilijk is?
4: Nou, ik denk wel dat ik kom wel achter dat het moeilijk is... om soms tussenin te komen. Want er zijn heel veel goede artiesten. En ik ben ook niet een standaard Nederlands artiest. Dus dat is ook... Dat is heel, heel, ik ben, ja, het is nieuw.
0: Ja.
4: Dus,
0: Alhoewel jouw liedje nu, dat Uit de Klauwen...
4: Uit de Klauwen, ja.
0: Dat is wel helemaal wat er nu in de muziekwereld gaande is.
4: Ja, top. Dus. Ja, dus ik ben heel blij erom. Maar het is wel... Ik denk wel dat het... Laat ik heel eerlijk zijn. Ik ben gewoon een Ghanese Nederlandse man.
0: Ja.
4: Die in de niche gooit van wat meestal Nederland... blanke mensen zitten, zeg.
0: Mm-hmm.
4: Maar ik vind het heel leuk hoe ik word verwelkomd. En dat is het mooie.
0: Ja.
4: En ik,
2: maar ook een pluspunt zijn het.
4: Ik val op. En ik val op, ja. Maar ik hoop gewoon dat ik vaker tussenin mag komen.
0: Ja.
4: Want dat is het enige. Want iedereen heeft ook hard moeten werken om erbij te komen. Hè. Laat ik heel eerlijk zijn. Dus ja. Ik verwacht niet meteen dat je meteen daar komt. Want dat zou ook niet eerlijk zijn voor de anderen. Dus ik wil gewoon een portfolio opbouwen. En met meerdere nummers. In september gaan we weer de studio in.
0: Voor zo'n nummer was het
4: En misschien een ballet een keer. Ja, ik vind Marco echt nog steeds een topartiest.
2: Dankjewel.
4: Ja. En,
2: Marco Borsato. Ja.
4: Jij ook, Marco.
2: Dankjewel.
4: Nee, die vind ik nog steeds een topartiest. En een bepaalde stijl van hem vind ik helemaal te gek. Mm-hmm. En ik zie Marco ook heel veel op tempo en dan weer ballet. In die richting zou ik het leuk vinden om dat te gaan doen. Dus, ja.
0: En tot die tijd gewoon veel vlieguren maken. Ervaring doen en zo.
4: Heel veel ervaring. Heel veel, hopelijk vinden de luisteraars het leuk. En dan zeggen, hey Mano, kom een keer naar mijn feestje. En dan denk ik, oké. Okay.
2: Heeft die voice jou nog wat gegeven eigenlijk? Seizoen 2 zeg je toch?
4: Ja, seizoen 2.
2: Ja.
4: Mwah.
2: Het leek korte exposure.
4: Kort exposure.
2: Ja, precies.
4: Ja, korte exposure. Nee, ik wil het programma niet bashen, maar ik denk dat het soms niet helemaal positief is voor je carrière soms. Dus dat denk ik. Het is wel goed voor exposure.
2: Ja.
4: Maar
2: uiteindelijk heb je dat op de lange termijn.
4: Ja, op de lange termijn.
2: Veel.
4: Soms willen bepaalde mensen die juist niet met je samenwerken, omdat je juist daar hebt aan meegedaan.
2: Ja, wat maakt dat uit?
4: Maar voor exposure zou ik zeggen, vind ik het leuk dat je moet meedoen. Ja.
2: Heb jij wel eens aan talentjachten meegedaan eigenlijk, Arie? Of is dat nooit nodig geweest?
3: Ja. Ik zit ineens te denken.
2: Oh jee.
3: Ben ik ook iets opgegeven door klanten van het café.
4: Wat leuk.
2: Oh. Ja. Leuk. Café Nol ook, of niet?
0: Nee, worden ook talenten. Ja.
3: Café Coupé was dat. Coupé, ja. En toen was ik 10. In Krasnopolski was dat. Werd ik tweede. Achter een marionettenkorps. Ook heel apart.
4: Zo.
3: Ja.
2: Het zat heel dichtbij.
3: Het liep nogal uiteen. Ja, het liep nogal uiteen. Ja, maar dat.
2: Ja. Zijn er nog... volgend seizoen is een van de eerste seizoenen dat je niet in het theater te zien. Ik heb je vorig jaar nog gezien, tenminste afgelopen seizoen nog gezien... met John Wanier natuurlijk ook. Hè. Ons pap wil bij de revue.
3: Ja.
2: En nu een jaartje even niks.
3: Nee.
2: Dat is, vind je het lekker, dat vooruitzicht? Of zeg je nou, na zoveel jaren eigenlijk altijd druk te zijn geweest?
3: Ja, ik vind het wel lekker. Daarna zien we wel weer. Ja, nee. En het was ook ontzettend leuk. Ik kan wel even teren op het succes van die revue, hoor.
2: Ja, ik kreeg goede recensies ook, hè?
4: Mooi.
3: Ja, het was voornamelijk helemaal vol steeds. En de mensen, we hebben zoveel mensen een plezier gedaan. En onszelf ook, want we hebben het heel leuk gehad gewoon. Vanaf dag 1.
2: Er is te weinig in dat genre. En het theaterpubliek vindt dit gewoon heel erg leuk.
3: Ja,
0: dat zie je ook steeds.
2: Ja, precies.
0: Zie je aan het succes van Foxtrot ook weer?
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja,
0: dat ook wel weer terughalen.
3: Ja, het was wel een soort van gemoderniseerd, zeg maar.
2: Mm.
3: En er zat ook een soort van verhaaltje in, maar heel weinig. Maar het was op zich natuurlijk gewoon een revue. Met liedjes en sketches en dansjes.
2: Mm. Als jezelf ook, hè? Want je heette gewoon Arie in de voorstelling.
3: Ja.
2: Ja.
3: Wij allemaal.
2: Ja.
3: Waren drie oude...
2: Drie oude mannen, zou ik maar zeggen.
3: Mannen, ja.
2: Drie oude nichten bedoel je eigenlijk.
3: Jong van Eerst, Stanley Burleson en ik.
2: Ja, nou ja, goed.
3: En vier jonge mensen. En dat was... maar ook daarin, ook pers hoor, was één recensie die vond het geen musical. Nee, dat was het ook niet.
2: Nee?
3: Nee.
2: Het was ook een revue.
3: Het was absoluut geen musical. Dus dat je denkt van ja...
2: Dan heb je het niet begrepen eigenlijk.
3: Nee, dat vind ik wel, dat niet...
0: Ligt dat een beetje aan het Nederlands publiek ook? Had dat iets meer beter opgevoed moeten worden?
3: Weet ik niet, want de mensen die er naartoe gingen... die wisten heus wel dat ze naar musical gingen.
0: Ja, maar ze noemen tegenwoordig alles musical. Mensen gaan ook naar Harry Potter.
3: Of naar een revue, bedoel ik.
2: Ja, zeg je het zelf ook.
3: Ja.
0: Oh mijn god.
2: Maar de titel Ons pap wil bij de revue... dan zou je al kunnen verwachten...
3: Het is natuurlijk een grapje naar Moeder wil bij de revue.
0: Ja.
3: Maar
0: Maar hoe zit, dan heb je zo'n leuke show. Dan zit het zo lekker in elkaar. En dan geniet je. En je hebt volle zalen. Hoe groot is dan dat zwarte gat wat daarna komt? Na zo'n voorstelling dat je denkt... Dit moeten we nog een keer doen. Dit moet meer verder.
3: Het is niet zo groot. Nee, want het is een vak van afscheid nemen. Hè? Dat klinkt nu heel dramatisch. Maar het is natuurlijk
2: het is zo.
3: Elk stuk en elke musical en alles eindigt weer. En,
0: dus je bent een beetje familie met elkaar geworden in zo'n productie?
3: Ja, je maakt van alles mee. En mensen gaan in die omgeving dood. En je troost en je doet van alles. Dus alle hele heftige dingen maak je mee.
0: Ontstaan hele leuke vriendschappen.
3: Ja. En dan weet je, als het afgelopen is... dat je er misschien ook met hele grote ploegen... Hè, misschien 1 of 2 nog heel regelmatig ziet. En de rest kom je wel tegen. En dan is het ook altijd leuk. Maar het kan ook niet. Je kan natuurlijk niet... Ik heb met honderden mensen gewerkt in al die jaren bij elkaar. Dus
0: je leert het op een gegeven moment.
3: Dus ik heb niet iets van, een gat. Nee, dat dat is er altijd. Dus altijd na zo'n periode van 6 keer in de week of 5 keer in de week. Van ineens niks. En sowieso.
0: Het leuke eraan is dan ook dat je op een gegeven moment door jouw vak natuurlijk, en door je kennis en de ervaring in het theatervak, dat je ook wat meer bent gaan regisseren. Ja. Onder andere alle shows voor Willeke Alberti doe jij.
3: Ja, sowieso al 25 jaar doe ik dat.
0: Ja.
3: De laatste 14 jaar van Willeke de personality shows, ja.
0: Is dat leuk om dan in één keer aan de andere kant van, van dat licht te staan?
3: Ja, ik vind het heel erg leuk.
0: Is het leuker dan spelen of is dat
3: Nee, spelen is bij mij wel nummer 1, maar het is het is totaal anders. En vorig jaar had ik een musical geschreven over Tante Leen. En Marjolein Touw speelde Tante Leen en ik speelde alle mannen. Maar ik regisseerde het ook. Dat is dan heel gek als je er zelf in staat. Maar het kon toch. Heel gek. Het was net iets of er iets van bovenaf keek. Ook van mezelf hoor. Ik dacht van nee, ik moet helemaal niet naar links. Ik moet naar rechts staan.
2: Je kan lekker doen wat je zelf wil.
3: Dat wel. Dat is ontzettend fijn. Ja. En ik wist precies, omdat je het ook geschreven had, wat je wilde ermee. Dus
2: Het liedje wat je voor ons gaat zingen is Wat een planeet.
3: Ja.
2: Van Annemarie Schmid.
3: Ja.
2: Waarom heb je dat zoveel nummers kunnen kiezen? Je hebt uit dit nummer gekozen.
3: Ja. Omdat het dus uit die musical komt, waardoor ik dacht, dat wil ik ook.
2: Ja.
3: En het is, hoe lang is dat geleden? 53 jaar geleden of zo.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Het is net alsof het gisteren geschreven is.
2: Ja, het is nog steeds heel erg actueel.
3: Helaas wel. Ja.
2: Ja, helaas.
0: Dus niet alleen bij dat liedje van Arnie.
3: Nee, Arnie was de tijd altijd ver vooruit.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
3: Ja.
0: Je kan zoveel liedjes van Arnie kan je tevoorschijn halen. En dan denk je
3: heel veel liedjes van Arnie altijd.
0: Ja.
3: Maar van Arnie blijven ze heel lang goed.
2: Je hoeft eigenlijk niks aan te passen.
3: Nee.
2: Wil jij gaan staan op ons podium? Ja. Ik vond het heel leuk dat je hier wilde zijn vandaag. Emmanuel, jij ook natuurlijk.
4: Graag gedaan, dank je wel.
2: Graag gedaan. Jouw nummer is overal te streamen, hè?
4: Ja.
2: Wat is de titel ook alweer?
4: Uit de klauwen.
2: Ach, uit de klauwen. Is dat ook zo. Ja, dankjewel.
4: Arnoud, ik wens jou
2: alvast een heel fijne vakantie, Arnoud.
0: Dankjewel.
2: Maandag ben ik hier de hele week met Catharine Keil.
0: Ja, succes.
2: Als de nieuwe Arna Plaquet.
0: Ja,
2: in de herberg.
0: Kan alleen maar beter worden, wou je zeggen.
2: Ik zeg niks. Maar goed, ik zou ook wel blij zijn nu alweer als je weer terug bent over 3 weken.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Goed. Dat heb ik ook.
2: Nou, dat vind ik lief. Dankjewel. Arie Coupé staat er helemaal klaar voor. We gaan genieten van het prachtig nummer van Annie M. G. Schmid, Wat een planeet.
5: Wat een planeet, groot is hij niet, je bent er in een uur omheen. Met een satelliet, daar is hij dan, gezien vanaf de maan. Wat een planeet.

Maar nee, dat is niet doorgegaan. We gaan eraan, zeggen de computers. Wij en onze tegenvoeters. De olie uitgeput,

is ook nog mijn schuld allemaal. Want de geleerden, de mensen die het weten, de ongeluksprofeten kijken me aan met blikken vol vermaan.

daar in het zand, met zijn hand aan de oliekraan. Wat een planeet, zou dit de leukste zijn? Of zou er een bestaan, één melkweg verderop?

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schoolbetonschuren.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een vrachtschip heeft afgelopen nacht averij opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almeer is gevaren. En 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Het is best wel druk op de weg. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 20 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten en ook 5 minuten oponthoud. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan de snelheidscontroles. Er is een flitser gemeld op de Larsserdreef in Lelystad in beide richtingen. En twee controles op de N50 bij Ens. Ze zouden staan bij hectometerpaal 262,6 en bij 264,5. Het is de laatste editie alweer van Flevoland Muziekland voor deze week dan. Hè? Want maandag zijn we er uiteraard gewoon weer. Zometeen heb ik Albert Hammond voor je met It Never Rains in Southern California.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

Het origineel is al heel oud. Het komt uit de jaren 70. Toen werd het gezongen door de Vlaamse zangeres Mieke. Maar die versie van Marco Schuimmaker die je net hoorde werd een veel grotere hit in ons land. Engelbewaarder was dat in Flevoland Muziekland. En daarvoor Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Nog even over die cover gesproken. Dat hoor je toch vaker, hè? Ik heb jouw hulp weer nodig op deze vrijdagmiddag. Welk nummer ken jij dat eigenlijk een cover is van een liedje dat al veel eerder is uitgebracht? Als er bij jou een belletje begint te rinkelen, of je moet er nog even over nadenken, kan ik me voorstellen. Als je het weet, dan kun je het aan me laten weten. De WhatsApp-lijnen zijn weer geopend. 0320 28 50 50. Welk nummer ken jij dat eigenlijk een cover is van een liedje dat al veel eerder is uitgebracht? 0320 28 50 50. Nou, ik heb er zelf ook nog één gevonden. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger.

0: en daarvoor David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street. En zeker, dat is een cover. Het origineel komt uit de jaren 60 van Martha Reeves en de Vandellas. En 20 jaar later maakten David Bowie en Mick Jagger daar hun eigen versie van. En jouw hulp heb ik ook nog steeds nodig, hè. Welk nummer ken jij dat eigenlijk een cover is van een liedje dat al veel eerder is uitgebracht? Laat het maar weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Het is tijd voor een spelletje op deze laatste werkdag van de week voor velen. Maar dat geldt niet voor Petra, want Petra heeft vakantie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar zit je?
1: Ik zit op Kos, Griekenland,
0: op Kos.
1: Tweede dag.
0: Oh, ja. Dat zeg je nu. Ik heb je drie minuten geleden in het liedje gebeld. De telefoonkosten die gaan er wel oplopen, denk ik.
1: Oh, ja, nee, dat had ik bewust even niet genoemd.
0: Dat geeft helemaal niet. Dat is gekkigheid natuurlijk, wat heerlijk zeg.
1: Ja.
0: Hoe is het weer op Kos?
1: Ja, lekker. Dat is 30 graden, geen wolkje in de lucht en zitten lekker bij het zwembad. Ik heb jou als prima.
0: En met wat kinderen om je heen, als ik dat goed hoor?
1: Twee meiden van 9 en 11 die zich wel aardig te maken in het zwembad.
0: En dan kan mama lekker op het bedje liggen. Goed boek erbij.
1: Ja, zeker.
0: Cocktailtje ook nog.
1: Nou, dat doen we even in de avond.
0: Heel verstandig,
1: dus,
0: ja.
1: Dat is nog geen vooruitzicht.
0: Dan heb je een fijne avond om daar naar uit te kijken. Het is dus volop zon daar op Kos en ook een windje, hè?
1: Ja, altijd lekker windje, dus goed te toetsen, zeker.
0: Nou ja, Petra, zelfs op je vakantieadres kun je het spelletje niet loslaten. Want je hebt weer meegepuzzeld vandaag.
1: Zeker.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Nou, ik zag onderin die berichten wel van al eitje. Nou, ik heb er best even over gedaan. Maar uiteindelijk heb ik hem gevonden.
0: Ah, kijk, en toen kon je weer door met... voor de rest vakantie vieren. Nou, je hebt er dus even over gedaan, maar dan gaan we meteen maar eens even checken of dat ook het juiste antwoord is.
1: Ja, dat is wel spannend, hè?
0: Nou, vertel het.
1: Nou, bij de ene draaimolen zag ik een vlaggetje minder dan bij de andere.
0: Bij de draaimolen. Oh ja. Ja,
1: ja, bovenop.
0: Inderdaad. Nou, ik vind het geen eitje, hoor, deze.
1: Nee. Ik moest ook even zoeken.
0: Ja, maar, dus heel veel te zien. Ja, nee, heel goed hoor. Gefeliciteerd.
1: Oké. Nou, dankjewel.
0: Dan komt de volgende ronde. Ik heb hier naast mij staan in de studio in Lelystad, waar het iets kouder is dan bij jou op Kos, een Rad van Fortuin met daarop de verschillende prijzen. En jij mag zeggen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Ik zou zeggen rechtsom.
0: Rechtsom. En een harde of een zachte?
1: Doe maar lekker hard.
0: Lekker hard. Zet mij maar aan het werk. Daar gaat-ie.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaat het worden? Wat kunnen we opsturen richting Kos? Of ben je al snel weer terug in de ronde?
1: Nee, over 7 dagen.
0: Oké, nou dan ligt er iets leuks op je te wachten als je terugkomt. Ik stuur het op richting Dronten. Jij wint een Omroep Flevoland vogelhuisje. Ben je een beetje een vogelliefhebber?
1: Ja hoor, ik vind vogels wel leuk in de tuin.
0: Nou, dan komt dat goed van pas.
1: Ik zal ook in het huisje komen zitten.
0: Ja. En je hebt twee meiden, die vinden het vast leuk om dat vogelhuisje ook in elkaar te zetten en te beschilderen.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dat kan bij deze. Dus volop vertier nog eventjes in deze vakantie.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Petra, dankjewel voor het meespelen en geniet er nog even van, hè?
1: Ook bedankt.
0: Doei.

Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 2:30. Goedemiddag. Een vrachtschip heeft afgelopen nacht schade opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 s'nachts en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water uit het schip. Uit onderzoek blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen. Er is niemand gewond geraakt. Drie auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Volgens de politie remde de voorste auto voor overstekende eenden of ganzen. De bestuurder van een achteropkomende auto kon op tijd remmen, maar een derde automobilist botste op de voorganger. Een inzittende van de aangereden auto is nagekeken door ambulancepersoneel en moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder was er alleen materiële schade. En de sloop van de Getronics-gebouwen in het centrum van Lelystad kan beginnen. Een vastgoedbedrijf uit Apeldoorn heeft de vervallen panden langs het spoor gekocht. Het is de bedoeling dat op die plek ruim 300 huizen komen en die zouden dan in 2030 klaar moeten zijn. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website. En dat vind je ook in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En in Flevoland blijft het waarschijnlijk helemaal droog. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden. En daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Deze noordwestenwind trekt later vanmiddag nog wat verder aan. En kan aan het IJsselmeer even vrij krachtig worden. Vanavond is er eerst ruimte voor de zon, maar komende nacht raakt het bewolkt en uit de bewolking zou een spatje motregen kunnen vallen. En ook morgen heeft de bewolking de overhand en dan wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden.
6: Dankjewel. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 sta je even stil. Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. Een kwartier op onthoud op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo, 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 4 minuten. En snelheidscontroles, die heb ik niet op mijn lijstje staan, maar heb je er toch één ergens gespot? Je weet het, hè? Je kunt het doorgeven via de app van Flitsmeister. Heb je erover nagedacht? Ben je er al uit? Ik heb jouw hulp nodig vandaag. Want welk nummer ken jij dat eigenlijk een cover is van een liedje dat al veel eerder is uitgebracht? Als jij er een kent, laat het even weten via WhatsApp 0320 28 50 50. En misschien draai ik zo meteen wel de cover of het origineel voor je.
5: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Volgens mij is het zo dat je van dit liedje houdt of je vindt het vreselijk. Nou, voor mij geldt het eerste. Topplaat, de Bausa en Magnetic. Ik vroeg je om liedjes door te sturen. En dan specifiek liedjes dat dan weer eigenlijk een cover is van het origineel. Nou, daar is gehoor aan gegeven. Ik heb bijvoorbeeld een berichtje binnengekregen van Rick. Hij komt met No Doubt en It's My Life. Origineel is natuurlijk van Talk Talk. Heb ik nog een audiofragment binnengekregen van Ellie. Die heb ik nog niet beluisterd, dus laten we dat dan maar even samen doen. Hier is Ellie.
1: Goedemiddag, Juri. Nou, When a Man Loves a Woman werd gezongen door Michael Bolton. Mm-hmm. Maar die werd eerder gezongen door Percy Sledge. Als ik het goed zo uitspreek. S-L-E-D-G-E. Dus Michael Bolton zong het later, maar eerder zong Percy Sledge. Nou. When a Man Loves a Woman. En als je aan mij vraagt wie ik het liefst hoor zingen, dan is het Michael Bolton.
0: Oké, nou, toch een streepje erbij bij Michael Bolton. Het origineel dus van Percy Sledge. Dankjewel, Ellie. Heb ik hier nog een berichtje van Sietske. Zij komt met Whitney Houston, I Will Always Love You. Oorspronkelijk is die van Dolly Parton. Oh, dat is ook zo. Dankjewel, Sietske. Heb ik nu aan de telefoon Goos van Gorkum. Het is een lekkere tongbreker. Goedemiddag, Goos.
2: Hey, goedemiddag, man. Hoi.
0: Hey, ik bel naar jouw blokhut in Huizen.
2: Nou, ja, dat klopt, ja. Mijn blokhutje, dat is mijn werkplek. Daar kan ik rustig kaarsjes schieten. En dat is een van mijn hobby's.
0: Wat is je hobby? Op dit moment,
2: het gieten van kaarsen, onder andere.
0: Van kaarsen? Oh, om die vervolgens dan weer aan te kunnen steken als het donker is buiten.
2: En als het dan donker is, kun je ze aansteken, ja. Maar dit zijn bijzondere kaarsen. Dit zijn kaarsen die lijken nogal op een bom. Mm-hmm. En ik maak ze voor het Vestingmuseum Naarden. En daar liggen ze in het museumwinkeltje. En dan als mensen die dingen zien, denken ze, hey, dat is een kogel. Ja, dat is het ook, maar het is ook een kaars.
0: Oh, dus kijk, ongevaarlijk.
2: Een van mijn favorieten. Ja, zeker.
0: Nou, zo heeft iedereen zijn hobby. Je kunt er maar druk mee zijn, Goos. En dat doe je dus allemaal op je werkplek in Huizen, hè, is het?
2: Ik woon in Huizen en ik luister met veel genoegen naar Radio Flevoland. Als alternatief voor Radio 1, daar kun je niet naar luisteren over het wielrennenfietje om je oren. Ik vind dit veel leuker, man.
0: Ja, dat is het zo, hè, met die Tour de France. Je hebt de echte fans, maar als je er niet zo van houdt, dat is alleen maar die wielerwedstrijd natuurlijk.
2: Alleen maar, ja, zeker.
0: Nou, ben blij om te horen dat je bent afgestemd op Omroep Flevoland. En je hoorde ook die oproep, hè, van mij, van welk liedje ken jij dat eigenlijk een cover is?
2: Ja, nou... Bob Dylan die schrijft heel aardige nummers, maar eigenlijk kunnen anderen ze beter uitvoeren. Dat is mijn privé mening. Maar het gaat om het liedje Knockin' on Heaven's Door. Dat is een enorme hit geweest van onder andere Guns N' Roses.
0: Mm, ja,
2: maar
0: zeker.
2: Hij heeft het zelf ook uitgevoerd voor een film. En dan meen ik dat hij daar zelf ook een rol in speelt. Zeker weet ik, doe ik dat niet hoor. Maar Bob Dylan schreef dat voor die film. Ja. Pat Garrett en Billy the Kid in 1973.
0: Mm. Nou, en die hoor je helemaal niet zo heel vaak op de radio. Guns N' Roses hoor je wat vaker voorbij komen. Die lange plaat van een minuut of zes. Maar die van Bob Dylan, die duurt 2:30, zie ik hier staan. Kort liedje.
2: Veel korter, ja.
0: Nou, zullen we die dan maar eens gaan draaien, Goud?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Ik zet de radio straks wat harder.
0: Nou, afgesproken. Leuk je even gesproken te hebben. En ik wens je nog heel veel succes met het maken van die bommenkaarsen.
2: Bommenkaarsje, oké.
0: Oké, dankjewel, hè.
2: Breng ook eens een bezoekje aan het museum, hè.
0: Ga ik doen. Staat op mijn lijstje bij deze.
2: Oké. Hoi, man.
0: Goed weekend. Doei.

Blue Something and Breakfast at Tiffany's. En daarvoor het originele liedje Knocking on Heaven's Door, gezongen door Bob Dylan. Dankjewel Goos voor je suggestie en ook als jij hebt meegedacht en het hebt doorgegeven. Heel veel dank. Zometeen Studio Flevoland en we krijgen hoog bezoek. Namelijk weerman Robert de Vries, werkzaam bij Hart van Nederland. Hij woont gewoon in Emmeloord. En over deze bijzondere weerman is volgende week bij Omroep Flevoland op radio en televisie een zomerserie te zien. Genoeg reden om met hem te praten. En natuurlijk is de maker daarvan, Patrick van Heesik, er ook zometeen bij. Dit is Starland Vocal Band en The Afternoon Delight.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schoolbetonschuren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een vrachtschip heeft afgelopen nacht schade opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. En 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. 6 files in onze regio. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. 4 minuten vertraging. Dan heb ik op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. 5. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hartommebroek. 10 minuten. En 303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En ook de N309 Dronten-Epen tussen de N305 en Elburg 5 minuten. Geflitst wordt er op de A6 bij Emmeloord. Als je in de richting van Joure rijdt, hectometerpaaltje 82,7.
7: Ik ben blij dat je er weer bent. Ik was heel even bang dat je in de wildernis zou blijven. Dat ik het zo leuk vond daar dat je je baan zou opzetten.
10: Ja, of dat ik was gegrepen door de wurgslang en er niet meer uit kon. Ja.
7: En we hebben nog geen naam voor het stokstaartje natuurlijk dat we geadopteerd hebben.
10: Nee, we hebben wel een suggestie al gekregen. Sam. Maar heb jij een goede naam voor een stokstaartje dat wij met Studio Flevoland hebben geadopteerd? Hij is ook een beetje van jullie thuis natuurlijk. Dan kun je je suggesties appen naar 0320 28 50 50.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Raccoon en No Mercy, we hadden het net over dat stokstaartje dat we geadopteerd hebben. Ik zag ook een berichtje binnenkomen van iemand die zegt, ja, je kunt er ook twee adopteren. Ene noem je Odeke en de andere noem je Jordi.
1: Dat zouden we kunnen doen. Ja. Ja, maar misschien kunnen we ook wel vernoemen naar jouw kleinkind thuis. Ja, dat kan ook. Of naar je favoriete kind.
0: En Sietske zegt, Kato of Saartje lijkt mij toepasselijk. Want de Latijnse naam van stokstaartje is de, let op, Suricata suricata.
1: Suricata suricata, oké. Okay, nou,
0: ik geloof er meteen.
1: Ja. Nee, heb jij een goed idee? We krijgen binnenkort ook het bewijs dat we een stokstaartje hebben geadopteerd. Maar het zou leuk zijn als we daar dan meteen ook de naam van kunnen onthullen. Denk met ons mee, het nieuwe stokstaartje dat we hebben geadopteerd bij Almere Jungle. 0320 28 50 50 is ons WhatsApp-nummer.

0: Damiano David was dat samen met Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, vorig jaar nam weerman Robert de Vries na 17 jaar afscheid van Omroep Flevoland om zijn carrière te volgen bij Talpa. Ja, hij kan hem bijna iedere dag zien bij Hart van Nederland bijvoorbeeld. En daar mag hij het weer verzorgen voor heel Nederland, ook op Radio 538, Sky Radio en Radio 10.
0: En voor Patrick van Heesik een reden om een zomerserie te maken over het leven van deze bijzondere weerman uit Emmeloord. Nou, we hebben genoeg stof om over te praten volgens mij. Beide zijn ze hier in de studio. Verslaggever Patrick van Heesik en natuurlijk weerman Robert de Vries. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je, Patrick?
3: Goed.
0: Ja?
3: Gaat goed.
0: Stress?
3: Nou ja, we zitten in de eindmontage. Dus inderdaad, er is stress. Het is druk. Maar wel leuk. Leuk om te doen.
0: Ja, volgende week is die serie helemaal te zien bij Omroep Flevoland. Van maandag tot en met vrijdag. En het draait allemaal om weerman Robert de Vries. Ja, Robert, hoe voelt dat eigenlijk? Dat er dan gewoon een hele week een serie is van jou?
4: Ja, dat is wel heel gek natuurlijk. Hè? Want het afscheid was al heel gek inderdaad. En nu zit ik hier weer of het heel vertrouwd is. Ja, dat is wel bijzonder om te zien. En ik had het nog met Patrick voor de uitzending over. Het is natuurlijk nu leuk, maar natuurlijk als je dit over 20 jaar later ziet, is het natuurlijk helemaal te gek.
2: Ja, want jij moet nog 40 worden, Robert.
4: Ja.
2: Ja, dit is een soort biografie wat er van je gemaakt wordt.
4: Als ik niet meer ben, heb je al beelden.
2: Ja, maar normaal gebeurt dat op iemands 80ste. Maar bij jou is het nu halverwege je leven.
4: Ja, zeker. Nu is het al. Ja, dus ja, wie weet of we nog bij je kunnen gaan aanvullen op den duur. Maar ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder om terug te zien.
2: Maar heb je geen moment gedacht van, nou, ik weet het niet hoor, een hele serie over
4: je. Ja, ergens heeft het ook iets ongemakkelijks. Dan jeetje, want alles gaat dan helemaal over dat. En nogmaals, wat ik zei al, weet je, nu is het een beetje ongemakkelijk. Later vind ik het wel heel leuk om terug te zien wat je allemaal gedaan hebt.
2: Ja, Patrick, waarom wil je deze serie eigenlijk maken?
3: Ja, wat ik bijzonder vind aan Robert is, ik ben zelf freelancer. Robert is ook altijd freelancer geweest in dit bedrijf. En dat schept een band. Maar dan weet je ook hoe hard je moet werken om je geld te verdienen. En Robert is ook een freelancer die altijd ja heeft gezegd en altijd heel veel heeft gewerkt. En hard heeft gewerkt en uiteindelijk dan zijn droom heeft waargemaakt door nu bij Talpa de landelijke weerman te zijn. Maar het bijzondere aan Robert is dat hij het zichzelf heeft aangeleerd. Hij is niet naar de school geweest van weermannen. Hij is niet opgeleid door de KNMI. Hij heeft het allemaal zelf ontdekt. Allemaal zelf gedaan. Begonnen in zijn eigen achtertuin. Naar de lokale omroep gegaan. Uiteindelijk hier terechtgekomen. Hier carrière gemaakt. Als vaste waarde voor dit bedrijf. En ook voor de agrarische. Laten we die vooral niet vergeten. Heel belangrijk het weer. En dan uiteindelijk worden gevraagd voor een landelijke zender is gewoon heel bijzonder. En daarom wilde ik dat verhaal vertellen.
0: Ja, en heb je genoeg materiaal om 5 dagen lang een reportage af te leveren?
3: Alleen het interview met Robert is al genoeg.
4: Nee, zoveel bloepers gemaakt al die jaren.
3: Nee, maar goed, gooi er een kwartje in. Er is genoeg te vertellen. Want het leuke is natuurlijk dat we een leuke fragment hebben uit het verleden. Maar dat we ook, het is tweeledig. Het gaat over Robert de Vries, de weerman. Maar ook over Robert de Vries, de stormchaser. Robert gaat al jaren naar Amerika toe om daar orkanen na te jagen. En daar kom je niet zo snel bij als gewone sterveling. En wij mochten mee met Robert. En dat is heel bijzonder. Hij heeft ons meegenomen op zijn vakantie eigenlijk om te gaan stormchasen in Amerika. En wij hebben de meest heftige beelden gezien en meegemaakt. En we vertellen daarnaast het verhaal van ja, wie is Robert de Vries? Wie is nou die weerman?
4: Welke gek gaat naar Amerika achter dat soort weer aan?
3: Ja, dus hebben zijn moeder gesproken, zijn beste vriend, oud-collega's. En daarmee hopen wij een leuk, mooi portret te maken van de man die hier 17 jaar het weer heeft verzorgd.
2: Robert, heb je eigenlijk ook nog iets anders dan het weer? Of is dat echt je leven?
4: Ja, er draaien heel veel dingen omheen. Uiteindelijk kom je wel
2: als
4: weer...
2: Als een tornado draait
4: het draait er ook een beetje omheen, inderdaad. Want ik vind bijvoorbeeld met een drone beelden maken, foto's maken ook heel leuk. Maar ja, dat komt heel vaak ook wel weer terug in het weerpraatje, weet je. Ik heb natuurlijk ook nog een opleiding vormgeving gedaan, grafische vormgeving. Nou ja, daar kun je ook wel weer dingen hier in de media bij gebruiken. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel weer een beetje op dat bij dat weer terug. Maar ja, dat is natuurlijk wel de hoofdmoot.
0: Ja, ja. En je bent dus een stormjager. Je bent meerdere keren naar Amerika geweest om daar de tornado's te bekijken van dichtbij.
4: Ja.
0: Hoe was dat dan nu dat er een camera bij was?
4: Ja, je bent heel erg aan het opletten wat je zegt. Want je gaat natuurlijk in de emotie. Als natuurlijk iets helemaal losgaat, nou dan vliegen er allerlei woorden voorbij. Maar je zit toch een beetje achteraf. Oh jee, er draait wel een camera mee. Straks zeggen we iets heel erg geks. Want in die auto waar we natuurlijk met meerdere mensen zitten. Daar vliegt natuurlijk allerlei enthousiasme vliegt er voorbij.
2: Ja, want je ziet ergens dan een een storm ontstaan en dan is het rennen ongeveer.
4: Ja, je ziet natuurlijk in de loop van de dag, dan gaat het ontstaan en dan zie je die enorme wolken de lucht ingaan en dan voel je al een beetje die spanning in die auto komen en dat die lucht donkerder wordt. Je hebt echt soms om 4:00 's middags dat het gewoon gifgroen wordt, het licht moet aan. Ja, dan is die spanning in de auto en dan staan we al even buiten, maar er is plotseling bliksem heel dichtbij en dan moeten we ineens sodemieter in die auto. Ja, dan is er best wel wat adrenaline.
0: Volgende week dan is die serie. Heb jij het al gezien eigenlijk, Robert? Of laat je je verrassen?
4: Ik laat me helemaal verrassen. Het voelt bijna weer een beetje als het afscheid. Wat gaat er nu komen allemaal? Ik ga het zien. Ik weet natuurlijk wel waar ik zelf in heb gezeten. Maar er zijn ook nog mensen om me heen geïnterviewd. Dus ik laat me verrassen.
2: Ja, wordt het een grote verrassing, denk je, Patrick?
3: Dat denk ik wel. Want hij heeft natuurlijk de beelden van Amerika eigenlijk nog helemaal niet gezien. En de montage doet een hoop natuurlijk. Dus ik denk dat hij blij verrast is. Want het is leuk om te zien. En het is interessant om te zien.
0: Ben jij ook nou nog verrast tijdens het maken van die serie door familieleden of vrienden van Robert die jij gesproken hebt?
3: Nou, het meeste weet je natuurlijk wel. Maar dan hoor je ook wel, en dat is niet om te slijmen, maar hoe aardig Robert eigenlijk is. En hoe stabiel en hoe professioneel die is. En dat hij dat dus allemaal zelf heeft gedaan. En dat hij dus eigenlijk, ondanks dat hij het altijd heel druk heeft gehad, dat hij nooit dat het geen vervelende man is. En dat hij, dat zeg ik maar even wat ik heb gehoord. Hè? Want je weet nooit hoe het echt zit.
4: Continu 's avonds gaat het oké? Nee.
3: Maar dat is wel, en dat hoor je wel, dat iedereen toch vol lof over hem spreekt. Ook zijn collegialiteit, maar ook gewoon zijn professionaliteit.
2: Vanaf aanstaande maandag te zien bij Omroep Flevoland en online en natuurlijk ook op radio en tv. De serie Storm Chasen met weerman Robert de Vries. Dank jullie wel dat jullie hier even wilden zijn, Robert Vries en natuurlijk ook Patrick van Heesik.
4: Heel graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 3:30. Een vrachtschip heeft afgelopen nacht schade opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 s'nachts en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water uit het schip. Uit onderzoek blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen en ook is er niemand gewond geraakt. 3 auto's waren gistermiddag betrokken bij een ongeluk op de Knardijk tussen Zeewolde en Harderwijk. Volgens de politie remde de voorste auto voor overstekende eenden of ganzen. De bestuurder van een achteropkomende auto kon op tijd remmen, maar een derde automobilist botste op de voorganger. 1 inzittende van de aangereden auto is nagekeken door het ambulancepersoneel en moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder was er alleen materiële schade. En de sloop.

0: van de Getronics-gebouwen in het centrum van Lelystad kan beginnen. Een vastgoedbedrijf uit Apeldoorn heeft de vervallen panden langs het spoor gekocht. Het is de bedoeling dat op die plek ruim 300 huizen komen en die zouden in 2030 klaar moeten zijn.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af en in Flevoland blijft het waarschijnlijk helemaal droog. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden en daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Deze noordwestenwind trekt later vanmiddag nog wat verder aan en kan aan het IJsselmeer even vrij krachtig worden. Vanavond is er eerst ruimte voor de zon, maar komende nacht raakt het bewolkt en uit de bewolking zou een spatje motregen kunnen vallen. En ook morgen heeft de bewolking de overhand en dan wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden.
2: A27 Utrecht-Almere, daar heb je wat last van andere weggebruikers die het heel druk maken. Tussen Hilversum en Eemnes, 8 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28, 5 minuten. Dan de andere kant op Barneveld-Almere op de N301. Tussen de N798 en de N705, 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 6 minuten. En op de N309 Dronten-Epen tussen de N305 en Walibi-Holland, 5 minuten. Nou, er wordt niet geflitst, maar er is wel een controle. Soms zie je ze in de berm staan. Dat lijken net flitsapparaten, maar dat zijn ze dan niet. Er wordt gecontroleerd of vrachtwagens een tolapparaatje in de auto hebben staan. Of in de cabine, moet ik zeggen. Dat gebeurt nu ook, die controle op de N50 bij Ens. In beide richtingen heeft een meterpaaltje 262,6.
0: Heb je nog geen plannen gemaakt voor dit weekend, maar wil je wel iets gaan doen? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Zometeen geven we je een aantal weekendtips.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou, twee wereldsterren achter elkaar. Eerst hoorde je Madonna met La Isla Bonita. En dit was natuurlijk Lionel Richie met Angel.
1: Ja, ben je plannen aan het maken om er dit weekend op uit te gaan? Dan kunnen we je misschien nog wel een paar leuke tips geven over wat je kunt doen in onze provincie. Heb je zin in gezelligheid, een drankje en lekker eten, dan kun je vanavond en morgen terecht op het TAPT Festival in Almere. Het festival vindt plaats op de Esplanade in Almere stad. Ik was daar toevallig vanmorgen en ik dacht, wat gebeurt hier? Allemaal grote zwarte hekken. Dat moet een feestje worden.
0: En er is nog veel meer gezelligheid. Dat kun je vinden in Almere Buiten bijvoorbeeld. Voor kinderen, die kunnen daar morgen hun hart ophalen tijdens Zomerfun Springkussens. Van 11 tot 4 zijn er maar liefst 13 springkussens waarop gesprongen en geklauterd kan worden.
1: En in Zeewolde kun je genieten van lokale heerlijkheden tijdens de smaak- en vermaakdag. En smaak is dan natuurlijk met een Z. Op Wijngoed Wilgehorst aan de Helling 1 in Zeewolde kun je van 10 tot half 4 proeven van de boeren en de makers uit de omgeving.
0: Nou, alsof dat nog niet genoeg is. In Almere is er ook nog wat te doen. Op dit moment is daar Wilde Vrijdag aan de gang. Deze zomer volgen er nog meer. En degene die er alles over weet is Danielle Petter van Stad en Natuur Almere. Ze heeft nog even tijd vrij kunnen maken om hier aan te schuiven. Danielle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de Wilde Vrijdagen. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Nou, dan gaan we heel wild doen met z'n allen. Dan organiseren we activiteiten in de natuur, over de natuur, voor kinderen. Op vrijdagmiddag. Dat zijn gratis activiteiten die we aanbieden voor gezinnen die even wat leuks willen doen en die weer eens wat anders willen doen.
1: Ja, maar wat missen we nu? Want het is dus nu een Wilde Vrijdag. Maar wat hadden we vandaag kunnen doen?
2: Vandaag worden er houten spinners gemaakt. Dus je moet zelf een tak in het bos zoeken en daarna ga je timmeren en dan kleur je hem mooi in. En dan timmer je hem erop en dan maak je zo'n spinner dat als je hem ronddraait, dat er dan zo'n mooi figuurtje ontstaat.
1: Heel creatief dus. Ja.
2: Ja, dat zijn meer dingen zijn creatief. We hebben ook, even kijken, volgende week gaan we zonneprinten. Dus dat is op een speciaal papier. Dan kun je zelf blaadjes en veertjes en grasjes zoeken. En dan leg je dat op dat papier en dan gaat de zon een afdruk maken. Dan krijgen ze een hele mooie blauwe kleur met van die leuke bloemafdrukjes erop.
1: Ja, eigenlijk een soort fotocopie, maar dan met de zon.
2: Ja, ja, het is heel leuk. Leuk, een soort chemisch proces. En ja, het is wel speciaal. Boskunst gaan we binnenkort maken. Dus dan maak je zelf eerst een lijst van houten takken. En daarna ga je een doek daarin spannen. En dan ga je mooie kunstwerk maken met wat je vindt. En we hebben ook nog een keer een mini-excursie met iemand die kinderen op pad neemt. En dan ook spelletjes gaat doen om op die manier de natuur beter te leren kennen.
1: Maar is het wel druk op die dagen? Want ja, je zou toch denken dat iedereen nu op de camping in Frankrijk zit.
2: Ja, het is natuurlijk ook. Er zijn ook genoeg mensen die niet op vakantie gaan of niet kunnen of alweer terug zijn. En ja, voor hun is het leuk dat er wat te doen is. En het is, ja, er zijn altijd wel genoeg aanmeldingen. We hebben wel wat kinderen en er is altijd ook nog losse aanloop. En ook BSO's komen vaak langs. Want kinderen zitten op de BSO en die willen ook wat leuks te doen hebben.
0: Tuurlijk, ja. Nou, dus, ze hoeven zich niet te vervelen deze zomer.
2: Nee.
0: En de ouders, hebben die ook nog een rol in dit geheel?
2: Nou, die mogen natuurlijk mee en die kunnen hun kind aanmoedigen, een beetje helpen. Het is wel leuk als ouders er gewoon bij zijn. Om te helpen. En we hebben ook voor ouders allemaal hele leuke andere dingen. We hebben excursies. Iedere week hebben we excursies met een eco-car. We hebben ook fotosafaris met een soort golfcar. Dus dan ga je op zoek naar mooie dieren, mooie plaatjes. En dan stap je eruit, heb je even de tijd om een mooie foto te nemen. We hebben ook barbecue-avonden. Oeh. Onze horeca-partner heeft barbecue-avonden. Aanstaande zaterdag is er eentje. En zij hebben ook high wine-arrangementen. Lekker even hapjes. Een soort high tea, maar dan met wijntjes erbij.
1: Ja, dus kom op de fiets, mensen.
2: Ja, het is ook heel mooi fietsen. Dus,
0: ja. Ja, het is een mooie route daar naartoe. Ja. Natuurbelevingscentrum Oostvaarders, daar hebben we het over.
2: Ja.
0: Er was natuurlijk pas in het nieuws over dat Staatsbosbeheer de verschillende buitencentra in Nederland sluit.
2: Mm-hmm.
0: Gaat dat nog iets betekenen voor de Oostvaarders?
2: Nee, eigenlijk niks. Heel kort gezegd, nee, wij werken wel samen met Staatsbosbeheer. En dat gaat heel goed. En wij zijn geen buitencentra, dus een ander concept. Dus wij kunnen gewoon doorgaan met al onze activiteiten.
1: Nou, dat is heel fijn. Nou, heb je het al gehad over andere activiteiten bij het gebied van de Oostvaardersplassen. Maar er gebeurt nog veel meer, geloof ik. Hè? Buiten bios, wat hebben jullie allemaal voor Stad en Natuur? Wat hebben jullie geregeld?
2: Stad en Natuur is altijd druk, hè? We hebben altijd van alles te doen. We hebben inderdaad een paar keer een buitenbioscoop deze zomer bij de Kemphaan en op het strand. Almere Strand, daar hebben we ook een locatie. Daar is ook twee keer een buitenbioscoop. En bij de Schaapskooi is ook een buitenbioscoop. De eerste is op 1 augustus bij de Schaapskooi. Dus dat is bij het Vroege Vogelbos.
1: Ja, in Almere Haven, hè? Je kan nog veel meer doen. Ik lees hier ook over op zoek gaan naar insecten. Iets met appels in het Cascadepark. Ja. We zitten echt dwars door heel Almere heen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben meerdere locaties in de stad. En dus eigenlijk, je hoeft nooit heel ver te reizen om naar een mooie locatie van Stad en Natuur te gaan of een leuke activiteit mee te doen.
0: Nou, wil je meer weten over die wilde vrijdagen waar we het net over hadden of over al die andere evenementen, dan is er een website gelukkig, die van Visit Flevoland. En dat is visitflevoland.nl. Danielle Petter van Stad en Natuur, dank je wel en veel plezier deze zomer.
2: Dank je wel.

0: Het is een goed advies van Miles Smith en Niall Horan. Rij voorzichtig, drive safe. Maar als je thuis bent en voor de televisie zit, dan kun je vandaag meedoen met Raad het Land. En hij is lastig vandaag.
1: Hebben we weinig inzenders?
0: Ja, eentje. Ja. En die is niet goed ook, zie ik.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar... ik zal hem eventjes laten zien aan de mensen thuis. Komt hij aan? Als je zit mee te kijken. Moeten we een hint geven dan? Ik kan zeggen dat in de jaren 60 er heel veel Nederlanders naartoe zijn verhuisd. Echt een emigratie, daar kun je van spreken.
0: Ja, omdat daar het leven beter zou zijn, hè?
1: Ja, en soms denken sommige boeren nog wel eens, ik moet misschien daar naartoe verhuizen, want daar is nog de ruimte en daar kan ik nog best wel veel doen.
0: Welk land zoeken we? We hebben het groen gemaakt, maar het is niet Groenland.
1: Nee, het ligt ten westen van Europa.
0: Nou, kijk er maar even goed naar. We laten het nu zien op televisie. Zometeen muziek van Douwe Bob. This World Is Our Home. Maar eerst zijn dit de Velvets.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schoolbetonschuren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Omwonenden van een industriepand in Zwifterband die vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van zo'n 120 arbeidsmigranten doorgaat. En ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 16:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Urk 5 minuten vertraging. Op de A27 Almere Utrecht tussen Afrit Almere Haven en Huizen 10 minuten. En de A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes 1 kwartier. Dan de A28 Amersfoort Zwolle tussen Afrit Ermelo en Afrit Elspeet. Daar is de linker rijstrook afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk. Je kan er nog omheen, 3 minuten extra, maar dat loopt wel op. A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk 8 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. Ook een controle gemeld bij Harderwijk. Een snelheidscontrole. Amersfoort-Zwolle, die richting op hectometerpaaltje 53,1.
8: En zometeen in Studio Flevoland duiken we de geschiedenis weer in. Want het is vrijdagmiddag. We hebben zometeen volop aandacht voor Dronten.
12: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sabrina Carpenter en Espresso.
1: Ik moet er meteen met deze trompetter denken aan mijn buurjongen.
0: Deze trompet?
1: Ja, want in de portiek naast mij, daar woont een gezin waarvan een van de zonen of trompet of saxofoon speelt.
0: Oh, wat leuk dat dat nog gebeurt.
1: Ja, dus dat hoor je af en toe, dat er wordt geoefend. Maar nou was er dus gisteren iemand, ook in die flat, die is gitaarles gaan nemen. Dus heb ik gisteravond zitten luisteren naar hoe diegene, nog niet heel erg bedreven, maar toch wel gewoon dat ik dacht, oh ja, dat zit er wel in, dat zit er wel in. Dus dacht ik, ja, ik vind het toch wel grappig dat mensen toch nog wel instrumenten blijven spelen. Maar er is natuurlijk één instrument wat je niet wil dat je buurman heeft, hè? Een drumstel, Jordi Bouw.
0: Drumstel, dat is ook een beat.
1: Is afschuwelijk.
0: Lijkt me wel ook gezellig.
1: Nou, dan moet je echt goede afspraken maken over wanneer die mag oefenen, hoor, denk ik.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik woon dus boven een muziekschool.
1: Oh. Ja.
0: En dat valt gelukkig mee, hoor, met de overlast. En dat zijn ook wel professionele muzikanten die daar komen. Dus die kunnen echt wel wat al. En dan klinkt het best wel fijn, hoor, op woensdagavond.
1: Maar nou speelt jouw vriend de sousafoon.
0: Ja,
1: doet hij dat thuis?
0: Nee. Gelukkig ligt dat instrument bij de vereniging. Want anders hoor ik het hele tijd.

0: In de tijd dat platen nog helemaal doorgingen en zo zacht wegveden, zo noem je dat, mag het licht uit de dijk.
1: Om te kunnen kamperen hoef je eigenlijk helemaal niet zo ver van huis. Ook om de hoek in de polder zijn er genoeg campings te vinden. Bij de inpoldering van Oostelijk Flevoland kwam er niet alleen landbouwgrond en woningbouw, maar werd er ook meteen plaats gemaakt voor recreatie, bijvoorbeeld aan de randmeren.
0: Ja, Frits Schmid van de Stichting Historisch Dronten is in de geschiedenis van de Riviera Camping gedoken. Die vind je natuurlijk in Biddinghuizen. Frits, de Riviera Camping, nou, dat is echt een begrip ongeveer.
2: Ja. Ja, en wat mij verbaasde, is dat het eigenlijk opgezet is door de Rijksdienst.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Was het dan niet meteen commercieel of zo?
2: Nee, nee. Het is echt op de tekentafel van de Rijksdienst ontstaan. En het is hele lange tijd groots opgezet. Ook nog kwalitatief voor die tijd op een hoog niveau. En vervolgens hebben ze daar iemand gevonden die dat wel exploiteren wilde. Een bedrijf, dat is Kamminga, die heeft het toen geëxporteerd. Maar het is van oorsprong opgezet door de Rijksdienst.
0: Maar waarom wilde de Rijksdienst dat dan?
2: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Maar ik realiseer me wel dat bijna alles wat hier in de polder is neergezet, allemaal door de Rijksdienst is begonnen. Als je bijvoorbeeld in de kombuis in Zwitserland, dat is een horecabedrijf, is ook door de Rijksdienst daar neergezet.
1: Ja. En was er toen de tijd dat eigenlijk bedoeld voor mensen die in Flevoland kwamen wonen, dat ze daar een beetje konden ontspannen? Of was het meteen een toeristische trekker?
2: Nee, het moest wel een toeristische trekker worden. En ook wat wijdser, hè? Dus niet van de onmiddellijke omgeving, van heel Nederland. Ja, en dat is in de jaren daarna, is dat ook in het buitenland. Er zijn vrij veel Duitsers die daar logeren.
0: Het zat in het hogere segment, hè, die Riviera-camping. Ja, ja. Een chique bedoeling was het een beetje. Wat maakte het zo chic?
2: Nou, in het begin was het chic dat het bijvoorbeeld als je een campingsplek had, dat daar ruimte was. Ik heb ook wat foto's gezien, dat is dan een stukje verderop in Harderwijk. Daar had je de Verzand en daar had je een enorm bedrijf. Maar dan stond je hutje aan mutje. Dus als je niet oppaste s'nachts, dan lag je zo plat.
0: Ja, dan struikelde je over de tentharing van de ander. Ja, ja.
2: Maar daar waren plekken op de Riviera Camping waar 20 tenten konden staan en niet meer. Dus had je heel veel ruimte. Wat mensen in die tijd toch wel prettig vonden. Ja, natuurlijk vond je dat in de prijs wel weer terug.
1: Ja, dus je moest er flink wat voor betalen dus.
2: Ja, het was geen goedkope camping.
1: Nee. En dan kon je daar dus wel je tent gaan opzetten. En met veel ruimte dus. En
2: ja.
1: Was er dan ook al meteen een zwembad of ging iedereen lekker het meer in?
2: Er zat een heel klein zwembadje in het begin, maar dat was voor de peuters.
1: Dat is echt de bedoeling dat je dus lekker het water indook in het Veluwe Meer.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment was die camping er dan, was het best wel voor het luxe segment. Veranderde dat eigenlijk in de loop der jaren? Dat ook mensen die wat minder te besteden hadden daar terecht konden?
2: Ja, of dat het echt het geval. Ik denk dat de tarieven altijd relatief hoog zijn geweest. Want ook nu is het nog steeds een 4 sterren. Dus dat betekent dat je dus relatief ook veel moet betalen om het te zijn. Het behoort tot de hogere segmenten. Nu is het ook van Europark. Nou, dat heeft allemaal parken en die hebben allemaal een bepaalde standaard. Dus daar moet deze ook aan voldoen.
0: Ja, nou lag je eerst buitendijks, die camping.
2: Ja,
0: hè? Ja, maar dat was toch niet zo'n succes, begrijp ik.
2: Nou, dat kon in het begin niet anders. Want achter de dijk, of dus binnen de dijk, zeg maar. Ja, dat was nog zo drassig als wat in de jaren 60. Dus daar kon je geen tent neerzetten.
0: Nee, en
2: daar
0: kon je zeker droog gelegd, die polder. Ja,
2: ja, daar kon je zeker met noten niet komen. Ja, daar kon je wel komen, maar je kwam niet meer weg.
0: Nou, is het vooral gericht op watersport, hè, die Riviera Camping?
2: Ja. Ja, en dat is wel iets waar met name in Duitsland heel veel belangstelling voor zal. Want ja, wat is mooier dan op een van die randmeren te staan te surfen? En je had ook heel veel zwemlocaties zo langzamerhand daar gekregen. En heel beroemd was eigenlijk de Riviera Camping vanwege die prachtige glijbanen, waterglijbanen. Die waren lang en die waren heel indrukwekkend. En ze hebben zelfs nog een tijd gehad dat je er ook nog kon skiën.
0: Ja,
1: klopt.
0: Dat was een indoor skibaan.
1: Ja.
0: Ja, want Frits, je hebt meestal een camping trekt natuurlijk veel volk aan, veel toeristen. Die gaan dan ook de omgeving verkennen. Merk jij dat nou in de zomer in Dronten, dat er heel veel Duitsers zijn ineens?
2: Nee, dat merken ze in Elburg.
0: Oh, ze gaan naar de overkant.
2: Ja, ga maar eens in die tijd, de komende tijd in Elburg, nou, een en al Duits.
1: Nou, en nu begon het dus eigenlijk allemaal vrij simpel, hè, met gewoon een veld waar mensen hun een tent konden opzetten. Maar ik rijd er nu wel eens langs. Ik heb het idee dat er alleen maar luxe bungalows staan.
2: Ja, dat is natuurlijk de omzet die ze tegenwoordig willen creëren. En ze verdienen toch aan die bungalows veel meer. Ook nog door de opzet dat dat geen eigendom van het Europark is, maar dat dat weer mensen zijn die zo'n bungalow in bezit hebben. En die verhuren het weer aan Europarks en die verhuurt het weer door. Ja, daar zit een enorme winst.
1: Mm-hmm. Wat lijkt het nog een beetje nu op de plannen van uit de jaren 60?
2: Ik denk de opzet en indeling nog steeds wel. Maar nee, in die tijd was het comfortabel, maar tegenwoordig krijg je er geen mens meer voor.
0: Nee, ook zou je niet in een tentje daar gaan zitten. Je wil echt
2: nee,
0: wel iets luxer.
2: Kijk eens, als je een douche hebt voor 50 mensen, ja, tegenwoordig zou je daar niet meer voor komen.
0: Nee. Nou ja, het heet natuurlijk geen. Heet het nog eigenlijk Riviera Camping? Nee.
2: Ja, het heeft een aantal namen gehad, hè. Riviera Camping, Riviera Beach, Riviera Park. Ja, en het woord Riviera komt er wel steeds in voor.
0: Nou, Frits Smit van Stichting Historisch Dronten, dank je wel weer en een hele fijne zomer.
2: Ja. Jullie hetzelfde.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 16:30. Goedemiddag. Omwonenden van een industrieterrein in Zwifterband vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten doorgaat. Een ondernemer wil zo'n 120 arbeidsmigranten huisvesten in een leegstaande boerenloods. De dorpsbewoners hebben een online petitie opgezet die inmiddels bijna 700 keer is ondertekend. Ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. De Waag gaat dicht omdat er 2 appartementencomplexen worden gebouwd. Ook het tijdelijke parkeerterrein bij de sportschool wordt onbereikbaar. Ondernemers in het winkelcentrum die vrezen dat klanten...

0: wegblijven als ze hun auto nergens kwijt kunnen. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op de kwestie. En een vrachtschip heeft afgelopen nacht schade opgelopen omdat het schip tegen de Hollandse brug bij Almere is gevaren. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 s'nachts en de brandweer is sindsdien bezig met het wegpompen van het water uit het schip. Uit onderzoek blijkt dat de brug geen schade heeft opgelopen en er is ook niemand gewond geraakt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website en in de app.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En in Flevoland blijft het waarschijnlijk helemaal droog. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden. En daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Deze noordwestenwind trekt later vanmiddag nog wat verder aan. En kan aan het IJsselmeer even vrij krachtig worden. Vanavond is er eerst ruimte voor de zon, maar komende nacht raakt het bewolkt. En uit de bewolking zou een spatje motregen kunnen vallen. En ook morgen heeft de bewolking de overhand en dan wordt het niet warmer dan 20 of 21 graden.
0: Dankjewel Jeroen, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB ziet dat het druk is op de A27. Almere-Utrecht voor Huizen, 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. Ook problemen op diezelfde snelweg, maar dan tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier vertraging. De A6, Lelystad-Jouren, tussen Emmeloord-West en Emmeloord, 5 minuten. De A28, Utrecht-Zwolle, tussen Amersfoort en Nijkerk, ook 5 minuten. En op de N303 ook nog wat vertraging, Harderwijk-Barneveld, tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, sta je 6 minuten stil. En flitsers, die zijn er niet gemeld, maar heb je er toch één gespot, dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Shanna Spiro met Material Lover.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Hoe is het om als arts zelf op de operatietafel te liggen? Helemaal als het je eigen specialisatie betreft. Nou, het overkwam Peter Keizer-Bots. Hij is orthopedisch chirurg bij het Sint-Jansdal ziekenhuis, gespecialiseerd in knieën en kruisbanden. Samen met zijn collega's maakt hij deel uit van de Focuskliniek Orthopedie.
0: Ja, Peter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, met wat voor klachten kwam jij dan bij je collega terecht?
3: Mijn knie ging op slot. En dat houdt in dat je je knie wel kunt buigen, maar niet meer helemaal kunt strekken. En dat je dan met een harde beweging of een draai de boel weer zeg maar, los klikt. En dat is dan over het algemeen de meniscusscheur die aanwezig is. En dat was bij mij het geval. Ik had daarvoor al een kruisbandoperatie gehad elders, 2023. En dat was gedaan door een collega die ik goed kende. En weet je, het is nu wel als je collega bent en je moet een andere collega opereren, dan zit je soms zodanig dicht bij elkaar dat dat niet heel fijn is om dat dan te doen.
0: Nee.
3: Ik had het gevraagd aan mijn collega, wil je weer me opereren? Hij zei, nou, liever niet. Ik zei, prima, dan ga ik naar iemand anders toe die ietsjes verder weg zit. Dus dat gedaan. Toen was er altijd een ander stuk aan meniscus. Dat is allemaal weggeknipt. Dat ging een tijd lang best oké. En na verloop van tijd kreeg ik weer opnieuw pijnklachten. Eigenlijk vooral in die knie. En ik zat op de bank thuis met mijn knie in kleermaker zitten. En ik wil hem recht doen. En in één keer denk ik, oh shit.
2: Dat kan zo in één keer gebeuren.
3: Ja, nou, ik had al anderhalf jaar wel wat last. Waarvan ik dacht van, het is een beetje slijtage. En die knie is ook niet echt geweldig meer. Maar goed, ik doe een aantal sporten die toch nog wel wat klappen op die knie zetten met kitesurfen.
0: Ja, ik wilde net zeggen, het is een actieve blessure eigenlijk. Hè? Of vaak. Je moet
3: vaak
0: er iets
3: wel
0: actiefs voor doen,
3: ja,
0: om hier wat aan te hebben. Want ik hoor alleen maar dat voetballers het hebben bijvoorbeeld.
3: Ja,
0: ik heb een meniscus, zeggen ze.
3: Ja, een actieve draaibeweging, diepe buigbeweging en de combinatie met draaien. Dat leidt vaak tot een kapotte meniscus. Als het een gezonde meniscus betreft. En dan scheurt hij. En dan krijg je dus onder andere pijn en van die slotsensaties, omdat dat meniscusdeel wat stuk is, dat klapt een beetje naar voren.
0: Mm.
3: En dan kun je je knie dus niet meer lekker recht maken, want dan zit er eigenlijk aan de voorkant te veel meniscus.
0: Oké, maar als ik nu over mijn knie heen wrijf, dan voel ik hem niet.
3: Nee.
0: Oh,
3: nee, je moet je de knie een beetje voorstellen als je onderbeen loopt uit in een soort plateau, een soort ovaal plat plateau. En daar zit dan het bovenbeen op. En daartussenin, tussen het bovenbeen en het onderbeen in, daar zitten twee van die soort C-vormige ringstructuren. En dat zijn de twee meniscussen.
0: Oh.
3: Dus per knie heb je er twee. En die dingen, dat zijn een soort schokbrekers in je knie. Ja, en dat kan kapot gaan. Het is een soort kraakbeen van een oor. Een beetje datzelfde substantie.
0: Mm-hmm.
3: En dat kan dus scheuren. En dat geeft dan dat soort pijnklachten. En als je pech hebt, ook slotsensaties.
0: Maar ja, jij zat dus in die kleermaker, zit op de bank. Je voelde
3: ik stapte op en ik wilde mijn knie recht maken. Toen dacht ik ineens, dat gaat dus niet. En nou, dan moet je een beetje terug, een beetje draaien met je voet. En op een gegeven moment was het gewoon met een pijnlijke klak. Zat alles weer goed, dat voel je ook. Dan, het zit weer goed. Dus mijn vrouw vroeg, wat is dat? Ik zei, dat was mijn meniscus. En daar heb ik blijkbaar al langer last van, deed al langer pijn. Wat ga je eraan doen? Ik zei, niet meer in kleermaker zitten. Maar dat was niet echt per se het beste plan, want het bleef maar terugkomen. En toen zei ik tegen mijn collega's van, jongens, ik denk dat we een MRI moeten maken, want volgens mij is die stuk. Een MRI gemaakt. En Wieberen Prins en Pieter Lammers, dat zijn mijn twee collega's die zich binnen de Focuskliniek bezighouden, ook net zoals ik met de kijkoperaties van de knie en de kruisband. En toen hebben we gewoon zitten kijken van, oké, wie kan dat het beste doen
0: qua
3: planning.
0: Maar in eerste instantie, die eerste operatie wilden ze dus niet doen, maar dit dus wel.
3: Nou, een kruisbandoperatie is beduidend complexer en langduriger dan een gewone meniscusoperatie. Een meniscusoperatie is alleen maar een kijkoperatie van 10 minuten, een kwartiertje. Kan niet heel veel misgaan. Een kruisbandoperatie heeft dan is een grote ingreep, langdurige revalidatie. Heel aantal dingen die in die periode verkeerd kunnen gaan. En dan ben je en collega en vakgroepgenoot, vriend. Er zijn zoveel petten die je dan op hebt. Dat hij toen de tijd zei, dat vind ik wel een beetje vervelend.
2: Ja, ik kan me zo voorstellen, als die chirurg dan een foutje maakt, dan ben je waarschijnlijk boos op hem. Van, joh, had je niet beter op kunnen letten?
3: Dat kan het risico zijn, maar het kan ook zijn. Ik zit in die vakgroep. Ik doe aan diverse risicosporten. daar kun je wat van vinden als je ook nog collega bent. En als je dan die collega hebt geopereerd aan zijn kruisband en een half jaar later staat hij op een kitesurfplank, kan het ook wel zijn dat je dan zeg, ja, dat vind ik niet heel fijn dat je dat gaat doen. Of dat loopt dan niet per se, niet direct gemakkelijk. Dus ik vond die keuze van hem om dat toen niet te doen heel logisch.
0: Ja.
3: Maar voor een kijkoperatie is het anders. Want ja, dat is gewoon een kwestie van camera erin, het probleem oplossen en dan ben je klaar. Dan hoeft er niet zoveel meer te gebeuren.
0: Hoe vervelend een patiënt ben jij? Want heb je heel erg ingehouden?
3: Nee, we hebben samen die operatie gedaan. Of in ieder geval, ik lig natuurlijk op die operatie tafel en ik kon meekijken met de camera.
0: Oh, je hebt het wel bij kennis gedaan?
3: Ja, ruggeprik.
0: Ja, ja. Ja, nou, je zegt het alsof het niks is. Andere mensen willen gewoon onder zeil, hoor.
3: Ja, maar ruggeprik, dat is heel fijn. Je voelt er echt serieus niks van. In ieder geval, ik heb het nu 3 keer gehad. En 3 keer dacht ik, nou oké, het is alweer klaar. Je moet je een beetje overgeven aan het gevoel dat je niks meer voelt van onderen. Maar verder dan dat kun je het gewoon meekijken. Je kunt in principe ook een soort van mee beslissen wat het beste plan is.
0: Zit je collega helemaal niet op te wachten natuurlijk.
3: Nou, hij vond het niet erg. Hij vond het wel gezellig en ik ook. Want ja, ik kende mijn team. Mijn team die was daar. En er kwam eens een keer iemand binnenlopen. En die zag het dikte lachen. Hey Peter, hey, hallo Linda. Nou ja, dat is grappig. Het was niet zo dat ik daar gespannen lag van wat gaat er gebeuren.
4: Maar het is allemaal goed gegaan. Het gaat ook goed met je en met die meniscus. Maar nu ben je natuurlijk ook arts. En jij ziet ook veel patiënten die dezelfde problemen hebben die jij eerst hebt gehad.
3: Ja.
4: Helpt dat in je werk dat je hetzelfde hebt ervaren?
3: Ja, het helpt zeker. Ik weet als geen ander hoe het dus voelt om beperkt te zijn als het gaat om het uitvoeren van verschillende sporten. Ik weet wat mensen bedoelen wanneer er iets niet lekker zit of wanneer die instabiel is. En ik kan ze ook veel beter uitleggen uit ervaring hoe lang het nou echt duurt voordat je bepaalde dingen weer kunt. En dat maakt wel verschil. Ja, dat ik zeg, joh, je kunt op zich na een kijkoperatie, als het alleen maar een kijkoperatie betreft en je knipt er een stukje meniscus af, dan kun je na 2 dagen zonder krukken.
0: Mm-hmm.
3: Dat kan. Ik heb het gedaan. Het kan best. Mits je dat aandurft. En datzelfde geldt ook voor je kruisband. Hè. Je kunt als het goed gaat en je loopt op een normale manier, dan mag je best wel zonder krukken. En dat duurt 1 week of 4. En na 3 maanden is het nog dik en dat mag. En dat is allemaal normaal. Dus dat helpt wel natuurlijk om dat op die manier te kunnen vertellen.
0: Ja.
3: Maar goed, soms kan het ook zijn dat iemand na een aantal maanden met nog steeds wat moeite en klachten komt. En dat ik dan wel zeg, je kunt best wel een beetje meer gaan proberen, want die mogelijkheid is er.
0: Ja. Maar je zit niet die tekens te vergelijken.
3: Nee. Nee, ik trek niet mijn broek omhoog om te laten zien hoe mijn knie eruit ziet.
0: Nee, want dat vroeg me nog wel af. Je trekt niet echt je kleding uit met collega's. Hè? Dat hoeft natuurlijk ook niet op die operatietafel. Maar nee. Ze kennen je nu wel heel intiem, in ieder geval van binnen je knie.
3: Ja, met maar een knie.
0: Ja, ja.
3: Je ligt in je onderbroek, lig je daar op die tafel. Hè? Je bent afgedekt. En aan de andere kant, ja, het is maar een been.
0: Ja, maar ik ken Jordi niet van binnen, hoor.
3: Dat mag hopen van niet.
5: We zijn er geen artsen. Dat is ook niet nodig.
3: Ja, maar van binnen is iedereen hetzelfde.
0: Ja.
3: Iedereen die ziet er van binnen echt serieus hetzelfde uit. Het is kraakbeen en het is een meniscus en een kruisband en wat slijmvlies. En dat is het. Dus dat voelt niet als een soort integriteitsbreuk of iets dergelijks. Nee, helemaal niks. Nee, het was gewoon vooral een leuke ervaring. Zeker ook omdat we dan met z'n tweeën die beelden zaten te bekijken. Van goh. Wat zullen we doen? Gaan we hem eruit knippen of gaan we nog proberen te hechten? Want dat kan soms ook met de meniscus als hij goed op bloed is en hij is nog gewoon stevig. En je kunt daar mooi een hechtingsdraad door zo'n scheur heen trekken en dan aan elkaar trekken. Dat doe je het liefste. Maar we zagen allebei al van nee, dit is gewoon dermate.
0: Ja, je had te woest gekitesurfd eigenlijk. Waarschijnlijk.
3: Ja, bij die eerste kruisbandoperatie was er al een stuk van die meniscus weggehaald. En hetgeen wat resteerde, dat was weliswaar smaller, maar best oké. En toen zei mijn collega uit Hengelo, die me toen heeft geopereerd, zei van nou weet je wat, we laten het zo zitten. Het komt niet naar voren toe. Het is wel goed. Mm-hmm. En ik zei, ben ik met je eens.
4: Ja.
3: Maar goed, ja, dan is dat bovenste deel was dan toch weer gewoon gescheurd. En dat trokken we echt zo klonk. Naar voren, dus het was duidelijk genoeg. Oké, dat zorgt voor de slotwachten. Knip, eruit.
0: Peter Kaarserbots, orthopedisch chirurg in het Sint-Jansdal ziekenhuis. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

0: En Karma Chameleon, het is 6 voor 5 alweer.
1: Ja, dit programma is voor deze week weer afgelopen. Studio Flevoland, in ieder geval de gesprekken die we met heel veel mensen... We waren dus deze week bij Almere Jungle ongeveer. Hè, en we hebben nog heel veel andere gesprekken gehad. Volgende week, we moeten gaan aankondigen wat er zo na 5 is. Hebben we haast?
0: Nou ja, ik wilde eigenlijk nog een liedje draaien.
1: Of zullen we gewoon wat dingen noemen, zodat we het mensen teasen om volgende week nog een keer ook naar ons te kijken?
0: 30 seconden heb je ervoor.
1: Oh, dan had ik het even gewoon te bereiden. Maandag, dan hebben we het over het schokkerdialect. Want daar is nooit iets van geregistreerd of heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar toch zijn er mensen die proberen te achterhalen hoe dat schokkerdialect in elkaar zit. En we gaan lichtfietsen met een lichtfietskampioen.
0: Even een stukje fietsen.
1: Ja.
0: Oké, nou en dinsdag weet ik dat Rob op zoek gaat naar iemand die gewoon deze zomer aan het werk is. Hij neemt een kijkje bij een escape room, een nieuwe escape room dat gebouwd wordt in Emmeloord.
1: Ja, heel goed. En zometeen na 5, dan hebben we natuurlijk uitgebreid het nieuws van vandaag. Over die waaggarage in Lelystad, die 2 maanden dicht gaat. En waar ondernemers best wel van geschrokken zijn. Want er is nog geen alternatief waar de klanten kunnen gaan parkeren. En we hebben aandacht voor Swifterband, waar allemaal arbeidsmigranten moeten gaan wonen. Maar waar de bewoners ook weer van geschrokken zijn. Nou goed, genoeg om over te praten zometeen na 5.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat veel aandacht krijgt zijn op dit moment kerken en de schoolbetonschuren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Omwonenden van een industrieterrein in Zwifterband vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van de arbeidsmigranten doorgaat. En ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je zometeen na het NOS-journaal.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar loopt het vast tussen Amersfoort-West en knooppunt Hoevelaken 5 minuten extra. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 4 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo daar 4 minuten extra. Geflitst wordt er ook op 2 plekken in de provincie. Op de A6 bij Lelystad, als je vanuit Muidenberg naar het noorden rijdt, hectometerpaaltje 69,1. En ook een controle op de N715, dat is de Oosterringweg bij Luttelgeest, hectometerpaaltje 13,3.
8: Parkeren in het centrum van Lelystad wordt de komende maanden moeilijk. Want zonder overleg met de winkeliers worden na de zomer gratis parkeerplekken in de buurt geschrapt. En dat gaat klanten kosten, vrezen de ondernemers. Hoe het allemaal zit, daar krijg je zometeen een antwoord op in Studio Flevoland.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
19: Hey Fonsi.

0: Etchemé La Culpa van Louis Fonsi en Demi Lovato.
1: Ondernemers van de Waagpassage in het stadscentrum van Lelystad die voelen zich in de kou gezet door de gemeente. Zonder overleg verdwijnen honderden parkeerplekken die op loopafstand van hun winkels liggen. En dat gaat klanten kosten, vrezen de winkeliers. Onderneemster Debbie Reiniersen van de chocolaterie die baalt er enorm van.
2: Nou ja, het probleem is dat vanaf september deze parkeerplek meteen weggaat. Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan.
3: Want er worden dit najaar 243 nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd in het stadshart. En precies dit parkeerterrein is uitgekozen als bouwplaats voor de werklieden, met toestemming van de gemeente.
2: Per september gaat dit dicht en dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. Met zo'n blauwe schijf mag je hier een kwartiertje staan met een soort uitloop van een kwartiertje. Dus voor de snelle klant die een kopje koffie to go of even snel bij de Jumbo wat hij wil halen of bij de juwelier ophalen. Ja, dat gaat niet meer, of een pasfoto maken.
3: Wat is het voordeel van deze parkeerplek?
4: Als je naar de winkel moet, ben je gewoon snel. Gewoon super snel.
3: Mag je 15 minuten staan? Is dat handig?
5: Ja, voor in en uit wel.
3: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
6: Nou, dat is kut.
3: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
6: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
3: En uit plannen van de gemeente blijkt bovendien dat de naastgelegen parkeergarage De Waag met 664 parkeerplekken begin volgend jaar ook dicht gaat voor werkzaamheden.
7: Dat kan ons allemaal tegelijk, hè?
3: Dus, geen andere planning van de gemeente?
7: Ik denk het niet, hè. Mensen die zitten op het kantoor, hè? Niet in de praktijk, hè.
2: Tot 31 oktober kunnen mensen moeilijk bij het centrum komen. Vanaf september kun je niet meer bij het kort parkeren. En begin volgend jaar heb je 2 maanden gesloten. De grootste garage van Lelystad is gesloten. Ja. Hoe welkom moet je je als klant en ondernemer nog voelen in het bruisende centrum van Lelystad?
1: En dat was onderneemster Debbie Reiniersen in gesprek met onze verslaggever Roger Dankerlui. De gemeente Lelystad is ook om een reactie gevraagd, maar er was niemand bereikbaar voor commentaar.
8: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Mooi liedje hoor, op de vrijdagmiddag. Aretha Franklin en I Say A Little Prayer.
1: Floris Lafeber van Weerplaza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het is lekker afgekoeld. Daar wordt een mens toch ook wel weer een beetje vrolijk van.
2: Ja, het is best aardig vandaag, hè? Met temperaturen die uiteindelijk nog bijna zomers waren in provincie Flevoland. Met her en der nog 23 of 24 graden op de thermometers. Maar inmiddels is het kwik teruggezakt naar een graadje of 21 op de meeste plaatsen. Er staat wel een stevig briesje uit het noordwesten, kracht 3 of kracht 4. En rondom het IJsselmeer eventjes een windkracht 5. Dat is een vrij krachtige noordwestenwind. En die blaast de komende uren verder wat minder warme lucht onze kant op.
1: Oké, en blijft dat zo de komende dagen?
2: Ja, dat blijft zeker zo. Die stevige noordwestenwind blaast overigens vannacht wat meer wolkenvelden over Flevoland heen. Kan er her en der ook een enkel spatje regen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen vannacht gewoon overwegend droog blijft. En omdat er veel bewolking aanwezig is, koelt het niet verder af dan een graadje of 17. En dat is toch wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Morgen dan veel bewolking in het weerbeeld. Af en toe wel wat ruimte voor de zon. Met name in de middaguren is dat het geval. En temperaturen van een graadje of 20.
1: Ja, nou hoorde ik een boer roepen. Van ons mag het wel de komende tijd even gaan miezeren.
2: Ja.
1: Zit er veel vocht in de lucht dat er ook wel buitjes gaan ontstaan?
2: Ja, de komende tijd houden we wel te maken met een overwegend droogweertype. Maar ik denk dat we halverwege volgende week, dan moeten we echt denken aan dinsdag en woensdag, wel wat meer regen op grotere schaal kunnen verwachten. Een aantal buien worden dan aangevoerd vanuit het noorden tot noordwesten. Maar of het dan echt gelijk het droogteprobleem is opgelost, vraag ik me ten zeerste af. Want het blijft gewoon vaak droog, af en toe wat ruimte voor de zon. De bewolking heeft ook vaak de overhand door die noordwestelijke stroming. En we moeten dadelijk stellen met vrij gematigde temperaturen van 19 tot 21 graden overdag.
1: Ja, we weten bijna niet eens meer hoe we ons daarop moeten kleden.
2: Ja, inderdaad. Ja, het klinkt meteen heel fris voor de tijd van het jaar. Maar is eigenlijk vrij gebruikelijk hoor. Misschien iets onder de norm, maar ja, rond de 20 graden in het zonnetje is het overdag gewoon prima weer.
1: Oké. Nou, Floris, met de laatste keren werd er al vrij snel weer aangekondigd komt hitte aan. Nu zei je, er komt wat regen aan het einde van de week, volgende week. Maar die hitte, zie je die nog ergens rondom ons?
2: Ja, ik moet wel zeggen dat die hele warme lucht in Zuid-Europa wel een beetje in onze buurt blijft. In het midden en zuiden van Frankrijk blijft het wel tropisch heet met 30 tot 35 graden dagelijks. En aan het eind van volgende week, ja, dan zou er weer eens een zuidelijke tot zuidwestelijke wind op kunnen steken. En dan komt die warme lucht weer richting Flevoland. Maar dat is nog allemaal heel ver weg en onzeker. Maar aan het begin van augustus, dan zou er weer een sprongetje gemaakt kunnen worden op de thermometer. Met misschien wel waarde richting de 25 tot 30 graden.
1: Oh, ik dacht dat je bijna ging zeggen 35 graden.
2: Nee, 35 graden. Nee, dat denk ik niet. Maar die hitte die blijft wel in grote delen van Centraal en vooral ook boven Frankrijk aanwezig. En als de wind eventjes draait van noord naar zuid, ja, dan krijgen we wel meteen weer met die warme lucht te maken. En dat is zeker in augustus echt wel een potentiële kans.
0: Nou, hou ons op de hoogte als je wil, Floris. Maandag ben je er weer.
2: Altijd.
0: Voor nu een heel fijn weekend en eet smakelijk zo.
2: Fijn weekend, hè. Tot de volgende.

0: Vriend van de show, je hoort hem vaak voorbij komen. Robin Thicke en Blurred Lines.
1: Meer dan 120 arbeidsmigranten aan de rand van een woonwijk. In Zwifterband leidt dat plan tot veel weerstand onder omwonenden. Een ondernemer wil de lege boerenloods aan de industrieweg ombouwen tot locatie waar buitenlandse arbeiders tijdelijk kunnen verblijven. Bewoners vrezen op hun beurt onrust, vertelt Kim Bel. Vooral omdat sommigen vlakbij de loods wonen.
2: Nou, direct eigenlijk achter het pand heb je de bosjes. En direct achter de bosjes, ja, daar is onze woonwijk. In die bosjes spelen de kinderen. We wonen direct achter de tuinen van een aantal huizen, grenzen direct aan het pand. Daardoor lijkt het ons absoluut geen geschikte locatie.
3: Kim Bel is niet tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan zich, maar vreest wel dat er op die locatie misverstanden ontstaan.
2: Als je 124 mensen op zo'n kleine locatie bij elkaar stopt, die overdag dan wel werken, maar 's avonds hebben ze eigenlijk 6 vierkante meter tot zichzelf. Je hebt een stukje taalbarrière, een stukje cultuurverschillen. Ja, wat gaan ze doen in hun vrije tijd? Als hier gewoon hele kindrijke buurt is en allemaal kinderen spelen, jonge meiden, jonge jongens hier door deze straat naar Dronten fietsen. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er toezicht op houden? Ja, daar zijn we wel bang voor dat dat niet goed in de gaten wordt gehouden.
3: Het plan komt van de veelbesproken ondernemer Erik Daniels, die ook arbeidsmigranten huisvest aan de Roodbeenweg in Zwifterband. Begin dit jaar werd duidelijk dat de 64 arbeiders die daar wonen weg moeten.
4: De woningen staan op slechts 10 meter afstand van de akkers waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Terwijl dat normaliter 50 meter hoort te zijn.
2: We weten al dat dit plan natuurlijk niet vanuit de gemeente komt, maar dit puur is vanuit een ondernemer die een idee heeft, die nog niet in gesprek is geweest met de gemeente. Dus hoe de gemeente er exact over denkt, ja, dat is voor iedereen nog gissen, denk ik.
3: Hoewel het plan dus nog lang niet goedgekeurd is door de gemeente, komen de omwonenden van de industrieweg wel al in actie.
2: Dus we schrijven brieven, we hebben nu een bewonerscollectief opgestart, we hebben een WhatsApp-community waarin we de informatie feitelijk delen. Dat doen we samen met Dorpsbelangen en Stichting Zwifterband Nu en Later, waardoor we de mensen informeren van, nou, wat is er nu aan de hand? We hebben brieven gekregen. In Jip en Janneke taal vertellen wij de mensen van, nou, dit staat er in de brief, dit gebeurt er nu, dit hebben we nu gedaan. En indien er een vergunning wordt aangevraagd, wat kunnen wij doen om bezwaar te maken? En wat is er dan nodig om bezwaar te maken? En zo hopen we met elkaar het en in de gaten te houden en bezwaar te kunnen maken op het moment dat het zover komt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Omwonenden van een industrieterrein in Zwifterband die vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van de arbeidsmigranten doorgaat. Een ondernemer wil zo'n 120 arbeidsmigranten huisvesten in een leegstaande boerenloods. De dorpsbewoners hebben een online petitie opgezet die inmiddels bijna 700 keer is ondertekend. Ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. De Waag gaat dicht omdat er 2 appartementencomplexen worden gebouwd. En ook het tijdelijke parkeerterrein bij de sportschool wordt onbereikbaar. Ondernemers in het winkelcentrum vrezen dat klanten wegblijven als ze hun auto nergens kwijt kunnen. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op de kwestie. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je vanavond en de rest van het weekend op onze website en in de app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Uit onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk

0: zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen. En hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen, maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is, want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Nou, het was vandaag vrij druk aan de kant van de Veluwe. Is dat nu nog steeds het geval? Nee. Het is allemaal wel een beetje opgelost. Behalve op de N50 nog wat problemen. Als je van problemen kan spreken. Zwolle Emmeloord tussen Knopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 4 minuten vertraging op dit moment. Geflitst wordt er ook. Dat is bij Lelystad op de A6. Als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt. Hectometerpaaltje 69,1.
3: Kinderboerderij de Knotwil. Het is vrijdagmiddag, we moeten nog een half uur, maar mijn stem begeeft het. Ik wilde vertellen dat kinderboerderij de Knotwil in Lelystad al ruim een half jaar dicht is. En wat er aan de hand is, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: don't need another hero. Gezongen door natuurlijk Tina Turner.
1: Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is al ruim een half jaar dicht. Dat komt door een ernstig vrijwilligerstekort. Alle dieren zijn overgebracht naar dierenboerderij Stadspark, waar het nu wel erg druk is met schapen en geiten. Je hoort Pauline Kunst van Stichting Dierenweide Lelystad.
2: Kinderboerderij De Knotwilg, ja, die hebben vanaf december alle dieren van verhuisd. En waarom zou je zeggen? Omdat we geen vrijwilligers hebben. We hebben geen vrijwilligers om de dieren te verzorgen. Ik dacht, nou, dan doen we de winter hier naartoe halen en dan proberen we in het voorjaar weer open te gaan. Maar ik heb ze niet bij elkaar. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
3: Hoe voelt dat?
2: Heel vervelend. Ik weet dat de buurt in de schouw heel erg betrokken altijd is bij de knotwilg. Dus als er wat aan de hand is, dan krijgen we filmpjes of krijgen we appjes. Als de beesten aan het bevallen zijn, dan gaan mensen het filmen, sturen ze naar ons toe. Dus ik weet dat het een hele goede plek is en dat ze heel erg betrokken zijn. Alleen ja, ik heb gewoon hulp nodig. Ik kan het gewoon niet in mijn eentje.
3: En hier is alles anders nu alle dieren naar Stadspark zijn verhuisd.
2: Nou ja, dat we nu opeens 6 schapen hier hebben lopen en bijna 9 of 10 geiten. En normaal was dat de helft. Dus ja, qua poepproductie is het hier ook natuurlijk een stuk hoger geworden. En dat is voor onze vrijwilligers ook nog weer meer werk natuurlijk. Stallen moeten vaker gedaan worden. Het pleintje moet vaker geveegd worden. Want als je bezoemers bent, ja, dan wil je niet door de stront de hele tijd heen lopen. Dus ja, veel werk.
3: De vrijwilligers van de kinderboerderij vinden het hier fantastisch.
4: Oh, echt geweldig vind ik het.
3: Ja?
4: Ja.
3: Waarom zou iemand hier vrijwilliger moeten zijn?
4: Als jij een beetje gevoel voor feeling voor de mensen, feeling voor de dieren hebben, zeggen we eigenlijk altijd, ben je al hartstikke welkom. Natuurlijk. En we komen echt wel vrijwilligers tekort. We hopen echt heel veel op leuke mensen. Lekker mensen die lekker in de dieren willen werken. Of die lekker de mensen willen helpen. De kinderen willen helpen. We hopen dat echt mensen inderdaad aan kunnen trekken daarvoor.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: En zonder dat Jordi het door had, had ik per ongeluk mijn microfoon al aanstaan. En toen had ik jou meezingen. Ik weet niet of de mensen dat thuis ook gehoord hebben. Maar zet alsjeblieft de zender niet uit. Want we hebben nog van alles te vertellen. Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Europese bedrijven krijgen meer tijd om te verduurzamen. Eurocommissaris Hoekstra wil het klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen.
1: We're bringing together once again ambitious climate action with competitiveness, opening the door to Europe's reindustrialization, making a real push for energy independence. We're modernizing it, we're strengthening it, and we will do it differently for our industry.
0: Ja. Moet ik dit allemaal nog vertalen? Ik heb de vertaling wel gekregen, maar hij zegt ontzettend veel dure woorden. Het heeft er in ieder geval mee te maken dat hij nog steeds vindt dat het ambitieuze klimaatmaatregelen zijn. En die ook nog ervoor kunnen zorgen dat de concurrentie goed blijft. En ze geven ook nog tegelijkertijd een impuls aan de energieonafhankelijkheid. Nou, aan het einddoel verandert uiteindelijk helemaal niets. Landen moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat moeten doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen.
2: De fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spahn, is vader geworden via een draagmoeder, terwijl dat verboden is in Duitsland. Correspondent Gien Baldoek vertelt hoe dat toch lukte.
3: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
2: Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging heeft tegengehouden waarmee draagmoederschap legaal zou worden.
0: Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen en in de draai raakte hij met zijn knie zijn eigen hoofd. En dat was een flinke klap, zegt hij.
4: Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
0: Ja, hij is een stuntman, hè. Dus die kan wel tegen een stootje. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan, dat is nog niet duidelijk.
2: Nou, het gaat natuurlijk vooral om lekker genieten van de muziek en vooral om bier drinken ook, denk ik.
0: Ja, bij
2: de
0: maar ze wilden eigenlijk een wereldrecord verbeteren met die hele grote katapultworp. Met die meneer erin.
2: Dacht eerder een wereldrecord bier drinken verbreken.
0: Ja, dat zou ook nog. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Want die katapult was zelf gebouwd. En hij wordt dan over de 35 meter in de lucht geschoten eroverheen. En weet je wat? Hij deed dan wel keurig een helm op. Maar toen dacht ik al, ja, wat kan dat nou voor je doen als je gewoon op de grond stort?
2: Ja, dan breed je gewoon alles. Maar dan is je hoofd wel beschermd. Ja. Dat is het voordeel. En we hebben ook nog nieuws over Vitesse. Want die club blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar die licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden, zegt deze verslaggever.
5: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet meer neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
2: Ja, en de Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat is kut.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Omwonenden van een industrieterrein in Zwifterband vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van de arbeidsmigranten doorgaat. En ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Parkeren in het centrum van Lelystad wordt de komende maanden moeilijk. Want zonder overleg met de winkeliers worden na de zomer gratis parkeerplekken in de buurt geschrapt. En dat gaat klanten kosten, vrezen de ondernemers. Hoe het allemaal zit, daar krijg je zometeen een antwoord op in Studio Flevoland.
12: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Neem Terra Som op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.
22: Penso con sueño para

0: Ondernemers van de Waagpassage in het stadscentrum van Lelystad die voelen zich in de kou gezet door de gemeente. Zonder overleg verdwijnen honderden parkeerplekken die op loopafstand van hun winkels liggen. En dat gaat klanten kosten, vrezen de winkeliers. Onderneemster Debbie Reiniersen van de chocolaterie die baalt er enorm van.
1: Nou ja, het probleem is dat vanaf september deze parkeerplek meteen weggaat. Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan.
2: Want er worden dit najaar 243 nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd in het stadshart. En precies dit parkeerterrein is uitgekozen als bouwplaats voor de werklieden met toestemming van de gemeente.
1: Per september gaat dit dicht en dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. Met zo'n blauwe schijf mag je hier een kwartiertje staan met een soort uitloop van een kwartiertje. Dus voor de snelle klant die een kopje koffie to go of even snel bij de Jumbo wat hij wil halen of bij de juwelier ophalen, ja, dat gaat niet meer van pasfoto maken.
2: Wat is het voordeel van deze parkeerplek?
3: Als je naar de winkel moet, ben je gewoon snel. Gewoon super snel.
2: U mag hier 15 minuten staan. Is dat handig?
4: Ja, voor in en uit wel.
2: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
5: Oh, dat is kut.
2: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
5: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
2: En uit plannen van de gemeente blijkt bovendien dat de naastgelegen parkeergarage De Waag met 664 parkeerplekken begin volgend jaar ook dicht gaat voor werkzaamheden.
6: Dat kan ons allemaal tegelijk, hè?
2: Dus, geen andere planning van de gemeente?
6: Ik denk het niet, nee. Mensen die zitten op het kantoor, hè? Niet in de praktijk, hè?
1: Tot 31 oktober kunnen mensen moeilijk bij het centrum komen. Vanaf september kun je niet meer bij het kort parkeren. En begin volgend jaar heb je 2 maanden gesloten. De grootste garage van Lelystad is gesloten. Ja. Hoe welkom moet je je als klant en ondernemer nog voelen in het bruisende centrum van Lelystad?
0: En dat was onderneemster Debbie Reiniersen in gesprek met onze verslaggever Roger Dankerlui. De gemeente Lelystad is ook om een reactie gevraagd, maar er was niemand bereikbaar voor commentaar.
7: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is lekker afgekoeld. Daar wordt een mens toch ook wel weer een beetje vrolijk van.
1: Ja, het is best aardig vandaag, hè? Met temperaturen die uiteindelijk nog bijna zomers waren in provincie Flevoland. Met her en der nog 23 of 24 graden op de thermometers. Maar inmiddels is het kwik teruggezakt naar een graadje of 21 op de meeste plaatsen. Er staat wel een stevig briesje uit het noordwesten, kracht 3 of kracht 4. En rondom het IJsselmeer eventjes een windkracht 5. Dat is een vrij krachtige noordwestenwind. En die blaast de komende uren verder wat minder warme lucht onze kant op.
0: Oké, en blijft dat zo de komende dagen?
1: Ja, dat blijft zeker zo. Die stevige noordwestenwind blaast overigens vannacht wat meer wolkenvelden over Flevoland heen. Kan er her en der ook een enkel spatje regen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen vannacht gewoon overwegend droog blijft. En omdat er veel bewolking aanwezig is, koelt het niet verder af dan een graadje of 17. En dat is toch wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Morgen dan veel bewolking in het weerbeeld. Af en toe wel wat ruimte voor de zon. Met name in de middaguren is dat het geval. En temperaturen van een graadje of 20.
0: Ja, nou hoorde ik een boer roepen. Van ons mag het wel de komende tijd even gaan miezeren.
1: Ja.
0: Zit er veel vocht in de lucht dat er ook wel buitjes gaan ontstaan?
1: Ja, de komende tijd houden we wel te maken met een overwegend droog weertype. Maar ik denk dat we halverwege volgende week, dan moeten we echt denken aan dinsdag en woensdag, wel wat meer regen op grotere schaal kunnen verwachten. Een aantal buien worden dan aangevoerd vanuit het noorden tot noordwesten. Maar of het dan echt gelijk het droogteprobleem is opgelost, vraag ik me ten zeerste af. Want het blijft gewoon vaak droog. Af en toe wat ruimte voor de zon. De bewolking heeft ook vaak de overhand door die noordwestelijke stroming. En we moeten dadelijk stellen met vrij gematigde temperaturen van 19 tot 21 graden overdag.
0: Ja, we weten bijna niet eens meer hoe we ons daarop moeten kleden.
1: Ja, inderdaad. Ja, het klinkt meteen heel fris voor de tijd van het jaar. Maar is eigenlijk vrij gebruikelijk hoor. Misschien iets onder de norm, maar ja, rond de 20 graden in het zonnetje is het overdag gewoon prima weer.
0: Oké. Nou Floris, met de laatste keren werd er al vrij snel weer aangekondigd. Komt hitte aan. Nu zei je, er komt wat regen aan het einde van de week, volgende week. Maar die hitte, zie je die nog ergens rondom ons?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat die hele warme lucht in Zuid-Europa wel een beetje in onze buurt blijft. In het midden en zuiden van Frankrijk blijft het wel tropisch heet met 30 tot 35 graden dagelijks. En aan het eind van volgende week, ja, dan zou er weer eens een zuidelijke tot zuidwestelijke wind op kunnen steken. En dan komt die warme lucht weer richting Flevoland, maar dat is nog allemaal heel ver weg en onzeker. Maar aan het begin van augustus, dan zou er weer een sprongetje gemaakt kunnen worden op de thermometer met misschien wel waarde richting de 25 tot 30 graden.
0: Oh, ik dacht dat je bijna ging zeggen 35 graden.
1: Nee, 35 graden, nee, dat denk ik niet. Maar die hitte, die blijft wel in grote delen van Centraal en vooral ook boven Frankrijk aanwezig. En als de wind eventjes draait van noord naar zuid, ja, dan krijgen we wel meteen weer met die warme lucht te maken. En dat is zeker in augustus echt wel een potentiële kans.
2: Nou, hou ons op de hoogte als je wil, Floris. Maandag ben je er weer.
1: Altijd.
2: Voor nu een heel fijn weekend en eet smakelijk zo.
1: Fijn weekend, hè. Tot de volgende.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: wacht op jou.
1: Meer dan 120 arbeidsmigranten aan de rand van een woonwijk. In Zwifterband leidt dat plan tot veel weerstand onder omwonenden. Een ondernemer wil de lege boerenloods aan de industrieweg ombouwen tot locatie waar buitenlandse arbeiders tijdelijk kunnen verblijven. Bewoners vrezen op hun beurt onrust, vertelt Kim Bel. Vooral omdat sommigen vlakbij de loods wonen.
2: Nou, direct eigenlijk achter het pand heb je de bosjes. En direct achter de bosjes, ja, daar is onze woonwijk. In die bosjes spelen de kinderen. We wonen direct achter de tuinen van een aantal huizen, grenzen direct aan het pand. Daardoor lijkt het ons absoluut geen geschikte locatie.
3: Kim Bel is niet tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan zich, maar vreest wel dat er op die locatie misverstanden ontstaan.
2: Als je 124 mensen op zo'n kleine locatie bij elkaar stopt, die overdag dan wel werken, maar 's avonds hebben ze eigenlijk 6 vierkante meter tot zichzelf. Je hebt een stukje taalbarrière, een stukje cultuurverschillen. Ja, wat gaan ze doen in hun vrije tijd? Als hier gewoon hele kindrijke buurt is en allemaal kinderen spelen, jonge meiden, jonge jongens, hier door deze straat naar Dronten fietsen. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er toezicht op houden? Ja, daar zijn we wel bang voor dat dat niet goed in de gaten wordt gehouden.
3: Het plan komt van de veelbesproken ondernemer Erik Daniels, die ook arbeidsmigranten huisvest aan de Roodbeenweg in Zwifterband. Begin dit jaar werd duidelijk dat de 64 arbeiders die daar wonen weg moeten.
4: De woningen staan op slechts 10 meter afstand van de akkers waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Terwijl dat normaliter 50 meter hoort te zijn.
2: We weten al dat dit plan natuurlijk niet vanuit de gemeente komt, maar dit puur is vanuit een ondernemer die een idee heeft, die nog niet in gesprek is geweest met de gemeente. Dus hoe de gemeente er exact over denkt, ja, dat is voor iedereen nog gissen, denk ik.
3: Hoewel het plan dus nog lang niet goedgekeurd is door de gemeente, komen de omwonenden van de industrieweg wel al in actie.
2: Dus we schrijven brieven, we hebben nu een bewonerscollectief opgestart, we hebben een WhatsApp-community waarin we de informatie feitelijk delen. Dat doen we samen met Dorpsbelangen en Stichting Zwifterband Nu en Later, waardoor we de mensen informeren van nou, wat is er nu aan de hand. We hebben brieven gekregen. In Jip en Janneke taal vertellen wij de mensen van nou, dit staat er in de brief, dit gebeurt er nu, dit hebben we nu gedaan. En indien er een vergunning wordt aangevraagd, wat kunnen wij doen om bezwaar te maken? En wat is er dan nodig om bezwaar te maken? En zo hopen we met elkaar het en in de gaten te houden en bezwaar te kunnen maken op het moment dat het zover komt.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Omwonenden van een industrieterrein in Zwifterband die vrezen voor grote onrust als een plan voor de huisvesting van de arbeidsmigranten doorgaat. Een ondernemer wil zo'n 120 arbeidsmigranten huisvesten in een leegstaande boerenloods. De dorpsbewoners hebben een online petitie opgezet die inmiddels bijna 700 keer is ondertekend. Ondernemers in Lelystad die balen ervan dat de gemeente begin volgend jaar parkeergarage De Waag 2 maanden gaat sluiten. De Waag gaat dicht omdat er 2 appartementencomplexen worden gebouwd. En ook het tijdelijke parkeerterrein bij de sportschool wordt onbereikbaar. Ondernemers in het winkelcentrum vrezen dat klanten wegblijven als ze hun auto nergens kwijt kunnen. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op de kwestie. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je vanavond en de rest van het weekend op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De eerste actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen. En hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen. Maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is. Want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kinderboerderij De Knotwilg. Het is vrijdagmiddag, we moeten nog een half uur, maar mijn stem begeeft het. Ik wilde vertellen dat Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad al ruim een half jaar dicht is. En wat er aan de hand is, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
2: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Boerderij De Knotwilg in Lelystad is al ruim een half jaar dicht. Dat komt door een ernstig vrijwilligerstekort. Alle dieren zijn overgebracht naar dierenboerderij Stadspark, waar het nu wel erg druk is met schapen en geiten. Je hoort Pauline Kunst van Stichting Dierenweide Lelystad.
1: Kinderboerderij De Knotwilg, die hebben vanaf december alle dieren van verhuisd. En waarom zou je zeggen? Omdat we geen vrijwilligers hebben. We hebben geen vrijwilligers om de dieren te verzorgen. Ik dacht, nou, dan doen we de winter hier naartoe halen en dan proberen we in het voorjaar weer open te gaan. Maar ik heb ze niet bij elkaar. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
2: Hoe voelt dat?
1: Heel vervelend. Ik weet dat de buurt in de schouw heel erg betrokken altijd is bij de knotwillig. Dus als er wat aan de hand is, dan krijgen we filmpjes of krijgen we appjes. Als de beesten aan het bevallen zijn, dan gaan mensen het filmen, sturen ze naar ons toe. Dus ik weet dat het een hele goede plek is en dat ze heel erg betrokken zijn. Alleen ja, ik heb gewoon hulp nodig. Ik kan het gewoon niet in mijn eentje.
2: En hier is alles anders nu alle dieren naar Stadspark zijn verhuisd.
1: Nou ja, dat we nu opeens 6 schapen hier hebben lopen en bijna 9 of 10 geiten. En normaal was dat de helft. Dus qua poepproductie is het hier ook natuurlijk een stuk hoger geworden. En dat is voor onze vrijwilligers ook nog weer meer werk natuurlijk. Stallen moeten sneller, vaker gedaan worden. Het pleintje moet vaker geveegd worden. Want als je bezoekers bent, dan wil je niet door de stront de hele tijd heen lopen. Dus ja, veel werk.
2: De vrijwilligers van de kinderboerderij vinden het hier fantastisch.
3: Oh, echt hier, echt geweldig vind ik het.
2: Ja?
3: Ja.
2: Waarom zou iemand hier vrijwilliger moeten zijn?
3: Als jij een beetje gevoel voor feeling voor de mensen, feeling voor de dieren hebben, zeggen we eigenlijk altijd, ben je al hartstikke welkom. Natuurlijk. En we komen echt wel vrijwilligers tekort. We hopen echt heel veel op leuke mensen. Lekker mensen die lekker in de dieren willen werken. Of die lekker de mensen willen helpen, de kinderen willen helpen. We hopen dat echt mensen inderdaad aan kunnen trekken.

Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Europese bedrijven krijgen meer tijd om te verduurzamen. Eurocommissaris Hoekstra wil het klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen.
1: We're bringing together once again ambitious climate action with competitiveness, opening the door to Europe's reindustrialization, making a real push for energy independence. We're modernizing it, we're strengthening it, and we will do it differently for our industry.
0: Ja. Moet ik dit allemaal nog vertalen? Ik heb de vertaling wel gekregen, maar hij zegt ontzettend veel dure woorden. Het heeft er in ieder geval mee te maken dat hij nog steeds vindt dat het ambitieuze klimaatmaatregelen zijn. En die ook nog ervoor kunnen zorgen dat de concurrentie goed blijft. En ze geven ook nog tegelijkertijd een impuls aan de energieonafhankelijkheid. Nou, aan het einddoel verandert uiteindelijk helemaal niets. Landen moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat moeten doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen.
2: De fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spahn, is vader geworden via een draagmoeder, terwijl dat verboden is in Duitsland. Correspondent Gien Baldoek vertelt hoe dat toch lukte.
3: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
2: Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging heeft tegengehouden waarmee draagmoederschap legaal zou worden.
0: Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen en in de draai raakte hij met zijn knie zijn eigen hoofd. En dat was een flinke klap, zegt hij.
4: Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
0: Ja, hij is een stuntman, hè. Dus die kan wel tegen een stootje. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan, dat is nog niet duidelijk.
2: Nou, het gaat natuurlijk vooral om lekker genieten van de muziek en vooral om bier drinken ook, denk ik.
0: Ja, maar ze wilde eigenlijk een wereldrecord verbeteren met die hele grote katapultworp. Met die meneer erin.
2: Dacht eerder een wereldrecord bier drinken verbreken.
0: Ja, dat zou ook nog. Ja. Ik vond het eigenlijk wel grappig, want die katapult was zelf gebouwd. En hij wordt dan over de 35 meter in de lucht geschoten, eroverheen. En weet je wat, hij deed dan wel keurig een helm op. Maar toen dacht ik al, ja, wat kan dat nou voor je doen als je gewoon op de grond stort?
2: Ja, dan breed je gewoon alles. Maar dan is je hoofd wel beschermd. Ja. Dat is het voordeel. En we hebben ook nog nieuws over Vitesse. Want die club blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar die licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden, zegt deze verslaggever.
5: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
2: Ja, en de Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
2: Oh, dat is kut.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijzen op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Met vandaag twee bijzondere artiesten. Eentje die al heel lang in het vak zit. En ik denk zo'n beetje, nou ja... Elke musical die in Nederland heeft, heb je wel ingezeten. Arie Cupé, goedemiddag, van harte welkom. Leuk dat je er bent. En Emmanuel, jij doet ook al wat langer mee, maar nog niet zo lang als Arie.
2: Nog lang mijn best doen.
1: En ook een beetje een ander vlak. Jij bent niet zozeer in theater te vinden, meer als zanger op de bühne.
2: Meer in de show, althans in de cover scene.
1: Coverband. Hoe ben jij begonnen, Emmanuel?
2: Ik ben ooit begonnen met een coverband uit Hoofddorp. Dat heet The Tour. En Tour of Funk heetten we eerst.
1: Ja.
2: En daarna The Tour. En toen zijn we helemaal als hobbyband begonnen. En op een gegeven moment is het helemaal uit de hand gelopen.
3: Hoe ontdekte je dan dat je ging zingen of dat je wilde zingen?
2: Nou, dat is eigenlijk een grappig verhaal. Ik zong al als kind.
3: Ja, hebben we allemaal.
2: En heel vaak onder de douche. En dat deed ik heel veel. En... ik weet nog dat vroeger met vrienden, dan gingen we naar de challenge toe. En,
1: De challenge in Hoofddorp.
2: Ja, de challenge in
1: Hoofddorp. Ja, zeker, ja.
2: En Robert Schinkel, dat is een maat van mij, die... als we naar de challenge liepen, dan ging ik altijd in zijn oor zingen. Ik zei, vriend, jij moet echt in een band gaan. Je moet echt met een band mee gaan doen. Ik zei, ja. Hij zei, nou, ik ken een jongen. En, dat is met Erik Land en Matthijs Brul. Die jongens waren met een band begonnen. En ik mocht een keer... meedoen. Mm-hmm. En dat is, zo is het gegaan. Ja, maar het is eigenlijk onder de douche. Ja.
1: Is bij jou ook begonnen onder de douche, Arie?
4: Nee, mijn ouders hadden een café, dat wel. Ja. Tussen mijn zesde en mijn twaalfde.
3: Café Coupé?
4: Café Coupé.
3: Wat een goede naam, hè?
4: En lekker. Daar zong ik. Ja. Maar, want ik was een heel verlegen jongetje, maar ik stond wel boven op tafel te zingen, dat er weer wel. Nee, maar pas op mijn elfde wist ik dat ik dit vak wilde doen.
1: Hoe ging pas dat? Op je elfde? Vind ik vrij vroeg nog wel, hoor.
4: Ja, maar ik bedoel niet tijdens het zingen in het café.
1: Nee.
4: Dat kwam omdat wij kregen naast gymnastiek ook dansles op school. Heel modern, in die tijd, lagere school.
1: Ja.
4: En dat was Tony Dekker. En die danste in Wat een Planeet, een musical van Annie Schmid en Harry Banning.
1: Oh ja.
4: En die ging naar het café van mijn ouders toe om te zeggen dat ik het theatervak in moest. Dat nog niet echt... Dat ik dacht, dat moet... Nou. Maar ik wilde dat graag zien, die musical natuurlijk, met mijn dansjuf.
1: Mm-hmm.
4: En toen heb ik gegaan met mijn ouders in de pauze gezegd, dit ga ik ook doen.
3: En hoe reageerden ze daarop?
4: Ja, die vonden het, moet je
1: voor
4: je best
1: die tijd
4: doen.
1: Wel.
4: Moet je best
1: goed.
4: Doen.
1: Ja, wel goed voor die tijd, hè?
4: Ja, want ik mocht alles kopen wat met het vak te maken had. Platen en boeken en... Ik heb heel veel voorstellingen. Ik ging bijna elke week of naar de Lamar of naar Carré.
1: Mm-hmm. Dus je woonde al vroeg een beetje in het theater eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Het
4: enige voorwaarde was dat ik met een taxi heen en weer moest. Dat vond ik niet erg. Nee. Mocht niet met de tram.
2: Nee.
1: Maar wanneer was het dan voor het eerst dat je professioneel, behalve dan het zingen bij je ouders in de kroeg, maar dat je echt professioneel iets deed?
4: In 82.
1: In 82?
4: Ja, een show met Lex Goudsmit.
1: Ach, was dat zoon van Louis Davids?
4: Nee, dat was daarvoor.
1: Oh, daarvoor nog?
4: Een liedjesprogramma met... voor de pauze deden we allemaal musical liedjes en cabaretliedjes. En na de pauze alle liedjes uit aan het TFK.
1: Oh ja.
4: Mm-hmm. In kostuum.
1: Mm-hmm.
4: En Jan-Anne Drent, die praatte dat aan elkaar. En het, dus het was heel leuk om... Ik heb Lex natuurlijk niet gezien als tefje in aan het TFK.
3: Nee. Hij is wel onlosmakelijk verbonden met elkaar. Hè?
4: Ja.
3: Als echt musical liefhebbers, als je aan ze vraagt wie is Stefje, dat is allemaal Lex Goudsmit wel.
4: Ook de schrijvers, hij is op Broadway, heeft hij ook bij de zoveelste keer dat het opgevoerd werd, toneel gestaan, even bij het einde.
3: Ja.
4: En de schrijvers vonden hem ook even de beste.
3: Ja.
4: Ja, maar dus het was wel heel leuk om die show mee te maken naast je.
3: Wat zat daarvoor dan? Want ik bedoel, dan ga je professioneel musical doen, maar daar zit wel iets voor. Sommige mensen rollen er vanzelf in. Was dat bij jou ook zo? Autodidact, zeg maar? Heb je het jezelf geleerd?
4: Nou, ik was toen ik dus 11 was en dacht ik wilde dat doen, belde ik meteen de Kleinkunstacademie op wat je moest hebben als vooropleiding.
1: Ja.
4: Dat was HAVO. Mm. Dus toen de CITO-toets kwam, ik moest naar het Atheneum. Dat deed ik niet.
2: Nee.
4: En dan moest ik naar het lyceum, deed ik ook niet. Dus mijn ouders naar school, hele toestand geweest. Ik wilde gewoon zo gauw mogelijk naar die kleinkunst.
3: Ja.
4: HAVO, dus dat werd het uiteindelijk ook.
1: Ah.
4: Alleen daar werd ik niet aangenomen, dus dat was wel geestig. Te ver en niet meer te vormen.
1: Oh, ja. Te ver? In de zin, oh, ja. Je carrière was al...
4: Ik weet het niet, te ver en niet te vormen. Ja. Ah, dus ik heb allemaal privélessen genomen. Ik heb zangles en dansles en spelles en zo. En, nou ja, 2 jaar later stond ik op het toneel. Dus.
3: Want je was zo vastberaden, je wilde dat vak in. Dat moest en zou gebeuren.
4: Ja, ik had ook niet iets van, oh, nou ja, dan maar niet of zo. Dat had ik niet. Nou, dan niet. Met dag 1 Academie voor Rijkunst.
1: Niet opgeven. Jij hebt, maar heb ik laten vertellen, ook in het voorprogramma van Golden Earring gestaan.
2: Een paar keer, ja. Met coverband. Ja,
1: als coverband. Als coverband,
2: En,
1: hoe was dat eigenlijk?
2: Dat is spannend.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Vond heel leuk. Het was in Hoofddorp, in Nieuw-Vennep in de buurt. Ja, ja. Nieuw-Vennep.
1: Ja, ja.
2: En het is heel spannend als je voor de Golden Earring wat mogen doen.
1: Ja.
2: Dus het publiek komt ook voor de Golden Earring en dan ga jij daar. En het is toch heel mooi gelukt. Dan mochten we 2 of 3 keer mochten wij de voorprogramma doen.
1: Maar praat je dan ook met ze? Komen ze ook naar je toe?
2: Ja.
1: Wat zeggen ze dan?
2: Nou, wil je van het podium af? Nee, geen.
1: Mogen wij eindelijk? Ja.
2: Nee.
3: Je kan niet blijven staan, hè?
2: Nee, het zijn hele lieve mannen. Echt, we hebben echt leuk daarna gewoon een paar biertjes gedronken. En gewoon een beetje gekletst, maar... Het is,
1: zijn net mensen eigenlijk.
2: Dit zijn ja. Ik ben alleen de drummer zijn naam vergeten.
3: César.
2: Ja, dat is echt, die is uniek, vind ik.
3: Een legend.
2: Ja, die is echt nog down to earth, vind ik. Ja.
3: Die is heel rustig.
2: Heel rustig. Ik denk ook, hij geeft ook de rust. Straalt hij door naar de anderen.
3: Terwijl het de meest energieke van het hele stelling.
2: Zeker. Ja.
3: Heb je ook wat geleerd van die gasten?
2: Nou, ik denk... Je leert wel van elk artiest wel wat.
3: Ja,
2: en je moet wel iets meenemen. Ik vind ook altijd hun podium present vind ik heel belangrijk. En ik denk een van die dingen wat ik wel leuk vond om te zien... is dat ze toch altijd niet alleen met publiek voor, maar publiek achter. En dat is wel iets wat ik altijd meeneem in mijn optredens. Dat je niet alleen bezig bent met publiek voor je... ook met mensen achter, dat je ook meeneemt in jouw show.
1: Dat is eigenlijk een beetje de theatermanier.
3: Ja, een van de theaterwetten natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Dus dat vond ik wel leuk om mee te nemen. Ja, ja.
3: Mm. En je had ook een bijzondere link toch met Leen Huizer, Lee Towers.
2: Lee Towers, ja. Ja, het is echt leuk. Want ik zit al jarenlang in de covers hier. En je komt bijna iedereen wel eens een keer tegen. En ik denk jaren terug... was er een bruiloft. En de bruidegom die kwam aan mij vertellen van... Hey Manuel, wil je zometeen komt een artiest. Wil je die aankondigen? En ik zeg, ja, wie bedoel je? Wie komt er? Zeg, ja, Lita. Ik zeg, nee, hou op.
3: Hmm.
2: Hij zei, ja, mijn vrouw is helemaal fan van. Ik zeg, nou, je zult niet geloven. Ik zit al bijna 20 jaar in het vak. Dit is de eerste keer dat ik ergens tegenkom.
3: Ja.
2: Dus ik was helemaal starstruck. En toen ben ik daarna naar hem toe gegaan. En ik zeg, ja, Lee, ik ben meneer Towers.
1: Ik ben
2: bezig artiest. En weet je wat zo leuk zou vinden om die microfoon van jou...
1: Maar die gouden?
2: Ja. Toen zei, nou vriend, dat gaat mijn graf in hoor. Dat gaat niet met jou mee.
3: Die krijgt niemand.
2: Nee, het is echt een topper. Echt wat een stem ook.
3: Over rust op een podium gesproken. Ja. De man die stond de rust zelf altijd uit. Maar een enorm charisma.
2: Ja, en echt... Toen nog steeds. Ik denk, dit gaat om, ik denk, 4, 5 jaar geleden.
3: Mm-hmm.
2: En ja, toen kon ze niet helemaal meer mobiel.
3: Nee.
2: Maar wat een stem, joh. En toch die uitstraling. En toch wel, iedereen ging los.
3: Ja.
1: Arie, je hebt natuurlijk ook met de grootheden uit het theatervak mogen samenwerken. En nog steeds eigenlijk.
4: Ja.
1: Heb jij ook wel eens dat je, we hoorden de Manuel dan zeggen, starstruck. Heb je dat ook wel eens gehad dat je dacht van, god, dat ik daarmee mag werken. Wat bijzonder eigenlijk.
4: Ja, dat sowieso. Maar het is heel gek toen ik klein was en naar al die dingen ging. En zo. En dus dacht, dat ga ik ook doen. Ik was eigenlijk een soort, voelde mezelf al een collega in spe.
1: Ja.
4: Dus ik wilde wel met iedereen praten altijd. Maar gewoon over het werk. Niet zozeer omdat het zo beroemd zijn of zo.
1: Maar meer hoe het ging in dat vak eigenlijk? Als je dat professioneel uitoefent.
4: En dat voel ik ook altijd aan. En dat voel ik ook aan als je hebt toch wel mensen...
2: Normaal behandeld,
4: vreemde mensen die handtekeningen willen. Bij musicals zeker.
2: Ja.
4: Maar je hebt er ook tussen het waarvan je denkt... Oh, jij wil ook het vak in. Dat is een hele andere categorie.
1: Hoe merk je dat dan?
4: Ja. Die zijn niet zo
1: gek. Dat gevoel ook.
4: je voelt dat aan. En ze voelden dat bij mij ook aan, dat weet ik zeker.
1: Of het om jou ging of om wie je bent?
4: Ja, dat je een soort van geïnteresseerd in het vak bent. En in het niet zozeer vanwege een hele grote naam of zo.
1: Nee.
4: En je bent wel gek van iemand, daarom ga je kijken.
3: Met Liza Minnelli?
4: Ja, bijvoorbeeld. Oh. Dus dat, ja. Maar ja, ik vind het ook wel leuk hoor, om te merken dat mensen dat merken.
3: Ja. We hebben allemaal wel een beetje, als je in het theatervak een beetje zit, kijk je naar iedereen. En van iedereen neem je wel iets mee.
4: Ja.
3: Weet je? Dat je denkt van, of je probeert het na te doen.
2: Ja.
3: Er zijn mensen, ik heb Willem Nijholt altijd vanaf de zijkant mogen bekijken. Dat ik elke avond dacht van, hoe doet die man dat om dat publiek muis en muisstil te krijgen bij bepaalde scènes?
4: Ja.
3: Heb jij ook van die mensen of van die kleine dingetjes dat je zegt van, daar heb ik nog steeds bewondering voor, hoe die of die dat doet?
4: Ja. Bij de allereerste musical die ik deed zat Jenny Arian. En daar was ik al fan van. Gewoon, altijd al. En mijn ouders hadden platen, en dus ik wist al heel veel. Ja, dat is nu nog steeds natuurlijk een enorme kanon op het toneel.
3: Wat is het dan dat haar zo'n kanon maakt?
4: Ja, dat weet ik niet. Want als je nummers hoort dat ze pas begonnen was bij Wim Kan, zingt precies zo. Toen al zo.
5: Ja.
4: En niet dat je denkt, oh, die heeft dat langzaam aan, heeft ze een eigen stijl of een eigen. Je had dat meteen. Dat zijn natuurtalenten.
3: Ja. Zijn er tegenwoordig ook weer veel meer nieuwe natuurtalenten? Want inmiddels hebben we veel meer scholen gekregen voor het theatervak aan zich.
4: Ja.
3: Komen daar dan ook echt nieuwe grote talenten uit?
5: Ja, zoals Jasperina de Jong en Adèle Bloemendaal, Jos Brink.
4: Ja, het is gewoon een hele andere tijd. Ook in de hele wereld is dat zo. Het is een hele andere tijd van stardom, zeg maar.
5: Maar hoe is dat dan veranderd? Want ik bedoel, al die namen die kennen wij natuurlijk nog. Hè? En daar wordt nog steeds over gesproken.
4: Ja.
5: Maar niet van de laatste, pak een beetje, 15, 20 jaar of zo hoor ik. Niet echt een rising star waar nu heel veel over gesproken wordt.
4: Nee, ik weet dat toen wij de Zoon van Louis Davids deden, dat Karin Bloemen daarin gelanceerd werd.
5: Ja, dat weet ik. Ja.
4: En nou, dat was dan zo'n moment.
5: Johan Ooms was toen toch Louis Davids?
4: Ja.
5: Ja.
4: Dat boom, Stars Born in de kranten en zo. Ja, en terecht ook natuurlijk. En allemaal, we konden allemaal aanvoelen hoe dat ging verlopen. Ja, maar dat, ja, ik weet
5: was
4: ook niet
5: waar
4: dat aan ligt. Ja.
3: Hmm. Ja, het gaat wat sneller tegenwoordig ook.
4: Ja, het is ook wat eerder voorbij.
5: Ja, dat is het. Ja.
4: En dus de lange adem is anders. En het leerproces ook van iedereen. Hè? Die dan in de...
5: Je moet sneller meer goed kunnen.
4: Ja.
5: Is dat het?
4: Nou ja, je wordt meteen naar je gekeken. Op een, ze hebben gewoon allemaal in kleine theatertjes. En, met, en konden vallen en opstaan.
5: Ja.
4: En je leert natuurlijk heel erg van je fouten.
5: Ja. Ja.
4: En, zo. En
5: nu leer je van die fouten die in de praktijk in de grote productie zal plaatsvinden. In plaats van in de luwte.
4: Ja, dat denk ik wel. Iedereen ziet het meteen.
5: Ja.
4: Dus ben je ook meteen weg als het drie keer verkeerd gaat of zo.
3: En de producent moet er ook een neus voor hebben natuurlijk. Joop van den Ende had er een perfecte neus voor om de mensen, zoals Chantal Jansen, dan uit het ensemble te pikken en te lanceren. Dat hij altijd zei, luister naar mij en dan kom je ver. Hans Cornelis heeft dat ook. Ik bedoel, kijk naar Esmee Dekker. Die hebben wij meegemaakt als stagiaire bij de Jantjes.
4: Ja.
3: Is nu een van de nieuwe, grotere musicalartiesten.
4: Ja. Nou, ik zit er ondertussen een beetje na te denken van wie dan.
3: Ja.
4: Maar Susanna Pleiter is voor mij iemand waarvan ik denk, nou, dat...
5: Zou
4: een hele grote kunnen worden.
5: En gaat het is dan nog steeds niet de naam waarvan als je dat op straat...
4: Nee,
5: dat mensen zeggen, oh, goed,
4: maar,
5: ja,
4: nee, omdat ze... En dat is, dat heb ik trouwens ook. Als je weinig televisie doet, dan ben je geen BN'er.
5: Is dat een bewuste keuze?
4: Bij mij was het, ik wilde theater doen. Dus ik ben niet het vak ingegaan, dat klinkt heel raar, om beroemd te worden of zo. Ik wilde met mensen werken waar ik graag mee wilde werken. En regisseurs en schrijvers. En ik heb heel veel geluk gehad, want ik heb heel veel stukken gedaan. Toneelstukken en musicals die echt origineel Nederlands zijn. Van die 25 musicals, 3 vertaalde. Dus dat is heb ik daar een lintje voor verdiend. Hè?
2: Vind ik ook.
4: Bijdrage aan de origineel Nederlands musical.
3: Ja, bij deze.
4: Ja. Maar goed, maar dat... ik ben mee, ik maak mezelf helemaal van mijn kapot.
3: Is dat bij jou ook de drijfveer, Emmanuel? Wil je beroemd worden of wil je goede muziek maken?
2: Ik wil goede muziek maken. En ik wil normaal over straat kunnen lopen.
3: Ja.
2: Want nee, het gaat niet om beroemd worden.
3: Dat is wel het ding waar Arie het ook over heeft.
4: Ja.
3: Heeft als je op televisie komt, door wat voor een zeg maar zogenaamde kwaliteit dan ook.
2: Dat klopt.
3: Dan duikt iedereen er vol bovenop.
4: Ik heb ook wel eens last van hoor.
2: Ja, maar ik
4: last.
2: Ik kan me best wel voorstellen. Want heel veel mensen denken bij mij ook van, hey Manuel, graag op het podium. Dus hij haalt van de spotlight. Ik vind dit al vervelend.
5: Ja?
2: Ja, ik hou er niet helemaal van.
3: Maar zit het wel leuk? Wat vind je daar vervelend
2: aan? Nou, nee, gewoon niet. Maar het is meer. Ik ben. Ik voel me niet snel op mijn gemak. Hmm. Ik voel me op mijn gemak omdat ik lekker op het podium sta en dat ik mensen blij maak en that's it.
3: Maar dat zijn alle artiesten. Iedereen die op het podium staat is eigenlijk een grote onzekerheid bij elkaar, toch?
2: Zet je een camera op mij, dan word ik al een beetje
5: verlegen.
2: Ja, verlegen.
5: Ben je bang omdat je het verkeerd zegt?
2: Nee, niet zozeer. Maar het is meer van dan moet het ineens en dan is het.
5: Moet je aanstaan?
2: Ja. Hmm. En ik vind het moet altijd natuurlijk gaan. Ik vind als ik op het podium sta, dat is voor mij natuurlijk en dan geniet ik ervan.
4: Ja.
2: En dan kan ik het ook overbrengen naar de mensen.
5: Maar Arie zegt net, ik had er ook last van.
4: Nou ja, dat bedoel ik in de vorm van. Als je dan zeg maar als alternate wordt gekozen, zeg maar. In plaats van de rol.
5: Okay. Ja.
4: En dan komt het daardoor.
5: Ja.
4: En dat zeggen ze er ook leuk bij. Je bent veel beter, maar hij is natuurlijk veel beroemder en zo. Dat soort
2: ja.
4: Dingen. Dus dat is merkwaardig. Ja, en ik snap dat wel hoor. Ja. Ik snap heus wel de
5: Leuk zeg dat je bankable
4: bent als je beroemd bent.
5: Ja.
4: Maar dan, op die momenten heb ik je er last van.
3: Krijgt dat nog wel eens?
4: Nou, knagen niet.
3: Nou, maar dat je denkt van, god, 10 jaar geleden als ik toen die rol had gedaan, dan was ik toch wel blijer van worden misschien dan. Of 15 jaar of 20 jaar geleden.
4: Nee, maar ik zou wel bijvoorbeeld op televisie dan een rol hadden willen doen.
3: Ja.
4: Die in het oog was geraakt.
5: Ja, waardoor je
3: maar dus meer
5: TV,
3: om te laten zien dat jij iets kan. Niet zozeer weer om dat beroemd worden dan. Want dat hoort er dan wel bij. Maar wel meer om te laten zien van kijk, dit is wat ik kan. Want
4: ja, veel mensen hebben toch iets van als je niet een bekende Nederlander hebt. We gaan toch gewoon wat ik veel 7% naar theater of zoiets van de Nederlanders. Mm. Dus je bent natuurlijk bij heel weinig mensen bekend. 3 keer op televisie en iets wat je zegt, dan ben je wel bekend.
5: Zeker tegenwoordig met de reality series kun je helemaal, hoef je helemaal niks te kunnen ook.
3: Nee. En die worden ook in de musical gekast.
5: Ja, dat is toch vreselijk.
4: Maar daar heb je dus ook last van, op die manier.
5: Tuurlijk. Ja, snap.
4: Ja.
3: Ja, dan moet je maar tegenaan spelen.
4: Ja. maar het is ik had het heel anders aangepakt als ik dat gewild had.
3: Ja.
5: Emmanuel, het is tijd om jouw single te laten horen. Want jij zegt net van ja, als ik op het podium sta, dan voel ik me toch prettiger. Dus je mag daar gaan staan. Okay. Wil je nog iets vertellen over Uit de Klauwen?
2: Ja, lieve luisteraars thuis, het is Uit de Klauwen.
3: En kijkers, hè?
5: En kijkers
3: thuis. Ja.
2: Nee, dat liedje is echt samen met Bas en Catalina geschreven. En het gaat eigenlijk over de ontmoeting van mijn meisje en ik in de Café Nol.
5: Oh,
3: dat is een goede plek om te zijn.
2: Ja,
4: altijd lol in een café.
2: Ja, dat is zeker altijd lol.
5: Er ook andere dingen hoor.
2: Ja. Dus ik ben heel blij dat ik het heb mogen schrijven. Nou, dat we het hebben kunnen uitbrengen, dat het zo leuk is.
5: En gaat jouw sound ook zijn? Dit pad ga jij volgen?
2: Dit ga ik zeker volgen. Okay. Dit is, ik hou van Nederlandstalig.
5: Ja.
2: Ik ben oorspronkelijk uit Ghana.
5: Nee.
2: Ik woon al 2... Ja, echt waar hoor. Het is niet, Ghana, niet uit Gouda.
3: Het klinkt bijna hetzelfde. Het is bijna. Maar niet uit. Ja.
2: Nee, maar... Nee, ik wilde altijd Nederlandstalig. En ik kan heel goed Engels zingen. Maar ik wilde echt een Nederlandstalige mezelf ook daarin verbeteren.
5: Nou,
2: dus Uit de Klauwen.
5: Ja, ja. Ga staan, de nieuwe single van Emmanuel hier in de studio. Zometeen trouwens in het tweede half uur van Gastvrij Flevoland zien we ook Arie Coupé. Hij noemt het net al eventjes, Wat een planeet. Prachtig nummer van Arnie M. G. Schmidt. Die gaat hij zingen. Heeft hij een goede microfoon, Arnaud?
3: Heb je 1? Microfoon 1, hè? Ja.
5: Okay. Ja, dat is wel belangrijk.
3: Anders heb je standje Arie.
5: Ja. Ja. Nou ja, dat klinkt ook allemaal niet verkeerd. Dat heb ik net zelf gehoord. Emmanuel is hier met zijn nieuwe single Uit de Klauwen.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen en hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen, maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is. Want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Hey. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, nog altijd Adrie Cupene, maar je zat dus midden in een verhaal aan. Ja. Je moet afmaken.
3: Ja, ja. We
2: hadden het over understudies en
3: Hilke Bierman is iemand die dat heel goed kan.
2: Hilke
3: die leert
2: Bierman, ja.
3: Binnen de no time een rol uit haar hoofd. En die doet dat dan.
4: Ja.
3: Ja, en ook niet zenuwachtig.
2: Nee.
3: Ik zou gek worden als ik dat heel snel en heel... Ik zou er niet van kunnen slapen.
4: Het lot van de understudy is natuurlijk altijd... Je moet maar afwachten wanneer je je kans krijgt.
3: Ja.
4: He, want in principe gaat iedereen altijd voor de eerste, de first cast, de rol ja. In principe. En die anderen, ja, die moeten maar een beetje bijhouden. Je moet zelf ook maar een beetje je weg vinden als understudy. Ja. Bij de repetities, een beetje kijken naar wat is belangrijk voor zo'n man dan ook. Ja, en het kan soms zijn als understudy dat je nooit opgaat omdat de eerste rol gewoon altijd aanwezig is.
3: Ja, en je bent een ander mens ook. Dus je moet je eigen ding zoeken. Daar heb je helemaal geen tijd voor als je dat in één keer moet doen.
4: Ja, nou, ik was de understudy van Arie in de Jantjes.
3: Ja.
4: Als de mop.
5: Oh, ja. Ja.
4: Ik heb hem één keer voor de repetitie mogen doen. Maar dat was het dan ook.
5: Oh.
4: De man had een zweepslag. Ging nog op gewoon ook. Ik dacht, dat is mijn kans. Toch niet. Nee, zeker niet ook. Het is fijn ook. Wat zou je nog graag eens een keertje willen doen, Arie? Is er nog een show waarvan je zegt van... Nou, als die nog een keertje terugkomt...
3: Nee, dat heb ik niet zo. Ik zou wel heel graag in een film of in een tv-ding... of in theater een serieuze rol willen spelen.
4: Ja.
3: Want ik ga door voor komisch. Ik zit in het vakje komisch. Dat is in Nederland zo. Hè.
4: Ja.
3: En ik ben ervan overtuigd. Dat weet ik gewoon 1000% zeker. Dat mensen die komisch werken ook drama kunnen spelen. Ja, omdat er bij goede comedy...

0: een dramatische onderlaag ligt. Want anders is het alleen maar leuk doen of zo.
1: Comedy kun je niet spelen als je niet goed bent in drama.
0: Nee.
1: Want comedy is het lastigste wat er is.
2: Ja.
0: Ja, zeker. En toch worden mensen die zogenaamd komisch zijn nooit zo vaak gevraagd voor een drama.
1: En andersom.
0: Alleen Op Hoop van Zegen was een serieuze rol voor mij. Hele nare man. De secretaris van de reder. Dus dat was een redelijk vervelende man. En dat ja, en
2: maar is het Nederlands publiek ook zo dat ze willen jou graag zien op de manier zoals ze je kennen?
0: Weet ja,
2: je, heel veel mensen hadden zoveel problemen destijds toen André van Duin en Hendrik Groen ging spelen.
0: Ja, dat heb je met die hele beroemde mensen die ergens bekend van zijn.
2: Ja.
0: Dat ze dat misschien moeilijk, maar ook producers doen het gewoon.
2: Ja.
0: Ja, ik weet dat Hetty Blok, daar heb ik heel lang les van gehad. Spelles en zo. Die ging natuurlijk ook op voor komisch. En dat was ze ook. Maar die heeft Mooi Weer vandaag gespeeld. Een heel serieus stuk. Was prachtig.
2: Ja, ja.
0: En het is de enige keer geweest dat zij gevraagd is voor een dramatische rol.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een beetje jammer. Dus dat zou ik wel willen. Dat zou ik wel
2: dat is
0: een
2: nog
0: keer
2: wel,
0: willen doen. Heel zielig, een heel dramatisch iets.
2: Hey Manuel, wat was voor jou de uitdaging in het muziekvak?
3: In het muziekvak? Nou, nu het doorpakken. Het is voor mij meer een portfolio opbouwen, zeg ik.
2: Ja.
3: En hopelijk dat men mijn muziek leuk vindt en mij uitnodigt voor voor een optreden.
2: Hmm.
3: Verder vind ik het prima.
2: Waar kom je achter dat het moeilijk is?
3: Nou, ik denk wel dat ik kom wel achter dat het moeilijk is om soms tussenin te komen. Want er zijn heel veel goede artiesten. En ik ben ook niet een standaard Nederlands artiest. Dus dat is ook. Dat is heel. Ik ben. Ja, het is nieuw.
2: Ja.
3: Dus.
2: Alhoewel jouw liedje nu, dat Uit de Klauwen.
3: Uit de Klauwen, ja.
2: Dat is wel helemaal wat er nu in de muziekwereld gaande is.
3: Ja, top. Dus. Ja, dus ik ben heel blij erom. Maar het is wel. Ik denk wel dat het. Laat ik heel eerlijk zijn, ik ben gewoon een Ghanese Nederlandse man.
2: Ja.
3: Die in de niche gooit van wat meestal Nederlanders, blanke mensen zitten. Zeg.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik vind het heel leuk hoe ik word verwelkomd. En dat is het mooie.
2: Ja.
3: En ik,
1: maar ook een pluspunt zijn het.
3: Ja, ik ben,
1: dus je
3: ik,
1: opvalt daarom.
3: En ik val op, ja. Maar ik hoop gewoon dat ik vaker tussenin mag komen.
2: Ja.
3: Want dat is het ene. Want iedereen heeft ook hard moeten werken om erbij te komen. Hè? Laat ik heel eerlijk zijn. Dus verwacht niet meteen dat je meteen daar komt. Want dat zou ook niet eerlijk zijn voor de anderen. Dus ik wil gewoon een portfolio opbouwen. En met meerdere nummers. Ik ga weer in september gaan we weer de studio in.
2: Voor en, zo'n nummer was
3: ja, ja, ook wat nu, ja, oh, ja, ja. En misschien een ballet een keer.
2: Ja,
3: ja nee. Ja. Ik vind Marco echt nog steeds een topartiest.
1: Dankjewel.
3: Ja. En,
1: Marco Borsato. Ja.
3: Jij ook, Marco.
1: Dankjewel.
3: Nee, die vind ik nog steeds een topartiest. En een bepaalde stijl van hem vind ik helemaal te gek.
2: Mm-hmm.
3: En ik zie Marco ook heel veel op tempo en dan weer ballads. In die richting zou ik wat leuk vinden om dat te gaan doen. Dus,
2: ja. En tot die tijd gewoon veel vlieguren maken.
3: Vlieguren maken.
2: Ervaring doen en zo.
3: Heel veel ervaring. Heel veel, hopelijk vinden de luisteraars het leuk. En dan zeggen ze, hey Mano, kom een keer naar mijn feestje. En dan denk ik, oké.
1: Heeft die voice jou nog wat gegeven eigenlijk? Seizoen 2, zeg je toch?
3: Ja, seizoen 2.
1: Ja.
3: Ja. Mwah. Mwah.
1: Kort exposure. Ja, precies.
3: Ja, kort exposure. Ik wil het programma niet bashen. Maar ik denk dat het soms niet helemaal positief is voor je carrière soms. Dus dat denk ik. Het is wel goed voor exposure.
2: Ja.
3: Maar
1: uiteindelijk heb je er op de lange termijn.
3: Ja, op de lange termijn. Soms willen bepaalde mensen juist niet met je samenwerken. Omdat je juist daar hebt aan meegedaan.
1: Ja, wat maakt dat uit?
3: Maakt
1: uit.
3: Ja, het is, maar voor exposure zou ik zeggen, vind ik het leuk dat je moet meedoen. Ja.
1: Heb jij wel eens aan talentjachten meegedaan eigenlijk, Ari? Of is dat nooit nodig geweest?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik zit ineens te denken.
1: Oh jee.
0: Ben ik ook opgegeven door klanten van het café.
3: Wat leuk.
1: Oh. Ja. Leuk. Café Nol ook, of niet?
2: Nee, nee. Nee, worden ook talenten. Ja.
0: Café Coupé was dat.
2: Coupé, ja.
0: En toen was ik 10. In Krasnopolski was dat. Werd ik tweede. Achter een marionettenkorps. Ook heel apart.
3: Zo.
0: Ja.
2: Het zat heel dichtbij.
0: Het liep nogal uiteen. Ja, het liep nogal uiteen. Ja, maar dat.
1: Ja. Zijn er nog... Want volgend seizoen is een van de eerste seizoenen dat je niet in het theater te zien. Ik heb je vorig jaar nog gezien, tenminste afgelopen seizoen nog gezien... met John Wanier natuurlijk ook. Hè. Ons pap wil bij de revue.
0: Ja.
1: En nu een jaartje even niks.
0: Nee.
1: Dat is, vind je het lekker, dat vooruitzicht? Of zeg je nou, na zoveel jaren eigenlijk altijd druk te zijn geweest?
0: Ja, ik vind het wel lekker. Daarna zien we wel weer. Ja, nee. En het was ook ontzettend leuk. Ik kan wel even teren op het succes van die revue, hoor.
1: Ja, ik kreeg goede recensies ook, hè?
3: Mooi.
0: Ja, het was voornamelijk helemaal vol steeds. En de mensen, we hebben zoveel mensen een plezier gedaan. En onszelf ook, want we hebben het heel leuk gehad gewoon. Vanaf dag één.
1: Er is te weinig in dat genre. En het theaterpubliek vindt dit gewoon heel erg leuk.
0: Ja, dat zien jullie ook steeds.
1: Ja, precies.
2: Zie je aan het succes van Foxtrot ook weer?
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja,
2: dat ook wel weer terughalen.
0: Ja, het was wel een soort van gemoderniseerd, zeg maar. Mm. En er zat ook een soort van verhaaltje in, maar heel weinig. Maar het was op zich natuurlijk gewoon een revue. Met liedjes en sketches en dansjes.
1: Mm. Als zelf ook, hè? Want je heette gewoon Arie in de voorstelling.
0: Ja. Ja. Wij allemaal. Ja. Waren drie oude...
1: Drie oude mannen, zeg maar.
0: Mannen, ja.
1: Drie oude nichten bedoel je eigenlijk.
0: Jong van Eert, Stanley Burleson en ik.
1: Ja, goed.
0: En vier jonge mensen. En dat was... maar ook daarin, ook pers hoor, was één recensie die vond het geen musical. Nee, dat was het ook niet.
1: Nee? Het was ook een revue.
0: Dat was absoluut geen musical. Nee. Dus dat je denkt van ja...
1: Dan heb je het niet begrepen eigenlijk.
0: Nee, dat vind ik wel, ja. Dat je dat niet...
2: Ligt dat een beetje aan het Nederlands publiek ook? Had dat iets meer beter opgevoed moeten worden?
0: Weet ik niet, want de mensen die er naartoe gingen... die wisten heus wel dat ze naar musical gingen.
2: Ja, maar ze noemen tegenwoordig alles musical. Mensen gaan ook naar Harry Potter.
0: Of naar een revue, bedoel ik.
1: Ja, zeg je het zelf ook. Ja.
2: Oh mijn god.
1: Maar de titel Ons pap wil bij de revue... dan zou je al kunnen verwachten...
0: Het is natuurlijk een grapje na. Moeder wil bij de revue.
2: Ja.
0: Maar
2: Maar hoe zit, dan heb je zo'n leuke show. Dan zit het zo lekker in elkaar. En dan geniet je. En je hebt volle zalen. Hoe groot is dan dat zwarte gat wat daarna komt? Na zo'n voorstelling dat je denkt... Van, dit moeten we nog een keer doen. Dit moet meer. Verder.
0: Het is niet zo groot. Nee, want het is een vak van afscheid nemen. Hè? Dat klinkt nu heel dramatisch. Maar het is natuurlijk
2: het
0: zo.
2: Is zo.
0: Elk stuk en elke musical en alles eindigt weer. En,
2: dus je bent een beetje familie met elkaar geworden in zo'n
0: productie? Ja, je maakt van alles mee. En mensen gaan in die omgeving dood. En je troost en je doet van alles. Dus alle hele heftige dingen maak je mee.
2: Ontstaan hele leuke vriendschappen.
0: Ja. Ja. En dan weet je, als het afgelopen is... dat je er misschien, ook met hele grote ploegen... Hè, misschien één of twee nog heel regelmatig ziet. En de rest kom je wel tegen. En dan is het ook altijd leuk. Maar het kan ook niet. Je kan natuurlijk niet... Ik heb met honderden mensen gewerkt in al die jaren bij elkaar. Dus
2: je leert het op een gegeven moment.
0: Dus ik heb niet iets van, oh, een gat. Nee, dat is er altijd. Dus altijd na zo'n periode van 6 keer in de week of 5 keer in de week... van ineens niks.
2: Het leuke eraan is dan ook dat je op een gegeven moment... door jouw vak natuurlijk en door jouw kennis en de ervaring in het theatervak... dat je ook wat meer bent gaan regisseren.
0: Ja.
2: Onder andere alle shows voor Willeke Alberti doe jij.
0: Ja, sowieso al 25 jaar doe ik dat.
2: Ja.
0: De laatste 14 jaar van Willeke de personality shows, ja.
2: Is dat leuk om dan in één keer aan de andere kant van dat licht te staan?
0: Ja, leuk. Ik vind het heel erg leuk.
2: Is het leuker dan spelen of is dat
0: Nee, spelen is bij mij wel nummer 1, maar het is... het is totaal anders. En vorig jaar had ik een musical geschreven over Tante Leen. En Marjolein Touw speelde Tante Leen en ik speelde alle mannen. Maar ik regisseerde het ook... Dat is dan heel gek als je er zelf in staat. Maar het kon toch? Heel gek. Het was net iets of er iets van bovenaf keek. Ook van mezelf hoor. Ik dacht van nee, ik moet helemaal niet naar links. Ik moet rechts staan.
1: Je kan lekker doen wat je zelf wil.
0: Dat wel. Dat is ontzettend fijn.
1: Ja. Ja.
0: Ik wist precies, omdat je het ook geschreven had, wat je wilde ermee. Dus,
1: Het liedje wat je voor ons gaat zingen is Wat een planeet.
0: Ja.
1: Van Annie M.G. Schmid.
0: Ja.
1: Waarom heb je voor dat je had zoveel nummers kunnen kiezen? Je hebt uit dit nummer gekozen.
0: Ja. Omdat het dus uit die musical komt, waardoor ik dacht, dat wil ik ook.
1: Ja.
0: En het is, hoe lang is dat geleden? 53 jaar geleden of zo.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Het is net alsof het gisteren geschreven is.
1: Ja, het is nog steeds heel erg actueel. Hè,
0: helaas wel. Ja.
1: Ja, helaas.
2: Niet alleen bij dat liedje van Arnie.
0: Nee, Arnie was de tijd dat hij ver vooruit.
2: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja.
2: Je kan zoveel liedjes van Annie, kan je tevoorschijn halen. En dan denk
0: ja, heel veel liedjes van ouderen altijd.
2: Ja.
0: Maar van Annie blijven ze heel lang goed.
1: Je hoeft eigenlijk niks aan te passen.
0: Nee.
1: Wil jij gaan staan op ons podium? Ja. Ik vond het heel leuk dat je hier wilde zijn vandaag. Emmanuel, jij ook natuurlijk.
3: Graag gedaan, dank je wel.
1: Dank je wel. Graag gedaan. Jouw nummer is overal te streamen, hè?
3: Ja.
1: Wat is de titel ook alweer?
3: Uit de klauwen.
1: Ach, uit de klauwen. Is natuurlijk ook zo. Ja, dankjewel.
3: Uit de klauwen, uit de klauwen.
1: Ik wens jou alvast een heel fijne vakantie, Arnoud.
2: Dankjewel.
1: Maandag ben ik hier de hele week met Catharine Keil.
2: Ja, succes.
1: Als de nieuwe Arna Plaquet.
2: Ja.
1: In de herberg.
2: Kan alleen maar beter worden, wou je zeggen.
1: Ik zeg niks. maar goed, ik zou ook wel blij zijn nu alweer als je weer terug bent over 3 weken.
2: Dat denk ik ook wel, ja. Goed. Dat heb ik ook.
1: Nou, dat vind ik lief. Dankjewel. Arie Coupé staat er helemaal klaar voor. We gaan genieten van het prachtig nummer van Annie M.G. Schmid. Wat een planeet.
0: Wat een planeet. Groot is hij niet. Je bent er in een uur omheen. Met een satelliet. Daar is hij dan. Gezien vanaf de maan.

Maar nee, dat is niet doorgegaan. We gaan eraan, zeggen de computers. Wij en onze tegenvoeters. De olie uitgeput,

daar in het zand, met zijn hand aan de oliekraan. Wat een planeet, zou dit de leukste zijn?

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja. Ja, ook altijd leuk is natuurlijk Bart Ettenkoven. Die heeft nog een jetlag, denk ik. Want die heb ik gevolgd op zijn heerlijke reis naar Boston. Oh. Hoe was het?
2: Was hij naar het voetbal?
1: Nee.
3: Het was leuk. Nee, ik was niet voor het voetbal.
1: Hij heeft ook wel leuk. Hij heeft zijn man eventjes de universiteit waar Bart aan heeft gestudeerd, heeft hij laten zien.
2: Heeft Bart gestudeerd?
1: Toen moest ik zo om lachen dat filmpje.
3: Dat is waarom vond je dat zo grappig? Waarom vond jij dat zo grappig?
1: Nou ja, goed, iedereen merkt natuurlijk aan alles dat jij nooit echt...
2: Waar merk je dat dan aan?
1: Nou ja, goed, stel hem een vraag. Bart. Nee hoor, nee, grapje. Nee. Maar heb je echt op Harvard gezeten?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Nee. Nou ja, ik weet niet, misschien heette die Harvard.
1: Goed.
3: Dan nog niet. Dan zit ik er meestal niet op.
2: Nee. Ali B. die heeft van zich laten horen.
1: Is dat zo?
2: Of laten zien?
3: Ja, in Almere is het weer wat onrustig. Als we toch bij Omroep Flevoland zitten.
2: Ja.
3: Ali die is weer op zijn socials actief. Maar, dat hij van de week al een paar voeten had laten zien. En vandaag zit hij weer, maakt hij ook weer een selfie de auto. Ja, dat hoorde ik net iemand zeggen.
2: Ja, hij laat ook weer een lachende selfie van zichzelf zien.
3: Een lachende selfie.
2: Maar is hij ook in Nederland weer? Is hij in Almere weer?
3: Ja. Hij is, of hij in Almere is, dat weet ik niet. Maar ja, daar woont hij, dus ik neem aan dat hij daar dan is.
2: Nou ja, goed.
3: En dat hij dus inderdaad, wordt al regelmatig gezien. Ook weer met een andere dame op terrasjes. Allemaal juice-kanalen wordt er hevig gespeculeerd wat er allemaal precies aan de hand is. Dus dat moeten we wel een beetje in de gaten gaan houden. Maar het is wel opvallend dat hij daarvoor kiest. Dat hij na zoveel jaar eigenlijk in toch wel de luwte... lijkt hij nu toch langzaam weer een beetje de spotlights op te zoeken. Of in ieder geval, hij wordt ook regelmatig gesignaleerd op plekken waar hij ook op de foto gaat met mensen en dat soort dingen. Dus ik blijf me daar dan toch altijd over verbazen.
2: Ik ook,
3: in zo'n positie zit lekker een beetje onder de radar blijven. Maar, ja.
2: Nou, de zaak is natuurlijk in cassatie, maar in principe is hij veroordeeld. Hè? Ik bedoel, er wordt nu alweer een vervolg aangegeven. Maar in principe is het toch veroordeeld.
3: Ja, op zijn eigen verzoek, hè, in cassatie. Ja. Had ook ervoor kunnen kiezen om gewoon lekker te gaan zitten. Nou ja, niet lekker te gaan zitten. Om te gaan zitten. En dan is hij er over een jaar vanaf. Of over 2 jaar.
2: Ja, ja.
3: Maar hij houdt het zelf zo lang allemaal in stand. Aan de andere kant, jongens, als je echt... In de stellige overtuiging ben dat je het niet hebt gedaan, dan ga je natuurlijk door tot het bittere einde. Hè. Ik bedoel, we moeten ook die optie, ondanks het feit dat hij inderdaad ook in hoger beroep is veroordeeld, ergens in ons achterhoofd houden. Dus we houden het in de gaten.
2: Ja, en toch een beetje ook over Flevoland hebben, ook nog steeds een beetje van ons natuurlijk. Glennis Grace, het lijkt er toch op dat ze nu toch wel een beetje aanstuurt op een huwelijk, of tenminste een huwelijksaanzoek.
3: Ik hoop het zo ontzettend, want wat een ontzettend leuke man is dat in haar leven.
2: Ja.
3: Ze werd natuurlijk verliefd op de bokstrainer van de zoon en van zichzelf. Ik moet je zeggen, het is ik heb hem een paar keer nu ontmoet. Het is zo'n ontzettende leuke, lieve jongen die echt volgens mij heel goed is in haar leven. Dus die haar heel erg met beide voetjes op de grond houdt.
2: Mm.
3: Die een enorm goede invloed heeft op haar. Dus ik hoop dat ze gaan trouwen en dat hij op één knie gaat binnenkort.
2: Dat zou toch leuk zijn. Iedereen is gewoon natuurlijk ook een beetje liefde gegeven ook. Tot slot nog eventjes kort ook. Hoe gaat het eigenlijk met jullie nieuwe presentatoren? Of tenminste, nieuwe presentatrices? Ik zie allemaal nieuwe gezichten van bij jullie voorbij komen.
3: Ja, ze zijn onze Tooske is bijvoorbeeld nu op vakantie. Dus dan worden daar inderdaad altijd wat nieuwe gezichten ingeschoven. Ja, ik vind het leuk. Ik hou altijd wel van frisse bloed.
4: Nou, hoe heet zij ook weer toen Catharine er zat van de week? Daar haalde ik ook
2: nog donker haar.
3: Heb ik het niet gezien?
4: Nee, heb je denk ik niet gezien. Nee. Ja, ik weet niet, donker haar, ik weet even haar naam niet. Maar deed het hartstikke leuk.
2: En dat meisje met die krullen, die zit er wel wat vaker natuurlijk.
4: Ja, die is van de radio, toch?
2: Ja.
4: Q-Music, dacht ik. Of nee?
2: Zou kunnen, dat weet ik niet helemaal zeker.
4: Ja. Oké.
2: Okay. Maar het gaat goed met ze. Ze zitten in een lekker leuk vaarwater, zeg maar.
3: Ja, dat zien van Q. Ja, die doet er inderdaad.
4: Toch. Ja, ook
3: die is er nu. En Maddie is er nu van de sport. Doet ze bij Ziggo. Af en toe sportdingen en zo. Dus wat nieuwe frisse gezichten. Dus, maar dat betekent niet dat de vaste gezichten, dus Iron, Dianta en Tooske, die... Die blijven ook gezellig bij ons. En, maar ja, die meiden moeten ook af en toe op vakantie, hè?
2: Ja, en zoals Diante, die doet ook nog wel andere dingen. Die zit ook zozeer op radio natuurlijk, hè? Of niet?
3: Iron zit heel veel op de radio.
2: Oh, Iron is dat, ja.
4: Ja, die zit,
2: ja. Iron.
4: Die doet. Vind ik wel een leuke meid.
2: Ja, ook.
4: Ja. Ja. En goed ook, trouwens.
2: Ja, dus ze kunnen eigenlijk van alles daar.
3: Zeker.
2: Nou, goed, Bart. Het is voor deze week, want we zijn er alweer doorheen. Door de tijd in ieder geval. Dus we spreken jou hopelijk volgende week weer. En dan zit je met, dan praat je met Marco en Katrien.
3: Gezellig.
2: Tot dan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat is kut.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, vorig jaar nam weerman Robert de Vries na 17 jaar afscheid van Omroep Flevoland om zijn carrière te volgen bij Talpa. Ja, nou ja, ik kan hem bijna iedere dag zien bij Hart van Nederland bijvoorbeeld. En daar mag hij het weer verzorgen voor heel Nederland. Ook op Radio 538, Sky Radio en Radio 10.
2: En voor Patrick van Heesik een reden om een zomerserie te maken over het leven van deze bijzondere weerman uit Emmeloord. Nou, we hebben genoeg stof om over te praten volgens mij. Beide zijn ze hier in de studio. Verslaggever Patrick van Heesik en natuurlijk weerman Robert de Vries. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het met je, Patrick?
3: Goed.
2: Ja?
3: Gaat goed.
2: Stress?
3: Nou ja, we zitten in de eindmontage. Dus inderdaad, er is stress. Het is druk. Maar wel leuk. Leuk om te doen.
2: Ja, volgende week is die serie helemaal te zien bij Omroep Flevoland. Van maandag tot en met vrijdag. En het draait allemaal om weerman Robert de Vries. Ja, Robert, hoe voelt dat eigenlijk? Dat er dan gewoon een hele week een serie is van jou?
4: Ja, dat is wel heel gek natuurlijk. Hè? Want het afscheid was al heel gek inderdaad. En nu zit ik hier weer, of het heel vertrouwd is. Ja, dat is wel bijzonder om te zien. En ik had het nog met Patrick voor de uitzending over. Het is natuurlijk nu leuk, maar natuurlijk als je dit over 20 jaar later ziet, is het natuurlijk helemaal te gek.
1: Ja, want jij moet nog 40 worden, Robert.
4: Ja.
1: Ja, dit is een soort biografie wat er van je gemaakt wordt.
4: Als ik niet meer ben, heb je al beelden.
1: Ja, maar normaal gebeurt het op iemands 80ste. Maar bij jou is het nu halverwege je leven.
4: Ja, zeker. Nu is het al. Ja. Dus ja, wie weet of we nog bij je kunnen gaan aanvullen op den duur. Maar ja, natuurlijk wel heel bijzonder om terug te zien.
1: Maar heb je geen moment gedacht van, nou, ik weet het niet hoor, een hele serie over
4: ja, ergens heeft ook iets ongemakkelijks. Denk, jeetje, want alles gaat dan helemaal hè, over dat. En nogmaals, wat ik zei al, weet je, nu is het een beetje ongemakkelijk. Later vind ik het wel heel leuk om terug te zien wat je allemaal gedaan hebt.
1: Ja, Patrick, waarom wil je deze serie eigenlijk maken?
3: Ja, wat ik bijzonder vind aan Robert is, ik ben zelf freelancer. Robert is ook altijd freelancer geweest in dit bedrijf. En dat schept een band. Maar dan weet je ook hoe hard je moet werken om je geld te verdienen. En Robert is ook een freelancer die altijd ja heeft gezegd en altijd heel veel heeft gewerkt. En hard heeft gewerkt en uiteindelijk dan zijn droom heeft waargemaakt door nu bij Talpa de landelijke weerman te zijn. Maar het bijzondere aan Robert is dat hij het zichzelf heeft aangeleerd. Hij is niet naar de school geweest van weermannen. Hij is niet opgeleid door de KNMI. Hij heeft het allemaal zelf ontdekt. Allemaal zelf gedaan. Begonnen in zijn eigen achtertuin. Naar de lokale omroep gegaan. Uiteindelijk hier terechtgekomen. Hier carrière gemaakt. Als vaste waarde voor dit bedrijf. En ook voor de agrariërs. Hè. Laten we die vooral niet vergeten. Heel belangrijk het weer. En dan uiteindelijk worden gevraagd voor een landelijke zender. Is gewoon heel bijzonder. En daarom wilde ik dat verhaal vertellen.
2: Ja, en heb je genoeg materiaal om 5 dagen lang een reportage af te leveren?
3: Alleen het interview met Robert is al genoeg.
4: Nee, zoveel bloepers gemaakt al die jaren.
3: Nee, maar goed, gooi er een kwartje in. Er is genoeg te vertellen. Want het leuke is natuurlijk dat we leuke fragmenten hebben uit het verleden. Maar dat we ook, het is tweeledig. Het gaat over Robert de Vries, de weerman. Maar ook over Robert de Vries, de stormchaser. Robert gaat al jaren naar Amerika toe om daar orkanen na te jagen. En daar kom je niet zo snel bij als gewoon een sterveling. En wij mochten mee met Robert. En dat is heel bijzonder. Hij heeft ons meegenomen op zijn vakantie eigenlijk. Om te gaan stormchasen in Amerika. En wij hebben de meest heftige beelden gezien en meegemaakt. En we vertellen daarnaast het verhaal van ja, wie is Robert de Vries? Wie is nou die weerman?
4: Welke gek gaat naar Amerika achter dat soort weer aan?
3: Ja, dus hebben zijn moeder gesproken, zijn beste vriend, oud-collega's. En daarmee hopen wij een leuk, mooi portret te maken van de man die hier 17 jaar het weer heeft verzorgd.
1: En Robert, heb je eigenlijk ook nog iets anders dan het weer? Of is dat echt je leven?
4: Ja, er draaien heel veel dingen omheen. En uiteindelijk kom je wel
1: als
4: weer...
1: Als een tornado draait
4: het draait er ook een beetje omheen, inderdaad. Want ik vind bijvoorbeeld met een drone beelden maken, foto's maken ook heel leuk. Maar ja, dat komt heel vaak ook wel weer terug in het weerpraatje, weet je. Ik heb natuurlijk ook nog een opleiding vormgeving gedaan, grafische vormgeving. Nou ja, daar kun je ook wel weer dingen hier in de media bij gebruiken. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel weer een beetje op dat, bij dat weer terug. Maar ja, dat is natuurlijk wel de hoofdmoot.
2: En je bent dus een stormjager. Je bent meerdere keren naar Amerika geweest om daar de tornado's te bekijken van dichtbij.
4: Ja.
2: Hoe was dat dan nu dat er een camera bij was?
4: Ja, je bent heel erg aan het opletten wat je zegt. Want je gaat natuurlijk in de emotie. Als natuurlijk iets helemaal losgaat, nou dan vliegen er allerlei woorden voorbij. Maar je zit toch een beetje achteraf. Oh jee, er draait wel een camera mee. Straks zeggen we iets heel erg geks. Want in die auto waar we natuurlijk met meerdere mensen zitten. Daar vliegt natuurlijk allerlei enthousiasme vliegt er voorbij.
1: Ja, want je ziet ergens dan een storm ontstaan. En dan is het rennen ongeveer.
4: Ja, je ziet natuurlijk in de loop van de dag, dan gaat het ontstaan. En dan zie je die enorme wolken de lucht ingaan. En dan voel je al een beetje die spanning in die auto komen. En dat die lucht donkerder wordt. Je hebt echt soms om 4 uur 's middags dat het gewoon gifgroen wordt. Het licht moet aan. Ja, dan is die spanning in de auto. En dan staan we wel even buiten. Maar dan is plotseling bliksem heel dichtbij. En dan moeten we ineens sodemieter in die auto. Ja, dan is er best wel wat adrenaline.
2: Volgende week dan is die serie. Heb jij het al gezien eigenlijk, Robert? Of laat je je verrassen?
4: Ik laat me helemaal verrassen. Het voelt bijna weer een beetje als het afscheid. Wat gaat er nu komen allemaal? Ik ga het zien. Ik weet natuurlijk wel waar ik zelf in heb gezeten. Maar er zijn ook nog mensen om me heen geïnterviewd. Dus ik laat me verrassen.
1: Ja, wordt het een grote verrassing, denk je, Patrick?
3: Nou, dat is een scoop, hoor. Dat denk ik wel. Want hij heeft natuurlijk de beelden van Amerika eigenlijk nog helemaal niet gezien. En de montage doet een hoop natuurlijk. Dus ik denk dat hij blij verrast is. Want het is leuk om te zien. En het is interessant om te zien.
2: Ben jij ook nou nog verrast tijdens het maken van die serie door familieleden of vrienden van Robert die jij gesproken hebt?
3: Nou, het meeste weet je natuurlijk wel. Maar dan hoor je ook wel, en dat is niet om te slijmen, maar hoe aardig Robert eigenlijk is. En hoe stabiel en hoe professioneel die is. En dat hij dat dus allemaal zelf heeft gedaan. En dat hij dus eigenlijk, ondanks dat hij het altijd heel druk heeft gehad, dat hij nooit dat het geen vervelende man is. En dat hij, dat zeg ik maar even wat ik heb gehoord. Hè, want je weet nooit hoe het echt zit.
4: Continu 's avonds gaat het oké? Nee.
3: Maar dat is wel, en dat hoor je wel, dat iedereen toch vol lof over hem spreekt. Ook zijn collegialiteit, maar ook gewoon zijn professionaliteit.
1: Vanaf aanstaande maandag te zien bij Omroep Flevoland en online en natuurlijk ook op radio en tv. De serie Storm Chasen met weerman Robert de Vries. Dank jullie wel dat jullie hier even wilden zijn, Robert Vries en natuurlijk ook Patrick van Heesik.
4: Heel graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, ben je plannen aan het maken om er dit weekend op uit te gaan? Dan kunnen we je misschien nog wel een paar leuke tips geven over wat je kunt doen in onze provincie. Heb je zin in gezelligheid, een drankje en lekker eten? Dan kun je vanavond en morgen terecht op het TAPT Festival in Almere. Het festival vindt plaats op de Esplanade in Almere stad. Ik was daar toevallig vanmorgen en ik dacht, wat gebeurt hier? Allemaal grote zwarte hekken. Dat moet een feestje worden.
2: En er is nog veel meer gezelligheid. Dat kun je vinden in Almere Buiten bijvoorbeeld. Voor kinderen, die kunnen daar morgen hun hart ophalen tijdens Zomerfun Springkussens. Van 11 tot 4 zijn er maar liefst 13 springkussens waarop gesprongen en geklauterd kan worden.
1: En in Zeewolde kun je genieten van lokale heerlijkheden tijdens de Smaak- en Vermaakdag. En smaak is dan natuurlijk met een zet. Op Wijngoed Wilgehorst aan de Helling 1 in Zeewolde kun je van 10 tot half 4 proeven van de boeren en de makers uit de omgeving.
2: Nou, alsof dat nog niet genoeg is. In Almere is er ook nog wat te doen. Op dit moment is daar Wilde Vrijdag aan de gang. Deze zomer volgen er nog meer. En degene die er alles over weet is Danielle Petter van Stad en Natuur Almere. Ze heeft nog even tijd vrij kunnen maken om hier aan te schuiven. Danielle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, de Wilde Vrijdagen. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
3: Nou, dan gaan we heel wild doen met z'n allen. Organiseren we activiteiten in de natuur, over de natuur, voor kinderen. Op vrijdagmiddag, dat zijn gratis activiteiten die we aanbieden voor gezinnen die even wat leuks willen doen en die weer eens wat anders willen doen.
1: Ja, maar wat missen we nu? Want het is dus nu een Wilde Vrijdag. Maar wat hadden we vandaag kunnen doen?
3: Vandaag worden er houten spinners gemaakt. Dus je moet zelf een tak in het bos zoeken en daarna ga je timmeren en dan kleur je hem mooi in. En dan timmer je hem erop en dan maak je zo'n spinner dat als je hem ronddraait, dat er dan zo'n mooi figuurtje ontstaat.
1: Heel creatief dus, ja.
3: Ja, dat zijn meer dingen zijn creatief. We hebben ook, even kijken, volgende week gaan we zonneprinten. Dus dat is op een speciaal papier. Dan kun je zelf blaadjes en veertjes en grasjes zoeken. En dan leg je dat op dat papier en dan gaat de zon een afdruk maken. Dan krijg je een hele mooie blauwe kleur met van die leuke bloemafdrukjes erop.
1: Ja, eigenlijk een soort fotocopie, maar dan met de zon.
3: Ja, ja, het is heel grappig. Leuk. Een soort chemisch proces en ja, het is wel speciaal. Boskunst gaan we binnenkort maken. Dus dan maak je zelf eerst een lijst van houten takken. En daarna ga je een doek daarin spannen. En dan ga je mooie kunstwerk maken met wat je vindt. En we hebben ook nog een keer een mini-excursie met iemand die kinderen op pad neemt. En dan ook spelletjes gaat doen om op die manier de natuur beter te leren kennen.
1: Maar is het wel druk op die dagen? Want ja, je zou toch denken dat iedereen nu op de camping in Frankrijk zit.
3: Ja, het is natuurlijk ook. Er zijn ook genoeg mensen die niet op vakantie gaan of niet kunnen of alweer terug zijn. En ja, voor hun is het leuk dat er wat te doen is. En het is, ja, er zijn altijd wel genoeg aanmeldingen. We hebben wel wat kinderen en er is altijd ook nog losse aanloop. En ook BSO's komen vaak langs. Want kinderen zitten op de BSO en die willen ook wat leuks te doen hebben.
2: Tuurlijk, ja. Dus, nou, ze hoeven zich niet te vervelen deze zomer.
3: Nee.
2: En de ouders, hebben die ook nog een rol in dit geheel?
3: Nou, die mogen natuurlijk mee en die kunnen hun kind aanmoedigen, een beetje helpen. Het is wel leuk als ouders er gewoon bij zijn. Om te helpen. En we hebben ook voor ouders allemaal hele leuke andere dingen. We hebben excursies. Iedere week hebben we excursies met een eco-car. We hebben ook fotosafaris met een soort golfkar. Dus dan ga je op zoek naar mooie dieren, mooie plaatjes. En dan stap je eruit, heb je even de tijd om een mooie foto te nemen. We hebben ook barbecue-avonden. Onze horeca-partner heeft barbecue-avonden. Aanstaande zaterdag is er eentje. En zij hebben ook high wine-arrangementen. Lekker even hapjes. Een soort high tea, maar dan met wijntjes erbij.
1: Ja, dus kom op de fiets, mensen.
3: Ja, het is ook heel mooi fietsen. Dus,
2: ja. Ja, het is een mooie route daar naartoe. Ja. Natuurbelevingscentrum Oostvaarders, daar hebben we het over.
3: Ja.
2: Er was natuurlijk pas in het nieuws over dat Staatsbosbeheer de verschillende buitencentra in Nederland sluit.
3: Mm-hmm.
2: Gaat dat nog iets betekenen voor de Oostvaarders?
3: Nee, eigenlijk niks. Heel kort gezegd, nee, wij werken wel samen met Staatsbosbeheer. En dat gaat heel goed. En wij zijn geen buitencentra, dus een ander concept. Dus wij kunnen gewoon doorgaan met al onze activiteiten.
1: Nou, dat is heel fijn. Nou, heb je het al gehad over andere activiteiten bij het gebied van de Oostvaardersplassen. Maar er gebeurt nog veel meer, geloof ik. Hè? Buiten bios, wat dat hebben jullie allemaal voor Stad en Natuur? Wat hebben jullie geregeld?
3: Stad en Natuur is altijd druk, hè? We hebben altijd van alles te doen. We hebben inderdaad een paar keer een buitenbioscoop deze zomer bij de Kemphaan en op het strand. Almere Strand, daar hebben we ook een locatie. Daar is ook twee keer een buitenbioscoop. En bij de Schaapskooi is ook een buitenbioscoop. De eerste is op 1 augustus bij de Schaapskooi. Dus dat is bij het Vroege Vogelbos.
1: Ja, in Almere Haven, is dat, Ja, nou ja, je kan nog veel meer doen. Ik lees hier ook over op zoek gaan naar insecten. Iets met appels in het Cascadepark. Ja. Er zitten echt dwars door heel Almere heen eigenlijk.
3: Ja, klopt. Ja, we hebben meerdere locaties in de stad. En dus eigenlijk, je hoeft nooit heel ver te reizen om naar een mooie locatie van Stad en Natuur te gaan of een leuke activiteit mee te doen.
2: Nou, wil je meer weten over die wilde vrijdagen waar we het net over hadden of over al die andere evenementen, dan is er een website gelukkig, die van Visit Flevoland. En dat is visitflevoland.nl. Danielle Petter van Stad en Natuur, dankjewel en veel plezier deze zomer.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Om te kunnen kamperen hoef je eigenlijk helemaal niet zo ver van huis. Ook om de hoek in de polder zijn er genoeg campings te vinden. Bij de inpoldering van Oostelijk Flevoland kwam er niet alleen landbouwgrond en woningbouw, maar werd er ook meteen plaats gemaakt voor recreatie, bijvoorbeeld aan de randmeren.
2: Ja, Fred Schmid van de Stichting Historisch Dronten is in de geschiedenis van de Riviera Camping gedoken. Die vind je natuurlijk in Biddinghuizen. Frits, de Riviera Camping, nou, dat is echt een begrip ongeveer.
3: Ja. Ja, en wat mij verbaasde, is dat het eigenlijk opgezet is door de Rijksdienst.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Was het dan niet meteen commercieel of zo?
3: Nee. Het is echt op de tekentafel van de Rijksdienst ontstaan. En het is hele lange tijd groots opgezet. Ook nog kwalitatief voor die tijd op een hoog niveau. En vervolgens hebben ze daar iemand gevonden die dat wel exploiteren wilde. Een bedrijf, dat is Kaminga, die heeft het toen geëxporteerd. Maar het is van oorsprong opgezet door de Rijksdienst.
2: Maar waarom wilde de Rijksdienst dat dan?
3: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Maar ik realiseer me wel dat bijna alles wat hier in de polder is neergezet, allemaal door de Rijksdienst is begonnen. Hm. Als je bijvoorbeeld in de kombuis in Zwichterband, dat is een horecabedrijf, is ook door de Rijksdienst daar neergezet.
1: Ja, en was er toen de tijd dat eigenlijk bedoeld voor mensen die in Flevoland kwamen wonen, dat ze daar een beetje konden ontspannen? Of was het meteen een toeristische trekker?
3: Nee, het moest wel een toeristische trekker worden. En ook wat wijdser, hè? Dus niet van de onmiddellijke omgeving, van heel Nederland. Ja, en dat is in de jaren daarna, is dat ook in het buitenland. Er zijn vrij veel Duitsers die daar logeren.
2: Het zat in het hogere segment, hè, die Riviera Camping. Ja, ja. Een chique bedoeling was het een beetje. Wat maakte het zo chic?
3: Nou, in het begin was het chic dat het bijvoorbeeld als je een campingsplek had, dat daar ruimte was. Ik heb ook wat foto's gezien, dat is dan een stukje verderop in Harderwijk. Daar had je de Verzand en daar had je een enorm bedrijf. Maar dan stond je hutje aan mutje. Dus als je niet oppaste 's nachts, dan lag je zo plat.
2: Ja, dan maar, struikelde je over de tentharing van de ander. Ja, ja.
3: Maar daar waren plekken op de Riviera Camping waar 20 tenten konden staan en niet meer. Dus had je heel veel ruimte. Wat mensen in die tijd toch wel prettig vonden. Ja, natuurlijk vond je dat in de prijs wel weer terug.
1: Ja, dus je moest er flink wat voor betalen dus.
3: Ja, het was geen goedkope camping.
1: Nee. En dan kon je daar dus wel je tent gaan opzetten. En met veel ruimte dus. En was er dan ook al meteen een zwembad of ging iedereen lekker het meer in?
3: Er zat een heel klein zwembadje in het begin, maar dat was voor de peuters.
1: Dat is echt de bedoeling dat je dus lekker het water indook in het Veluwemeer.
3: Ja.
1: En op een gegeven moment was die camping er dan, was het best wel voor het luxe segment. Veranderde dat eigenlijk in de loop der jaren? Dat ook mensen die wat minder te besteden hadden daar terecht konden?
3: Ja, of dat het echt het geval. Ik denk dat de tarieven altijd relatief hoog zijn geweest. Want ook nu is het nog steeds een 4 sterren. Dus dat betekent dat je dus relatief ook veel moet betalen om het te zijn. Het behoort tot de hogere

0: Ja, dat was nog zo drassig als wat in de jaren 60. Dus daar kon je geen tent neerzetten.
1: Nee, en
0: daar
1: kon je zeker droog gelegd, die polder. Ja,
0: daar kon je zeker met noten niet komen. Ja, daar kon je wel komen, maar je kwam niet meer weg.
1: Nou, is het vooral gericht op watersport, hè, die Riviera Camping?
0: Ja, en dat is wel iets waar met name in Duitsland heel veel belangstelling voor zal. Want ja, wat is mooier dan op een van die randmeren te staan te surfen? En je had ook heel veel zwemlocaties zo langzamerhand daar gekregen. En heel beroemd was eigenlijk de Riviera Camping vanwege die prachtige glijbanen, waterglijbanen. Die waren lang en die waren heel indrukwekkend. En ze hebben zelfs nog een tijd gehad dat je er ook nog kon skiën.
1: Ja, dat was de indoor skibaan. Ja, want Frits, je hebt meestal een camping trekt natuurlijk veel volk aan, veel toeristen. Die gaan dan ook de omgeving verkennen. Merk jij dat nou in de zomer in Dronten, dat er heel veel Duitsers zijn ineens?
0: Nee, dat merken ze in Elburg.
1: Oh, ze gaan naar de overkant.
0: Ja, ga maar eens in die tijd, de komende tijd in Elburg. Nou, een en al Duits.
2: Ja. En nu begon het dus eigenlijk allemaal vrij simpel, hè, met gewoon een veld waar mensen hun tent konden opzetten. Maar ik rijd er nu wel eens langs. Ik heb het idee dat er alleen maar luxe bungalows staan.
0: Ja, dat is natuurlijk de omzet die ze tegenwoordig willen creëren. En ze verdienen toch aan die bungalows veel meer. Ook nog door de opzet dat geen eigendom van het Europark is, maar dat weer mensen zijn die zo'n bungalow in bezit hebben en die verhuren het weer aan Europarks en die verhuurt het weer door. Ja, daar zit een enorme winst.
2: Mm-hmm. Wat lijkt het nog een beetje nu op de plannen van uit de jaren 60?
0: Ik denk dat de opzet en indeling nog steeds wel. Maar nee, in die tijd was het comfortabel, maar tegenwoordig krijg je er geen mens meer voor.
1: Nee, ook zou je niet in een tentje daar gaan zitten. Je wil echt
0: nee,
1: wel iets luxer.
0: Kijk eens, als je een douche hebt voor 50 mensen, ja, tegenwoordig zou je daar niet meer voor komen.
1: Nee. Nou ja, het heet natuurlijk. Heet het nog eigenlijk Riviera Camping? Nee.
0: Ja, het heeft een aantal namen gehad, hè. Riviera Camping, Riviera Beach, Riviera Park. Ja, en het woord Riviera komt er wel steeds in voor.
1: Nou, Frits Schmid van Stichting Historisch Dronten, dank je wel weer en een hele fijne zomer.
0: Ja. Jullie hetzelfde.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen en hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen, maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is, want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Hoe is het om als arts zelf op de operatietafel te liggen? Helemaal als het je eigen specialisatie betreft. Nou, het overkwam Peter Keizer Bots. Hij is orthopedisch chirurg bij het Sint-Jansdal ziekenhuis, gespecialiseerd in knieën en kruisbanden. Samen met zijn collega's maakt hij deel uit van de Focuskliniek Orthopedie.
2: Ja, Peter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, met wat voor klachten kwam jij dan bij je collega terecht?
3: Mijn knie ging op slot. En dat houdt in dat je je knie wel kunt buigen, maar niet meer helemaal kunt strekken. En dat je dan met een harde beweging of een draai de boel weer zeg maar, los klikt. En dat is dan over het algemeen de meniscusscheur die aanwezig is. En dat was bij mij het geval. Ik had daarvoor al een kruisbandoperatie gehad elders, 2023. En dat was gedaan door een collega die ik goed kende. En weet je, het is nu wel als je collega bent en je moet een andere collega opereren, dan zit je soms zodanig dicht bij elkaar dat dat niet heel fijn is om dat dan te doen.
2: Nee.
3: Ik had het gevraagd aan mijn collega, wil je me opereren? Hij zei, nou, liever niet. Ik zei, prima, dan ga ik naar iemand anders toe die ietsjes verder weg zit. Dus dat gedaan. Toen was er altijd een ander stuk aan meniscus. Dat is allemaal weggeknipt. Dat ging een tijd lang best oké. En na verloop van tijd kreeg ik weer opnieuw pijnklachten. Eigenlijk vooral in die knie. En ik zat op de bank thuis met mijn knie in kleermaker zitten. En ik wil hem recht doen. En in één keer denk ik, oh shit.
1: Dat kan zo in één keer gebeuren.
3: Ja, nou, ik had al anderhalf jaar wel wat last. Waarvan ik dacht, het is een beetje slijtage. En die knie is ook niet echt geweldig meer. Maar goed, ik doe een aantal sporten die toch nog wel wat klappen op die knie zetten met kitesurfen.
2: Ja, ik wilde net zeggen, het is een actieve blessure eigenlijk, hè? Of vaak. Je moet
3: vaak
2: er iets
3: wel
2: actiefs voor doen, ja, om hier wat aan te hebben. Want ik hoor alleen maar dat voetballers het hebben bijvoorbeeld.
3: Ja,
2: ik heb een meniscus, zeggen ze.
3: Ja, een actieve draaibeweging, diepe buigbeweging en de combinatie met draaien, dat leidt vaak tot een kapotte meniscus. Als het een gezonde meniscus betreft. En dan scheurt hij. En dan krijg je dus onder andere pijn en van die slotsensaties, omdat dat meniscusdeel wat stuk is, dat klapt een beetje naar voren.
2: Mm.
3: En dan kun je je knie dus niet meer lekker recht maken, want dan zit er eigenlijk aan de voorkant te veel meniscus.
2: Oké, maar als ik nu over mijn knie heen wrijf, dan voel ik hem niet.
3: Nee.
2: Oh,
3: en
2: hij zit,
3: je moet je de knie een beetje voorstellen als je onderbeen loopt uit in een soort plateau, een soort ovaal plat plateau. En daar zit dan het bovenbeen op. En daartussenin, tussen het bovenbeen en het onderbeen in, daar zitten twee van die soort C-vormige ringstructuren. En dat zijn de twee meniscussen.
2: Oh.
3: Dus per knie heb je er twee. En die dingen, dat zijn een soort schokbrekers in je knie. Ja, en dat kan kapot gaan. Het is een soort kraakbeen van oor. Een beetje datzelfde substantie.
2: Mm-hmm.
3: En dat kan dus scheuren. En dat geeft dan dat soort pijnklachten. En als je pech hebt, ook slotsensaties.
2: Maar ja, jij zat dus in die kleermaker, zit op de bank. Je voelde
3: ik stapte op en ik wilde mijn knie recht maken. Toen dacht ik ineens, oh, dat gaat dus niet. En nou, dan moet je een beetje terug, een beetje draaien met je voet. En op een gegeven moment was het gewoon met een pijnlijke klak. Zat alles weer goed, dat voel je ook. Dan, ja, het zit weer goed. Dus mijn vrouw vroeg, wat is dat? Ik zei, dat was mijn meniscus. En daar heb ik blijkbaar al langer last van. Het deed al langer pijn. Wat ga je eraan doen? Ik zei, niet meer in kleermaker zitten. Maar dat was niet echt per se het beste plan, want het bleef maar terugkomen. En toen zei ik tegen mijn collega's van, jongens, ik denk dat we een MRI moeten maken, want volgens mij is die stuk. Een MRI gemaakt. En Wieberen Prins en Pieter Lammers, dat zijn mijn twee collega's die zich binnen de Focuskliniek bezighouden, ook net zoals ik met de kijkoperaties van de knie en de kruisband. En toen hebben we gewoon zitten kijken van, oké, wie kan dat het beste doen qua planning.
2: Maar in eerste instantie, die eerste operatie wilden ze dus niet doen, maar dit dus wel.
3: Nou, een kruisbandoperatie is beduidend complexer en langduriger dan een gewone meniscusoperatie. Een meniscusoperatie is alleen maar een kijkoperatie van 10 minuten, een kwartiertje. Kan niet heel veel misgaan. Een kruisbandoperatie heeft dan een grote ingreep, langdurige revalidatie. Heel aantal dingen die in die periode verkeerd kunnen gaan. En dan ben je en collega en vakgroepgenoot, vriend. Er zijn zoveel petten die je dan op hebt. Dat hij toen de tijd zei, dat vind ik wel een beetje vervelend.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen, als die chirurg dan een foutje maakt, dan ben je waarschijnlijk boos op hem. Van, joh, had je niet beter op kunnen letten?
3: Dat kan het risico zijn, maar het kan ook zijn. Ik zit in die vakgroep. Ik doe aan diverse risicosporten. daar kun je wat van vinden als je ook nog collega bent. En als je dan die collega hebt geopereerd aan zijn kruisband en een half jaar later staat hij op een kitesurfplank, kan het ook wel zijn dat je dan zegt, ja, dat vind ik niet heel fijn dat je dat gaat doen. Of dat loopt dan niet per se, niet direct gemakkelijk. Dus ik vond die keuze van hem om dat toen niet te doen heel logisch.
2: Ja.
3: Maar voor een kijkoperatie is het anders. Want ja, dat is gewoon een kwestie van camera erin, het probleem oplossen en dan ben je klaar. Dan hoeft er niet zoveel meer te gebeuren.
2: Hoe vervelend een patiënt ben jij? Want heb je heel erg ingehouden?
3: Nee, we hebben samen die operatie gedaan. Of in ieder geval, ik lig natuurlijk op die operatietafel en ik kon meekijken met de camera.
2: Oh, je hebt het wel bij kennis gedaan?
3: Ja, ruggeprik.
2: Ja, ja. Ja, nou, je zegt het alsof het niks is. Andere mensen willen gewoon onderzeil, hoor.
3: Ja, maar ruggeprik, dat is heel fijn. Je voelt er echt serieus niks van. In ieder geval, ik heb het nu 3 keer gehad. En 3 keer dacht ik, nou oké, het is alweer klaar. Je moet je een beetje overgeven aan het gevoel dat je niks meer voelt van onderen. Maar verder dan dat kun je het gewoon meekijken. Je kunt in principe ook een soort van mee beslissen wat het beste plan is.
2: Zit je collega helemaal niet op te wachten natuurlijk.
3: Hij vond het niet erg. Hij vond het wel gezellig en ik ook. Want ja, ik kende mijn team. Mijn team die was daar. En er kwam eens een keer iemand binnenlopen. En die zag het dikte lachen. Hey Peter, hey, hallo Linda. Nou ja, dat is grappig. Het was niet zo dat ik daar gespannen lag van wat gaat er gebeuren.
1: Maar het is allemaal goed gegaan. Het gaat ook goed met je en met die meniscus. Maar nu ben je natuurlijk ook arts. En jij ziet ook veel patiënten die dezelfde problemen hebben die jij eerst hebt gehad.
3: Ja.
1: Helpt dat in je werk, dat je hetzelfde hebt ervaren?
3: Ja, het helpt zeker. Ik weet als geen ander hoe het dus voelt om beperkt te zijn als het gaat om het uitvoeren van verschillende sporten. Ik weet wat mensen bedoelen wanneer er iets niet lekker zit of wanneer die instabiel is. En ik kan ze ook veel beter uitleggen uit ervaring hoe lang het nou echt duurt voordat je bepaalde dingen weer kunt. En dat maakt wel verschil. Ja, dat ik zeg, joh, je kunt op zich na een kijkoperatie, als het alleen maar een kijkoperatie betreft en je knipt er een stukje meniscus af, dan kun je na 2 dagen zonder krukken.
2: Mm-hmm.
3: Dat kan. Ik heb het gedaan. Het kan best. Mits je dat aandurft. En datzelfde geldt ook voor je kruisband. En je kunt, als het goed gaat en je loopt op een normale manier, dan mag je best wel zonder krukken. En dat duurt 1 week of 4. En na 3 maanden is het nog dik en dat mag. En dat is allemaal normaal. Dus dat helpt wel natuurlijk om dat op die manier te kunnen vertellen.
2: Ja.
3: Maar goed, soms kan het ook zijn dat iemand na een aantal maanden met nog steeds wat moeite en klachten komt. En dat ik dan wel zeg, je kunt best wel een beetje meer gaan proberen, want die mogelijkheid is er.
2: Ja. Maar je zit niet die tekens te vergelijken.
3: Nee. Nee, ik trek niet mijn broek omhoog om te laten zien hoe mijn knie eruit ziet.
2: Nee, want dat vroeg me nog wel af. Je trekt niet echt je kleding uit met collega's. Hè? Dat hoeft natuurlijk ook niet op die operatietafel. Maar nee. Ze kennen je nu wel heel intiem, in ieder geval van binnen je knie.
3: Ja, met maar een knie.
2: Ja, ja.
3: Je ligt in je onderbroek, lig je daar op die tafel. Hè? En je bent afgedekt. En aan de andere kant, ja, het is maar een been.
2: Ja, maar ik ken Jordi niet van binnen, hoor.
3: Dat mag hopen van niet.
4: We zijn er geen artsen. Dat is ook niet nodig.
3: Ja, maar van binnen is iedereen hetzelfde.
2: Ja.
3: Iedereen die ziet er van binnen echt serieus hetzelfde uit. Het is kraakbeen en het is een meniscus en een kruisband en wat slijmvlies. En dat is het. Dus dat voelt niet als een soort integriteitsbreuk of iets dergelijks. Nee, helemaal niks. Dit was gewoon vooral een leuke ervaring. Zeker ook omdat we dan met z'n tweeën die beelden zaten te bekijken van god. Wat zullen we doen? Gaan we hem eruit knippen of gaan we hem nog proberen te hechten? Want dat kan soms ook met de meniscus als hij goed op bloed is en hij is nog gewoon stevig. En je kunt daar mooi een hechtingsdraad door zo'n scheur heen trekken en dan aan elkaar trekken. Dat doe je het liefste. Maar we zagen allebei al van nee, dit is gewoon dermate.
2: Ja, je had te woest gekitesurfd eigenlijk. Waarschijnlijk.
3: Ja, bij die eerste kruisbandoperatie was er al een stuk van die meniscus weggehaald. En hetgeen wat resteerde, dat was weliswaar smaller, maar best oké. En toen zei mijn collega uit Hengelo, die me toen heeft geopereerd, zei van nou weet je wat, we laten het zo zitten. Het komt niet naar voren toe, het is wel goed. Mm. En ik zei, ben ik met je eens.
1: Ja.
3: Maar goed, ja, dan is dat bovenste deel was dan toch weer gewoon gescheurd. En dat trokken we echt zo klonk. Naar voren, dus het was duidelijk genoeg. Oké, dat zorgt voor de slotwachten. Knip, knip, eruit.
2: Peter Kaarserbots, orthopedisch chirurg in het Sint-Jansdal ziekenhuis. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen. Nieuws en informatie uit je eigen regio.
5: Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
2: Oh, dat is kut.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: Als het niet doorgaat en je stelt geen prijs op een kaartje voor volgend jaar, dan heb je gewoon recht op je geld terug.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen. En hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen. Maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is. Want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: zonnebrillen op, even inspireren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen en hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen, maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is, want op zaterdag en zondag ligt de temperatuur nog steeds ruim boven de 20 graden. Hierbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wolkenvelden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt geregeld in de provincie en het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tijdens de nachtelijke uren drijven er steeds meer laaghangende wolkenvelden over de provincie heen en hieruit kan er her en der een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graadje of 17 en dat is een prima slaaptemperatuur. In het weekend hebben we te maken met veel lagere temperaturen dan voorgaande dagen, maar dat betekent niet dat het niet aangenaam weer is.

0: lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad...

0: Jam High.
1: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
2: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult.